0: specialist Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
1: En tot zover het nieuws.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop.
1: Omroep Zilt.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt Non-Stop.

dood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van weleer.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Alek, Friesland van de Moor. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet. Rooney is bekend van boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Levenstein. In Duitsland is een gedetineerde gistermiddag ontsnapt tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Ze sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. Er is een grootschalige klopjacht gaande naar de 3. Het weer nog. De dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Een hele goede morgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Ontjoggen hoeren nijs, waar en muziek. En die muziek die komt dadelijk van Bad English.
5: Friesland van de Moorn.
6: Maar Diana de Groot.

0: Uit Joggetje Yin Yon toch deze hit van Bad English en Straight to Your Heart. Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Van Saison Jochen.
1: Maar Diana de Groot.
2: We moeten er echt heel hard om werken. Om dat in de ronde te krijgen. Maar ja, de hulp van de goede sponsors. En goed om het huis wat geld denken. Dan moeten we dat valken krijgen. Hè?
0: En dat soort vastzitter Waling Heitema van Indoor Friesland. De 45e editie van het Hiense spektakel is in volle gong in het WTC Expo in Ljouwert. En Frieske Reetried is die binnen Leeuwkoer het onpassen van de massa start. Nevens Jorrit Bergsma wordt het onderdeel levensgevaarlijk.
3: Je rijdt maar een peloton op hege snelheid. Nou, heb je direct nog duwen en trekken, voeg je het eronder. En ja, dan maak je het er net beter op.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is tons die 15 oktober. Fijke, ik een goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen Diana.
0: Nou, hier ik mezelf van de Moorn Safarnaam om even naar Boppen te sjen.
4: Ja, precies.
0: Ik denk nog zeker even op letten, maar nee. Ja. Als dit is de lustrien en de kist nog even naar Boppen sjen, let het niet even witte. Of het een heldere hemel is, ja of nee. Maar goed, welkom. Fijn dat je er weer bist. Wat bist al het Shinka Minoren Media?
4: Nou ja, het kabinet zet het mes in de veiligheidseersing bij infrastructuurprojecten. En het UWV loopt de stekker uit een digitaal systeem dat al tiental miljoen euro's kosten had.
0: Om het nieuw genoeren.
1: Onder Friesland.
0: Friesland van de Moorn. Het werd een mooie naaisimmerdaai. De zinnen die is geregeld te sjen. En de zuidwestenwind die viel warm oan. En het werd zo'n 18 graden. Ja, dan denk je van, wat is dit? Begint er dan toch de tong erin? Nee, dit is muziek. En maar dit noemer scoort de Achterhoekse band Normaal de eerste gouden plaat. Deurdonderen.

0: Normaal en deurdonderen. Jeltje, die liet dus even weten dat het juster een tegen mooie, heldere loft wie. Maar dat dat nou net zij is. Nou, tegen dank Jeltje van die bericht.
1: Om het njoggen oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Indoor Friesland is voor de 45ste keer in volle gong in Ljouwert. Het eerste sportevenement die houdt in 2008 op, na het 40-jarig jubileum, vanwege de economische crisis. Maar Fjouwer Jelien is de trier weer oppakt. Voorzitter Waling Heitema van Indoor Friesland is blij dat het op nijslag is om het evenement te organiseren. Want nevens hem is het een bijzondere editie.
3: Elke jaar is het weer een hele bijzondere editie, maar we proberen hier elke jaar nog weer wat meer te groeien, het aantrekkelijker programma te mooi zien. En betere deelnemers om te loeken. En ik denk dat dit hier wel lukt is.
4: Hoe zit het programma er dit hier uit?
3: Nou, we hebben de dressuur, hebben Handflint Wieken. Internationaal dressuur. En in dat internationale dressuur wieken hebben we een lokale winnaar. Marcia Dijkman, die had de Grote Prijs daar woont. Dus we hebben heel grutskop. Een echte mooie winnaar. En ze is ook nog werkzaam bij ons op het secretariaat. Dus dat jouwt een extra dimensie. We hebben juster een hele mooie show door hand. Uitverkochte zaal. Maar Britt Dekker als hoofdrolspielster. En volgens mij is dat ook heel goed beteerd. Nou, en nou ben we maar het springen aan de gang hier. En traditioneel is het altijd de wazi, is de Horses to Fly Cup. De Horses to Fly Cup heeft voorrondes in de provincie, maar ook in Drenthe, Grijns, Noord-Holland dit hier. En die mensen die zich echt gekwalificeerd hebben, die rijden hier nu een finale. En dat was een vol overgave. Het is voor de landelijke ruitersport is het natuurlijk uniek dat je rijden kan van San entourage en San publiek. Dus daar hebben we altijd een soort mensen die het er willen aan hebben.
4: Ja, en dan de komende 3 dagen, die staan in het rand van de internationale competitie natuurlijk.
3: Ja, dat klopt. De internationale dienst komen op dit moment al hier binnen. De regels rond de internationale competitie zijn best wel streng. En daar moet ik als veearts bij helpen. Dus die hinders die worden al hier incheckt met al hier temperatuur worden. Dus zien als ze gezond zijn of als ze op stal komen. Die worden jongens al hier keurd om te zien als ze geschikt zijn om mooi te doen. En dan vanaf morgen hebben we 3 dagen lang internationale springsport van een hoog niveau.
4: Soms 4 jaar ben je weer, leeft het weer in door Friesland. Hoe gaat het de ouder om de 4 jaar?
3: Nou, het gaat eigenlijk. Wij vielen us. We vielen vol dat we hier een leegte opvullen. In de zin van dat het een heel schoft is het net organiseert. En doen er steeds. Dan ben er altijd wel initiatieven geweest om het toch weer te doen. Maar het is best wel moeilijk. Het is een hele gecompliceerde organisatie met financiële risico's. En nu hebben we toch valken gekregen om het weer te organiseren. En ik ken het publiek en de Friese hinstermeesten kan ik merken. Dat ze er eigenlijk al hier hartstikke blij maar binnen dat ze hier weer komen kennen. En natuurlijk ik Marwan kennen. Hè. We hebben nog de Friese Hinders natuurlijk, Vreten Joen en het Elfsteden springen. Met al hier van die iconische evenementen waar de meesten graag van komen.
4: Ja, Justice, financieel risico. Is het nog wel draagbaar de komende jaren?
3: Nou, dat zou we zien. We doen ons uiterste best. Dus we moeten er echt heel hard om werken. Om dat in de ronde te krijgen. Maar ja, de hulp van de goede sponsors. En goed om het huishoudje geld denken. Dan moeten we dat valken krijgen. Hè. Maar het is echt een hele grote uitdaging. Want we moeten alles omvoeren hier. Hè. Er moet boksen komen, er moet tribunes komen. Er moet de boom die we hier zeggen, die komt uit Den Bosch. En die moet maar een skip uit Den Bosch komen. Nou ja, op het heden is het maar vervoerskosten is dat best wel moeilijk. Dus we moeten er echt hard aan werken om het valken te houden.
4: Hoe wichtig binnen die sponsors staan voor je?
3: Ja, onmisbaar. Zonder sponsors kunnen we dit net organiseren.
4: Dan een paar dagen dus. Show je nou het meeste naar u toch?
3: Ja, uiteindelijk toch wel de grote prijs. Ten eerste omdat dat een hele mooie afsluiting is. In de regel is het heel spannend. Je kent het nooit precies van tevoren. Maar dan komen de beste hinders die de oude dagen of de komende dagen springen. Die komen dan van het locht. En het is altijd een ontlading altijd aan de barrage van de lezer die clear is. Want het is ik toch wel altijd een beetje. Als je in een organisatie zit en je bent ik nog veearts. Toch wel wat te zwaar dat alles goed gaat. En dan als het dan clear is, dan is het clear. En dat vind ik wel. Dat is wel het hoogtepunt voor mij.
0: En joh, het begint dus het internationale programma. Indoor Friesland is nog ontemai sneuwen in het WTC Expo in Ljouwert. En morgen en sneuntioen is het ik live te volgen bij u via de livestream en de app. En sneuntioen ik op televisie.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Daar heb je de Oren Media erbij gepakt. Ja. Iets mooi infrastructuur, projecten.
1: Zeker, ja. Dus ik moet nog even rondkomen trouwens op die Sky Full of Stars. Ja? Ik hier juist jong wel een Oren Sky Full of Stars. Want wie wat vet bij het jeugd die dacht, lid even wat vuurwerk beloft in zitten.
0: Oh.
1: Dus ja, dat zeg ik wel.
0: Die van het zeer vuurwerk.
1: Dat zijn wel spectaculair. Maar het is net helemaal de bedoeling. Geloof.
0: Nee.
1: Maar goed. Ja, het kabinet zet het mes heel diep in extra veiligheidseisken en wil standaardisatie bij infraprojecten. Gemeenten en provincies die het extraties willen bijbrengen via viaducten of aquaducten, die moeten dan zelfs maar betalen.
0: Wat voor extraties?
1: Ja, als er was dat het even mooi omheen een dikje nog weer extra online wordt of een fietspaad of er mag nog een brechtje komen of weet ik het. Oh. Dus dan daarmee kan het Riek 2,3 miljard euro besparen, zei minister Vincent Karremans. En vrouw ging het om dit besluit in de ministerie in de Telegraaf, want morgen wordt dat project of die nieuwe eersking die worden dan morgen presenteerd. Ze hebben herprioritering voor infraprojecten, een pinepakket met maatregelen waarin vooral de basis weer op water komen maat. Want we hebben te krijgen met een rammelende infrastructuur. Nou ja, we weten hier
0: dat van de bregen hier verzels.
1: Dus juist hier op borden van geen vrachtwagen moet die bregen en die moet omrijden. Tegelijkertijd kijken we waar het efficiënter kan. We hebben heel veel regelgeving aan onszelf opgelegd, waardoor projecten onnodig duur worden. We gaan hard sturen op de basis. We leveren de basiskwaliteit en als provincies of gemeentes extra wensen hebben bij infraprojecten, dan gaan ze er zelf voor betalen. Ik denk, waarom bij de basis liep het mij op zich. Want in dat juist met de huizen bouw ik. Die eerste, die ben zo streng worden. Dat het wordt wat zien hier uiteindelijk voor dat een hoers deel zetten kan. Ja, ja, alle vergunningen
0: en vragen. En dan nog wel wat je als stroom krijgt.
1: En dan maar nog maar al. Ja, precies. Dus, waarom naar de basis? Hmm. Nou, dat door zo'n beetje UWV ik. De uitkeringsinstantie die houdt naar 4-4 op met de ontwikkeling en implementatie van een nieuw digitaal systeem. De bemiddelingsservice. Die maakt de werkjouwers en werkziekenden beter met elkaar verbinden. Maar heeft het UWV voldocht het systeem net onder verwachtings. En het project heeft al intussen 55 miljoen euro kassen.
0: Wauw.
1: Ja, dus
0: dat is wat smieten geld?
1: Ja, dat kerst dan, als ze er nog mee ophouden.
0: Als ze er mee ophouden, ja, precies.
1: Dat wel is, hè. De uitkeringsinstantie heeft het op lietse schaal testen. En ze hebben ik nog onvullende maatregelen genomen. Maar ja, dags is er binnen bij het UWV net genoeg vertrouwen dat systeem binnen een onvaardbare termijn en zijn verantwoorde kosten in 4 worden kan. Ze binnen behoorlijk teleurgesteld daar. En dat is een bijzondere vergelijking. We hebben een F-16 gebouwd waar het UWV vervolgens diesel in stopt. Ja, dat kost net 4 maart.
0: Nee, dat kost net zo 4 maart.
1: Nee.
0: Nee, nou dus, ja, ze komen.
1: Ja, dit zal nog wel een stutje krijgen, denk ik.
0: Er is opskwor in de reetrietvraat nadat het onderdeel de massastart onpost wordt. De eerste dadelijks meer hoe hier in Friesland van de Moon.

0: dat je als bandleden gewoon lekker bij mijn koor zitten. Of zo'n skrullen sessie in Nashville. Dat dit er dan uitkomt, na twaalf hele oren. Dan neemt ze het op en het wordt een vrouw hit. Lady Antebellum en Need You Now.
1: Het is nog petit, maar...
2: Diana de Groot.
1: Is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Saison Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Consternatie bij het reetrieden. Het onderdeel de massastart giert op de scheppen. Het wordt een awful race en elke twee rondes vallen dan twee rieders aan. En ze hopen de ISU, dat is de internationale reetriedorganisatie, dat de massastart spannender wordt. Jorrit Bergsma is full chinstander. Hij is Olympisch kampioen op het onderdeel, maar hij vindt de nije opzet libbesgevaarlijk. Collega Willem Vermeldvoort die praatte met Bergsma op de parse presentatie van het nije seizoen.
3: Jorrit Bergsma, doe ik die spruts in Milaan, moet ik heel eerlijk bekennen dat ik dacht, dit kan wel zien van de laatste interviews met Jorrit Bergsma als actief reetrieder wezen. Mm-hmm. Nou is het begin van het nieuwe seizoen en hier stemmen we, daar was Lauwen het op horen.
4: Nee, ik ken voor de rest ik niks hoor, dus we zetten mooi terug.
3: Laten we even focussen op dit hier, wat verwacht je ervan?
4: Ja, ik hoop hier weer mijn niveau te halen en... We hebben een paar mooie prijsjes mee te pakken. Als je Auron hier weer natuurlijk een Olympisch seizoen. Dan stonden ja, echt in het teken van het lange baanrijden. Het marathonrijden is iets wat ik heel graag doe. En we hebben een hele mooie ploeg staan. Dus ja, ik heb gewoon ambitie om maar die jongens ja, mooie dingen te laten zien. Dus ja, dat zie ik gewoon heel erg naar uit. Dus ja, gewoon maar best.

0: Treuren.
1: Een Olympische is, zo is het zelf wel even. Heeft die medaille nog vaak waarom, Sjoen? Wat er al keer gebeurde met al die matties uit Milaan. Ja, die gouden medaille, die bronzen medaille. Heeft die beelden heel lang waarom, Sjoen?
0: Nou, echt, we hebben romsjoen. Natuurlijk heet het wel, we hebben romsjoen. Maar je wilt het regelmatig gewoon onherinneren. Dus er zijn een heel soort mensen die het maar een soort willen hervolgen. Dus dat is gewoon heel, dat is gewoon heel leuk. En het weer natuurlijk ook een unieke situatie met de matties. En hoe dat al je roen in de media. Maar de banen bij. Ja, dat weer gewoon heel, heel bijzonder.
1: Die medaille die helst op de massastart. Dat onderdeel is op een Scheppegong. Mm-hmm. Het is een afvalrace worden eigenlijk. Ja. Is er fan van?
0: Nee. Nee, totaal net. Nee, en ik vind het een schande dat ze het formaat staat die weer. Dat ze dat de prullenbak in hebben gegooid. En ik vind het, ik ben er geen fan van. Dus,
1: de gevaarlijke, Jorrit.
0: Ja, het is een stuk gevaarlijker. Het Sjeur de Maastad staat hier weer natuurlijk al gevaarlijk. Je rijdt maar een peloton op hege snelheid. En heel direct nog duwen en trekken voeg je het rond aan. En dan maakt het er net beter op. Dus het is een heel onderdeel worden. En tactische hel je er ook uit. En duwen trekken, dat voeg je het aan. Dus dat ben ik net echt blij van.
1: Ja, het is dus maar een afvalrace worden. Met Rogert achter in het veld natuurlijk ik begin te wringen. Want dan was het bij de lijst aan het zitten. Ja. Daar wordt het dan met name gevaarlijk.
0: Ja. Ja, zeker. Dus wij ooit in het marathonrijden hebben ik wel geëxperimenteerd met een afvalkoers. En wij hebben toen een hele verschrikkelijke valpartij gehad eigenlijk. En dat is iets wat je net wilde eigenlijk. En als ik zelf naar sjoch, is dat het wurg om daar nog vol voor te gaan. Dus het is gewoon te gevaarlijk in mijn negen.
1: Dat nou hast wel een beetje vergeleken met short track. Zie je dat vergelijk?
0: Ja, nee, is ik zo. Het is de ISU die visken dan onderdeel van oren sporten. En die wil ze dan toevoegen aan het lange baanrijden. Maar ja, dat is net altijd een goed idee naar mijn inziens. Maar wat mag je ervan zeggen, ja.
2: Het tinkt dus nog even nooit over dit seizoen wil de massastart rijden wil. Jorrit Bergsma, Jerestier. Dit is muziek van de Beatles. Blackbird. Black.

0: de bloei, de ondergang en het weropkomen van het Vlaams.
1: De Vlaasters die ik wil moeten in België, dan zitten ze maar op het koor om de tafel. En dan ging het over bloeiend Vlaams. En dan roegelden de tranen door de wangen.
0: Blauw goud. Dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM. Het is Jelverson. Een oorsjog van het Frieske Nijs. Mai Fijke Wouda.
4: Een goeiemorgen. Pro-Kamerlid Sjoukje van Oosterhout had Kamervraag gesteld over de gaswinning onder de Waadzee. Ze is benauwd dat de takkomstvoorzissing van de zeespiegelstijging onpast wordt om de gaswinning dags drog in te litten. Boven dat wil van Oosterhout van staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei weten dat de NAM al bezwier in zijn had tegen het broeken van die nieuwe voorzissing voor die zeespiegelstijging. De NAM mag eind 2034 gaswinnen onder de Waadzee. Bijen staan centraal in de nieuwe jeugdvoorstelling Vlecht van de Koninginnen van schrouwer en regisseur Mark Haijema. In de voorstelling doeken bijen in de vrouw van de bijenkast. Acteurs Eline de Vries en Romke Gabe Draaier litten zien hoe het bijengeerwerkje en wat wie meesing daarvan leren kennen. Maar het gaat ook over de rolverdeling binnen het volk, vindt regisseur Haijema.
5: Zij denken vanuit het volk. Zij denken voor het collectief. En wij mensen zijn toch steeds individualistischer. Ja, we zijn, denken eigenlijk alleen maar aan onszelf. Hoe kan ik het voor mezelf het beste maken? Terwijl die bij denkt gewoon, hoe kan ik het beste doen voor het volk? En ik denk dat dat best wel iets een leerzaam puntje voor ons
6: is. En een belangrijke boodschap.
5: Zeker, ja. Terwijl het ook alweer goed is natuurlijk om je eigen pad te volgen. Om te zeggen, dit ben ik en ik wil mezelf profileren. Dat snap ik ook wel weer.
4: De Vlecht van de Koninginnen gaat morgen in première in Wergie en is daarna te zien op basisscholen, in theaters en op festivals. Bij werkzaamheden om de Eker zijn in Volsgeren is juist een ondergroense stroomkabel rekken. Debbie is een werknemer verwoenen rekken. Door het incident ontstond een stroomsteuring die het buurtbewoners verskaat door een les van hieren. Hoe dit incident krijgt gebeuren koe wordt nog onderzocht. Ja, consternatie in het reetrijden, het onderdeel de massastart, giert op de scheppen. Het wordt een afvalrace en elke 2 rondes vallen 2 rijders af. Ze hopen de internationale reetrijdorganisatie ISU dat de massastart spannender wordt. Jorrit Bergsma is voeltje in stander. De Olympisch kampioen op dit onderdeel vindt de nieuwe opzet levensgevaarlijk.
7: Ik vind het een schande dat ze het formaat staat die weer, dat ze dat de prullenbak in hebben gegooid. Het shirt de maas staat, staat die weer natuurlijk al gevaarlijk. Je rijdt maar een peloton op hege snelheid. Nou, hij direct nog duwen en trekken, voeg je het rond aan. En ja, dat maakt het er net beter op. Dus ja,

0: Sport Friesland, die vertelt er dadelijk alles hoor. Eerst benijd, wat voor waar we het krijgen? Jan Jonkman, een goeie morgen.
1: Diana, ik een hele goeie morgen.
0: Nou, eerst hebben we rond naar Arroene Nacht. Wij hier nog constateert dat het net zo helder weer als juster.
1: Nee, dat klopt, want het is weer wel een bleun wel droog, het weer wel opklaringen. Maar omdat we in een zuidelijke vochtige luchtsoort zitten, is het net helemaal helder. Maar we kunnen toch de sterren nou wel even wat zien. En de temperatuur niet, die blind ik wat heger. Want hier in Egemariep is zo'n 12 graden de point. En dan wordt dat Rick en mij Akram zit ik op zo'n haast in de 12 graden. Een bakken veen zit in de 11 graden, is de krek even wat leger. Maar Dwaaien bij op Tretje en Vlieland en Laaksem zitten nog op zo'n 14 graden. Nou, we hebben Joot op een prachtige Neusimmerske Jesdai. Maar tankt nog steeds onder een hege druk boven Centraal Europa. We zitten wat in een warme, vochtige luchtsoort met een zuidelijke streaming. En het kind op enkele plakken kan het wel eens een beetje diezig wijzen, maar dat stelt net een zo wat voor. Maar dat komt door de vocht dat in de lucht zit. En dan hebben we vanmorgen weer een mooie opkomst van de zinnen en het bloed. Ik zat dat jel bij de midden. Dus heel Utentrog wel eens even wat hege bewolking wijzen. Maar dat dat mij de pret net drukken, daar reageert de zinnen, die het eigenlijk geen last van. Ook omdat we vanuit het westen, waar je komt er vanmiddag, vanuit het westen, waar je komt er wat meer bewolking opzetten. Van een zwakke steuring, maar die lost van het gedeelte bovenop in het hege drukke beert. We zullen dan joh, ik wat temperatuur, maar die warme, vochtiger, wat vochtigere lucht van zo'n zandje tot 18 graden, ja, dat is heet voor de tijd van het dier. En dat al mijn matige zuid-zuidwestenwind. Die van de midden betekent dat even krachtig wijze kan. Jong en vannacht had de bewolking dan wel weer de oerhaan. We zitten nog steeds in warmer lucht en met die zuid-zuidwestelijke streming ja, hebben we vannacht hege temperaturen, ja, 15 tot 17 graden.
0: Ja. Dat is heeg inderdaad, ja. En dat bloot dan ik de rest van de dag sa, of gaan ze dan nog wel niet onderen?
1: Nou, we hebben morgen, hier zitten we nog steeds in die warmere lucht. En de bewolking gaat wel de oerhaan. Ja, er ligt een steuring Bob Engeland. Die komt heel starig eens kant op. Maar daarvoor zitten we nog in die warme, vochtige lucht. En dan hebben we morgen ik nog steeds temperaturen om de zandje tot 18 graden heen. En dat in de bewolking. Misschien in de maand dit nog even een glimpje zinnen. Maar dat is dan ook alles. Maar ja, dan in de midi. Dan jel waar de midi komt vanuit het westen, waar dat keldfront, dat komt aan oor loeken. En dan hebben we enkele buien. En dan gaat de wind gauw om naar het maatwesten daar. Nou, en dat scheelt een slok op een borrel, want dan gaat de temperatuur als samen even onderuit naar zo'n 13 tot 14 graden op het einde van de midi. En dan met een matige noordwestenwind. In de jong en in de nacht houdt de bewolking staan, uit en terug een enkele bui. En dan is de jongs naar zo'n 12 graden, maar in de nacht zo'n 10 graden.
0: Ja, en dat zet dan ik terug de rest van het weekend?
1: Ja, dat zet de west van het weekend gaan we terug, want dus dan komen we echt in een noordwestelijke, nou ja, kouder en noordwestelijke streaming te zitten. Dat je we sneeuwen hebben in de maand dit nou wel een bui, hoe daar een afwisseling van zinnen en wolken, nog een enkele bui. Maar ja, dan maar een matige betekenen en in de midden krachtige noordwestenwind is het zo'n 13 tot 14 graden. In de nacht klert het dan maar op, is het zo'n 8 graden. Nou, snijden, dan is het droog, zitten we hier de wind om nooit. Maar het eerste taal, ja, dan wordt het wat droog en skraal, maar er wordt geregeld de zinnen erbij en betekenen de matige noordwesten wind. Is het zo'n 12 tot 14 graden? Nou, en dat is het waardbeeld van Mandy. Ik droeg en skraal. Maar in wat is de eerste wien? En dan is het ik zo'n 13 graden. Het kind dan wel droeg. Nou ja, zo'n geervetje. We kennen in het weekend de wintercollectie was even in de kast, Harry.

0: ik wil weer een toppasselijke plaats uit This Unwanted. En de sterren in de nacht van Grim Tosk. Goedemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moor.
0: De gemeente Haans en het beweegteam van Sport Friesland jouw morgen een vergeten fittest van 65-plussers in de gemeente. Deelnemers die krijgen inzicht in haar zoens, conditie en risico's op vallen. Ik praat er verder over met Doreen van Steen. Zij is van Sport Friesland. Doreen, een goeie morgen.
2: Ja, goeie morgen, Diana.
0: Je doet dit soort testen vaker, maar waarom hoor je die?
2: Nou ja, dit toch wij tegeren met de Friesland, Sport Friesland en de Friesland. En dat toch wij om ouderen in beweging te brengen. De deelnemers die mij doen een fit test, die krijgen daar toch een beeld van hun zoens. En hoe fit ze binnen. En ze krijgen aan het einde van de fit test een advies. En vooral dat we vooral willen dat ze actief blowen en mooit eeg op natuurlijk dat ze zo lang mogelijk zelfstandig blowen.
0: Ja, want vernemen Jim dat in deze leeftijdscategorie, de 65-plussers, ja, mensen toch te weinig om beweging doggen?
2: Vooral als ze wel ouder worden. De 64-plusser is in het algemeen nog redelijk fit, maar als je gewoon, maar hoe vierder de leeftijd stijgt, hoe minder ze bewegen.
0: Ja. Hoe ziet zo'n fittest er correct uit? Wat mensen daarom mooi doen? Wat moeten ze dan doen?
2: Nou ja, ten eerste, ze hebben hun aanmelding. Dus ze krijgen een bepaalde tijd waarop ze willen verwachten. Morgen. En dan als ze binnenkomen, dan worden ze ontvangen. En dan krijgen ze een formulier. Die moet ze even invullen. Dat gaat over algemene gezondheidsvragen. Daarna gaan ze naar de witte bloeddruk opmeten. En daarna gaan ze naar de lengte en gewicht meten. Dat doen we op een speciale weegschaal. Daarna gaan ze naar de hoog-aandcoördinatie, de knijpkracht en de staptest. En daarna krijgen ze nog een aantal valrisicotesten. En als dat al je dingen is, dan komen eigenlijk de testresultaten in beeld. En dan kunnen ze ondertussen een vragenlijst invullen. En daarop worden vragen gesteld over waarom ze bewegen en wat ze zal doggen op dit moment.
0: Ja, het is eigenlijk een hele check-up van het hele lichaam, lijkt het wel.
2: Ja, en op het einde krijgen ze dan ook nog een advies over wat ze dwang kennen. Bijvoorbeeld, ze kennen mooi dwang om een valpreventiecursus. Ze kennen troffen wezen weer een nieuwe lokaal sport- en beweegaanbod. Bijvoorbeeld beweeggroepjes voor ouderen of wandelgroepjes. En daarnaast kennen we ik nog een beweegmakelaar inschakelen. En die kennen dan echt ik mooi degene aan de hand. Via de champ van wat zou dan bij diegene passen?
0: Ja, vernemen je hem dat troch het dwang van dit soort fittesten de fitheid ik dacht niet bij ouderen?
2: Dat is soms wel wat lastig te meten. Dus dat krijgt nou wel wat meer de aandacht van u dus kant. Want dat is natuurlijk heel lastig, want ze gaan fit. En daarna is maar al wacht, waar is juiste weer.
0: Ja.
2: Dus dat willen we nou wel meer gemeten aan de hand van een vragenlijst. Dus daar hebben we nou wel druk mee bezig van hoe gaan we dat eigenlijk nou beter volgen.
0: Ja,
2: en daarvoor kennen wij ik natuurlijk onze collega's voor inzetten. De buurtsportcoaches en de beweegmakelaars. Dus daar gaan we nou verder ik mee bezig om dat uit te zieken van hoe kunnen we dit goed volgen.
0: Ja, want mensen krijgen zelfs dan een advies mooi. Maar ja, je kunt net checken in hoeverre dat advies opvolgen wordt.
2: Nou ja, dat is best lastig. Ja. En daar gaan we nou ik vooral op inzetten het komend jaar.
0: Maar de belangstelling om het dwang van zo'n test, die is er wel.
2: Ja, die is heel groot.
0: Ja.
2: Ik merk vooral dat er onder de ouderen vooral heel veel interesse is. Hoe het met hun fitheid is stelt. Dat is heel, er is heel volle belangstelling voor.
0: Ja,
2: dat vinden ze heel erg belangrijk en wichtig.
0: Je hebt toch deze test een roen om in de provincie. Morgen dus in Haas. Dan moest hij van tevoren wel op jou. Maar hoor het even in de gaten als de bedij misschien in de buurt is. Dochter Omai. Dank je wel, Doreen. En een soort succes komende vrijdag.
2: Ja, dank je wel. En nog een fijne dag.

0: Runaway van One Republic.
1: Friesland van de Moorn.
0: Inwenners van worstkip Salteriep bij Haas die binnen benauwd dat de flintertuin achter Hardenhuizen verdwijnt toch de uitbreiding van het parkeerterrein bij de Veerhaven. De gemeente die onderzoekt drie varianten om het plak van langparkeren onder Haasestraatwei om te passen. En in één daarvan wil de flintertuin opofferen en de wettergongerieën verpleegst. Neffens de gemeente is dat een vadiel van de omwenners, want die komen dan om het wetten te wenen. Maar omwenner Simon de Groot uit Salteriep, die is het dan heb
2: maar
0: eens.
2: Nee, zo heeft de gemeente in het begin ons geprobeerd te paaien voor te zeggen, ja, wat wil je nou nog meer wonen aan het water? In het begin dachten wij ook heel eventjes, oh, misschien leuk, maar als je nagaat wat de resultaten, wat de consequenties zijn, ja, dan is je hele buffer, je geluidszichtbuffer is weg. Een groot natuurgebied wordt vernietigd. Nou, dat is niet de bedoeling natuurlijk. En wij hebben er helemaal geen voordeel van, want ja, wie wil nou zijn tuin die netjes is aangelegd bij iedereen? Wie wil dat stukje grond erbij kopen en dan aan die riet wonen, waar dan misschien jeugd met bootjes komt te liggen en weet ik allemaal voor overlast kan zorgen. Er liggen nu ook al bootjes daar in de riet en die komen dan misschien hier te liggen. Dus wij willen graag, en daar gaat het om, wij willen die buffer naar P3, die willen wij in stand houden. En bij optie 2, optie B, ja, dreigen we die hele buffer te verliezen. Dan is er geen buffer meer. En dan is het zo dichtbij dat, ja, dat zien wij helemaal niet zitten. Nee.
3: Nou zijn er drie opties die worden onderzocht. Op welke manier wordt u als bewoner daarbij betrokken?
2: Nou, in het begin even niet. Maar sinds 12 augustus we hebben een klankbordgroep van de bewoners gevormd. Dat is al een jaar of 6-7 geleden gebeurd. Waarbij de gemeente dan vond dat ze wat makkelijker met de bewoners konden overleggen. Dus daar zit ik ook de hele tijd in. En op 12 augustus hadden we een bijeenkomst met de gemeente, met de klankbordgroep. En toen werd ons dit, nou, in een presentatie als grote verrassing medegedeeld. Dat er drie opties waren, A, B en C. En dat de gemeente voorkeur heeft voor optie B, waarbij de riet omgelegd wordt, hè, waar we het net over hadden. En dat werd toen inderdaad ook verkocht als, nou, misschien vinden jullie het wel leuk om een huis aan het water en weet ik het allemaal. Dat vinden we helemaal niet leuk, want het is meer een huis aan een parkeerterrein wordt het. Ja.
3: Begrijpt u wel het belang wat de gemeente heeft voor het uitbreiden van het parkeerterrein hier?
2: Nou ja, wat ik begrepen heb, verwacht de gemeente, en dat hebben ze door een projectbureau laten uitzoeken, een toename van het aantal mensen dat een auto hier wil parkeren als ze naar de eilanden vertrekken, Vlieland en Ter Schelling. Ik trek dat zelf nogal in twijfel, die toename. Vorig jaar is er inderdaad veel geparkeerd en toen was P1, P2 en P3 waren alle drie vol. En toen moest er naar P4 uitgeweken worden. Dat was dan een terrein bij Nesta Shipping, bij de Industriehaven. Dit jaar is dat helemaal niet gebeurd. Dus als er een toename zou zijn, dan denk ik, nou, waarom dan dit jaar niet? En als ik dan nu het nieuws volg, zeg maar. Nou ja, vandaag stond toevallig een commentaarstuk in de Leeuwardenkrant, Vlielandisering. Op Vlieland daar zijn rijke mensen die kopen daar de huizen op. En die verkeren daar een paar vakanties per jaar. En de rest van het jaar staan die huizen leeg. Dat betekent minder gasten. En nu is men bang dat op de Schelling ook een beetje die kant op gaat. En dat men zich meer gaat richten op de, nou ja, de welgestelden, de rijkeren die dat kunnen betalen. Ja, als het die kant op gaat, de gemeente hier in Harlingen gaat de parkeertarieven flink verhogen. De eilanden zelf gaan de toeristenbelasting verhogen. En dat erbij opgeteld wat er gaande is met Vlielandisering, dan zie ik niet zo dat er binnenkort heel veel meer auto's hier geparkeerd gaan worden. Ik zou zeggen, wacht nog even. Kijk het een paar jaar aan. Gaat het aantal auto's wat hier geparkeerd wordt niet echt omhoog, dan hebben we hier voldoende aan. En dan ga je niet een heel natuurgebied opofferen. Waarbij je als gemeente eigenlijk groen hoog in het vaandel moet hebben. En dan ga je niet een hele vlindertuin vernietigen, zeg ik.
0: De gemeente Haas die zegt mooi klam dat er nog net een besluitnaam is. En de uitslag van het onderzoek naar de drie varianten wordt net jetter als takkem hier verwachten. Wat is er al hier te vinden in de orenmedia? Fijke Wouter zet het dadelijk voor die op een rietje. Dit is

0: De media
1: van de morgen.
0: Fijke, drok onder het blad zien in alle kranten.
2: Ja, vind je binnen zwart.
0: Ja, heerlijk. Je hebt erbij.
2: Jazeker. Einde van een tijdperk staat voor op het AD. En we hebben het dan over, ja, de showdolfijn.
0: Oh!
2: Ja, de dolfijn die nu nog in het dolfinarium in Harderwijk leeft, die meiden de blauwe. Maar ze krijgen geen opvolgers meer. Den Haag werkt het onder een vakverbod voor de besten. Geen kunstjes meer in het bad. Staat dan verderop in de kranten.
0: Wat zit dat dan ik aan van zo'n dolfinarium?
2: Ja, dat liek het mij hartstikke. Nou ja, dat is helemaal om die dolfijn is dat hennebouwd zelfs.
0: Dat is toch de publiekslooker dat, ja, dat meest kunnen als een show gaan. Ja. Die tribunes die zitten groot vol.
2: Nou, maar ik zeg ze, we zijn in het verleden wel met uw neefke die wie buurt te logeren. Ben ik naar het dolfinarium geweest. Ja. Nou, die shows, dat vond hij massa. Maar die waterstuun, dat was helemaal niet de waterstuun. Die vond hij pas leuk. Dus ja, er is nog hoop voor dolfinarium.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja. Maar goed, dat maakt de takken dus uitwezen. Ze kennen nog even trof, maar de dolfijn die er nou nog binnen. Maar het zal een keer ophoren. Dus ja, dan Trouw voorop. Gezocht. Partijen in de oppositie die willen bezuinigen op zorg. Het kabinet wil hervormen in de zorg. De vraag moet omleeg en de eigen bijdrage omheeg. Ja, welke oppositiepartij zil dat stiepje? Nou, daar zie je ze dus nou naai. Ja, ik ben net een heel soort partijen die daar verwarmen in. Want ja, dat is vanzelfs ik weer politiek op oude rekenen.
0: Uh-huh.
2: Dus het dreigt een stapeling van bezuinigingen bij mensen die dat niet kunnen dragen. We onder horen zijn utopistische wij. Dus ja, en de Lietse Christelijke Partij die zegt, ja, we willen misschien wel mij praten. Maar dan wordt de betingst dat de meest kwetsbare mensen, ja, dat die ontzien worden. Ja, dus ja, dan voor op de Volkskrant een foto van een zwemmer, maar Ian Skonk. En dat is een Oekraïner, en daar gaat het dus ik over. Een land vol oorlogstrauma's. 100.000 Oekraïnse militairen wrakselen met trauma's. En omdat steeds ziekenhuizen de vraag net onkennen, zie ik je gewoon help bij speciale sportclubs en experimentele klinieken. En dat is wel nodig, ik. Een van die mannen die zei ik. Ik scoorde 98% op een zelfmoordtest. Dus ja, dat is wel tier dat er dus wat omdien wordt.
0: Ja.
2: Ja, en dan heeft de Telegraaf nog voorop. Grutte zwarg om taanname heks. Nou, we hebben die verbieden Albert Heijn, hebben we meemaken verzels. Dus ze is een cyberofficier en die zei het, alertheid is noodzakelijk. Dus ja, ik... Dido, weet je, ik nog wat te herinneren. Binnen een soort gegevens binnen ik buurt maken. In Frankrijk zetten ze de vriezers even op 50 graden.
0: Op 50 graden,
2: dus,
0: ja.
2: Dus voor miljoenen nog niet een koelfuts moeten worden. Dus we moeten wegwezen.
3: Wij speel je gitaar en we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
4: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
5: En Noorderwien is oeral west op best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
3: Noorderwien maakt het van Friesland Ian Grut muzikaal dwarfsplein.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das Bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
7: En selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
6: De opbrengst was 27 miljoen pond, dus omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
1: ZGL, dat was goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
6: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk zien Friesland van de Moorn. De 44e editie van Indoor Friesland is in volle gang. Maar elke keer is het weer spannend of het hiester spektakel trok je een kin. En de King of Pop, die dacht ik mij van de Moorn. De eerst hem zo.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
14: En als je huur verandert?
13: Pas het zelf aan.
15: En als je gaat samenwonen?
13: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
16: Friesland van de Moorn.
17: Maar Diana de Groot.

0: appelsap is bij Michael Jackson en Wanna Be Starting Something. Een onval op de roddelpers die het maar heel tiet weer beginnen wonen. Hoort iets van zijn lippen. Wanna Be Started Something, Michael Jackson. Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: We moeten er echt heel hard om werken om dat in de ronde te krijgen. Maar ja, de hulp van de goede sponsors en hoe het om het huishoudgeld denken, dan moeten we dat valken krijgen. Hè?
0: Het is weer in volle gong Indoor Friesland in het WTC Expo in Ljouwert. De 45e editie is het. En de massa start bij het reetrieden wordt onpast. Friese reetrieders die binnen hier lulkoer. Neffens Jorrit Bergsma wordt het onderdeel levensgevaarlijk.
3: Je rijdt maar een peloton op hege snelheid. Nou, heet direct nog duwen en trekken, voeg je er aan. En ja, dan maak je het er net beter op.
0: Oren twa is dit van Friesland van de Moorn en als het ook rekt in Skikkels. Een hele goeie morgen voor zelfs. Dat jilt ik voor Fijkenwouda.
4: Ja, goeiemorgen. Ja, nou, ik wie je haast net west, Diana.
0: Nee?
4: Dat veske van Michael Jackson van Nies krijgt. Wanna Be Starting Something.
0: Want?
4: Nou, er zit op een gegeven moment fluistert dan zijn vrouw. Hij is er wel.
0: Ja.
4: En ik jerde dat toen voor het eerst via de koptelefoon en dan jij dat dus. Dus ik stier lekker te doen in mijn slipkamer en Nies. Hij is er wel. Nou, ik neem het verzaking, kan ik die melden.
0: Oké, okay, maar dus, het is goed kam.
4: Het is uiteindelijk goed kam. Gelukkig
0: maar. Oké, nou, fijn.
4: Ja, de digitale storing bij Albert Heijn is een wake-up call en veroorzaakt een run op neetpakketten. En de Verenigde Staten die maar haar onder wetjouwing horen als ze op Groenland naar groenstoffen zitje willen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Is mij het waar in het kwad. Jan Jonkman, een goeie morgen.
5: Ja, ik een goeie morgen op. Je hoort weer een prachtige naaisimmerske yesdag voor de boeg. Maar ja, als de mooie opkomst van de zinnen, bijvoorbeeld wolkenvelden zitten erbij. En dan hebben we een soort zinnen met hege bewolking. Van de midden vanuit het westen waar neemt de bewolking wat daar het bloed droeg. Maar wel temperaturen van een zandje tot 18 graden. En met een warme zuid-zuidwestenwind. Joen en vannacht had de bewolking de oerhaan, het bloed droeg. En het is ook warm met een 15 tot 17 graden. Morgen had de bewolking op tijd de oerhaan. In de maand dit nog even een glimp zinnen. En met een warme zuid-zuidwestenwind kan het dan zandje tot 18 graden worden. Maar in het twarrepad van de midden gaat de wind om naar het noordwesten taak komen er buien en dan hebben we op het einde van de midden 13 tot 14 graden en in de nacht temperaturen om de 10 graden. Aansten meer hoe het waar.
0: Als het van Hinders Horst, dan kist in hert ophelje bij de 45e editie van Indoor Friesland. Het is al in volle gong en de komende dagen stiet het internationale programma op de planning. Het eerste sportevenement houdt in 2008 op, na het 40-jarig jubileum. Dat weer vanwege de economische crisis. Maar Fjouwer Jelien is de trier weer oppakt. Voorzitter Waling Heitema van Indoor Friesland is blij dat het op Nijslag is om dit evenement te organiseren. En FSM is het een bijzondere editie.
2: Elk jaar is het weer een hele bijzondere editie, maar we proberen hier elke keer nog weer wat meer te groeien, het aantrekkelijker programma te maken zien en betere deelnemers om te loeken. En ik denk dat dit hier ook wel lukt is.
6: Hoe zit het programma er dit hier uit?
2: Nou, we hebben de dressuur, hebben handflintwieken, internationaal dressuur. En in dat internationaal dressuurwieken hebben we een lokale winnaar. Marcia Dijkman, die heeft de grote prijs daar woont, dus daar ben ik heel grutsk op. Een echte mooie winnaar. En ze is ook nog werkzaam bij ons op het secretariaat, dus dat jouwt een extra dimensie. We hebben juster een hele mooie showdoyhand, uitverkochte zaal, met Britt Dekker als hoofdrolspielster. En volgens mij is dat ook heel goed beteerd. Nou, en nu ben je springen aan de gang hier. En traditioneel is het altijd de wazi, is de Horses to Fly Cup. De Horses to Fly Cup heeft voorrondes in de provincie, maar ik in Drenthe, Grijns, Noord-Holland het hier. En die mensen die zich daar gekwalificeerd hebben, die rijden hier nu een finale. En dat door ze vol overgave. Net als voor de landelijke ruitersport is het natuurlijk uniek dat je rijden kan van San entourage en San publiek. Dus daar hebben we altijd een soort mensen die het er willen aan hebben.
6: Ja, en dan de komende 3 dagen, die staan in het rand van de internationale competitie natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. De internationale hinders komen op dit moment al hier binnen. De regels rond de internationale competitie zijn best wel streng. En daar moet ik als veearts bij helpen. Dus die hinders die worden al hier incheckt met al hier temperatuur worden. Dus zien als ze gezond zijn of als ze op stal komen. Die worden jongens al hier keurd om te zien als ze geschikt zijn om uit te gaan. En dan vanaf morgen hebben we 3 dagen lang internationale springsport. Van een heeg niveau.
6: Soms 4 jaar ben je weer, leeft het weer in door Friesland. Hoe gaat het de oude om de 4 jaar?
2: Nou, het gaat eigenlijk bij Fjelle Us. We vielen wel dat we hier een leegte opvullen in de zin van dat het een heel schoft is het net organiseert. En doen er steeds, dan ben er altijd wel initiatieven geweest om het toch weer te doen. Maar het is best wel moeilijk. Het is een hele gecompliceerde organisatie met financiële risico's. En ja, nu hebben we toch van elkaar gekregen om het weer te organiseren. En ja, ik ken dan het publiek en de Friese Hinstermeesten ken ik merken dat ze er eigenlijk al hier hartstikke blij mee binnen dat ze hier weer komen kennen. En natuurlijk ik Moinwan kennen. Daar heb ik nog de Friese Hinders natuurlijk, Vrede Joen en het Elfsteden springen. Met al hier van die iconische evenementen waar de meesten graag van komen.
6: Ja, justitie, financieel risico. Is het nog wel draagbaar de komende jaren?
2: Nou, dat zou we zien. We doen ons uiterste best. Dus we moeten er echt heel hard om werken. Om dat in de ronde te krijgen. Maar ja, de hulp van de goede sponsors. En goed om het huishoudgeld denken. Dan moeten we dat valken krijgen. Hè. Maar het is echt een hele grote uitdaging. Want ja, alles, we moeten alles omvoeren hier. Hè. Er moet boksen komen. Er moet tribunes komen. Er moet de boim die we hier zeggen, die komt uit Den Bosch. En die moet maar een skip uit Den Bosch komen. Nou ja, op het heden is het met vervoerskosten is dat best wel moeilijk. Dus we moeten er echt hard aan werken om het van elkaar te houden.
6: Hoe wichtig binnen die sponsors dan voor je?
2: Ja, onmisbaar. Zonder sponsors kunnen we dit net organiseren.
6: Dan een paar dagen dus. Wij zien jou nou het meeste naar u toch?
2: Ja, uiteindelijk toch wel de grote prijs. Ten eerste omdat dat een hele mooie afsluiting is. In de regel is het heel spannend. Je kent het nooit precies van tevoren. Maar dan komen de beste hinders die de oude dagen of de komende dagen springen. Die komen dan van het lacht. En het is altijd een ontlading wat aan de barrage van de lezer weer clear is. Want het is ik toch wel altijd een beetje. Als je in een organisatie zit en je bent nog veel, toch wel wat te zwaar dat alles goed gaat. En dan als het dan clear is, dan is het clear. En dat vind ik wel. Dat is wel het hoogtepunt voor mij.
0: Jood Gieters, het internationale programma van start in Friesland is nog ontemooi sneuwen in het WTC Expo in Ljouwert. En morgen en sneuntejoen is het spektakel Ik te volgen via Omroep Friesland op de livestream, op de website en in de app. En sneuntejoen ik nog op televisie.
1: De media van de morgen.
0: Neetpakketten.
4: Ja, inderdaad. Dus ik ben weer helemaal waarom in de belangstelling. Ja. En dat heeft alles te krijgen met die digitale storing bij Albert Heijn. Dat had nog gedacht een hack west van het systeem. Nou, gelukkig kon ze krek op die het ingriepen. Hij is gewoon het systeem plotline. En daardoor is er meer ellende voorkomen. Alleen ja, toen lijkt wel alles even stil. Ik met de distributiecentra. En ik de bezwaarging en alles, dat lijkt alle keer stil. En dat had voor een soort meesting toch een wake-up call west. De egen bin weer iepen. Door die problemen denken meer Nederlanders weer naar hoe mogelijke neetsituaties. PrepShop, dat verkeert met neetpakketten en wetterfilters. Ja, die zei ik van. Het begon na 12 weken lien al een beetje, maar nou, na die steuring rond West Twarm. En ja, zij verkeep je dus volle meer neetransoen. En ik langer hardbaar eten. Mm. Dat wordt nou weer meer verkocht.
0: En stel ik prepper Gwot toesteen?
4: Nou, ik ken wel voor 2 dagen pasta.
0: Twee dagen?
4: Voor 2 dagen, ja. Okay. Maar wat eens langer. Maar, ja. Ik maar trouwens, moest ze. Ik moet ze maar even bijvullen. Maar we hielden dus al je flessen water in de kelder steken.
0: Ja.
4: En toen hielden we een brek in onze waterliering. Dus ja, toen moesten we even. Die kraan moest even helemaal dicht. En toen wie ik toch wel blij met die flessen.
0: Ja, dat snap ik.
4: Toch nog even een beetje wasje en alles. He, ik dat, he, want dat ken dan ik net vanzelfs. Dus net alleen nog maar drinken of zo. Dus. Ja, het is toch wel handig.
0: Het is handig om het in huis te hebben, hoor. Dan in de supermerk ik dichtbij.
4: Ja, maar ja, goed, alterensteuring
0: is, ja, dan kist dat maar beter in de keldersteen hebben.
4: Maar zo'n 4 woorden binnen nog je supermerk.
0: Nee, dat is weer.
4: Of jouw 4 hem zelfs. Hè? Ja,
0: jouw ik bij de wastafel.
4: Ja, precies. Nou, dus, maar ja, ik neetradio's, die worden meer verkocht. Dat zei de ANWB, want die heb ik even bellen. Mm-hmm. Dus ja, en het tinken is dus alles. Jij er hier zoiets van, ja, dat ben van die nerds, hè, en van die preppers. En die hebben dan een god in de groen groeven en dan hebben ze dan een container in. En daar hebben ze van alles inlezen, met blikjes en alles. Maar we tinken er nou toch wel over zo, omdat dus dit nou ik ook komt. Dus ja. En de Verenigde Staten, die maar gaan nog een wetjouwing van Groenland horen als ze naar groenstoffen op het eiland ziekje wollen. Dat het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken zijn. Want ja, de Amerikaanse president Donald Trump, die had wel wat erop. Die had verklaard dat de Verenigde Staten, die willen met grootschalige olie, gas en mineralen exploratie beginnen op Groenland. Ja, ze, ja. Het eiland is natuurlijk onderdeel van het Deense Koninkrijk. En de uitspraak van Trump die leid ik gevoelig. Want ja, Groenland verzet hem. Het is in het besiekje om controle op het eiland te krijgen. En daarnaast, Groenland heb ik na je boringen naar olie, heb ze gewoon verbinden. Dus ja, wat wil Trump daar dan? Ze hebben natuurlijk kwartlien willen de Verenigde Staten, Groenland en Denemarken akkoord sletten om Amerikaanse militaire onwijzigers op het eiland te versterken. Dat mij dan wol.
7: Ja, dat is wat ons als borgen.
4: En dan pakt hij weer de hele hand. Of de jerm zelfs.
7: Ja, de jerm. Ja. Oké, nou, dank u wel, Feike. Hij spit de krant nu verder nog even terug en het jerven straks ik weer in Friesland van de Moon. Er is opskwor in de Retreat Road, de massastart die we het oppakt. De ISU, het internationale retreatboom, die denkt, we moeten maar eens even nieuwe regels betinken om dat wat spectaculairder te maken zien. De ritrieders binnen net zo blijd mooi. Dadelijk Jester Roer, Jorrit Bergsma.

0: Hoe de onzeker hiet we zien eigen lichaam. Somber and my body isn't ready.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het onderdeel massastart bij het reetrieden giet verorien. Het wordt een afvalrace. Elke 2 rondes vallen dan 2 rieders aan. De internationale reetriedorganisatie, de ISU, die hopen dat de massastart op deze wijze spannender wordt. Maar reetrieders binnen de net bliep mooi. Jorrit Bergsma is vol tjinstander. Hij is olympisch kampioen op het onderdeel, maar vindt de nije opzet libbesgevaarlijk. Verslagjouwer Willem Vermeldvoort, die praat mooi.
2: Jorrit Bergsma, doet ik daar spruts in Milaan, maar ik heel eerlijk bekennen dat ik dacht, dit kan wel zien van de laatste interviews met Jorrit Bergsma als actief reetrieder wezen. Mm-hmm. Nou is het begin van het nieuwe seizoen en hier stemmen we, dat was Lauwen het ophouden.
3: Nee, ik ken voor de rest ik niks hoor, we zetten mooi terug.
2: Laten we even focussen op dit hier, wat verwacht je ervan?
3: Ja, ik hoop hier weer mijn niveau te halen en... Weer een paar mooie prijsjes mee te pakken. Zie je Auron hier, weer natuurlijk een Olympisch seizoen. Dan stonden ja, echt in het teken van het lange baanrijden. Het marathonrijden is ik iets wat ik heel graag doe. En we hebben een hele mooie ploeg staan. Dus ja, ik heb gewoon ambitie om die jongens ja, mooie dingen te laten zien. Dus ja, dat zie ik gewoon heel erg naar uit. Dus ja, gewoon weer beter worden.
2: Een Olympische hier, zo is het zelf wel even. Heeft u die medaille nog vaak waarom, Sjoen? Wat er al een gebeurde met al die matties uit Milaan. Ja, die gouden medaille, die bronzen medaille. Heeft die beelden heel lang waarom, Sjoen?
3: Nou, echt, we hebben romsjoen. Natuurlijk heet het wel, we hebben romsjoen. Maar je wil het regelmatig gewoon onherinneren. Dus er zijn een heel soort mensen die het maar een soort willen hervolgen. Dus dat is gewoon heel, ja, dat is gewoon heel leuk. En het weer natuurlijk ook een unieke situatie met de matties. En hoe dat al je roen in de media. Maar de band erbij. Ja, dat weer gewoon heel, heel bijzonder.
2: Die medaille die helst op de massastart. Dat onderdeel is op een scheppengong. Mm-hmm. Het is een afvalrace worden eigenlijk. Ja. Is er fan van?
3: Nee. Nee, totaal net. Nee, en ik vind het een schande dat ze het formaat staat die weer. Dat ze dat de prullenbak in hebben gegooid. En ja, ik vind het, ja, ik ben er geen fan van. Dus,
2: het is een gevaarlijke, Jorrit.
3: Ja, het is een stuk gevaarlijke. Het is de maastart, staat die weer natuurlijk al gevaarlijk. Je rijdt maar een peloton op hege snelheid. En nou heb je direct nog duwen en trekken, voeg je het eronder. En ja, dan maak je het er net beter op. Dus ja, het is een heel tactisch. En duwen trekken, dat voeg je het aan. Dus ja, dat ben ik net echt...
2: Ja, het is dus maar een afvalrace worden. Met Rogert achterin het veld natuurlijk ik begin te wringen. Want dan was dan bij de lijsten zitten. Ja. Daar wordt het dan benamelijk gevaarlijk.
3: Ja. Ja, zeker. Dus wij ooit in het marathonrijden hebben ik wel experimenteerd met een afvalkoers. En wij hebben toen een hele ja, verschrikkelijke valpartij gehad eigenlijk. En ja, dat is iets wat je net wilde eigenlijk. En als ik er zelf naar zag, ja, is dat het wurg om daar nog vol voor te gaan. Dus ja, het is gewoon ja, te gevaarlijk in mijn negen.
2: Dat nou haast wel een beetje vergeleken met short track. Zie je dat vergelijk?
3: Ja, nee, is ik zo. Ja, het is, de ISU die, ja, die visken dan onderdeel van oren sporten. En die wil ze dan toevoegen aan het lange baanrijden. Maar ja, dat is net altijd een goed idee naar mijn inziens. Maar ja, wat mag je ervan zeggen, ja.
0: Ja, hij is de super ambitie stil van. Hij denkt nog nooit of hij dit seizoen de massastart daarom wil rijden wil. Reetrietster Marijke Groenewoud en coach Jillet Anema, die hebben witte litten dat ze ik net bliet binnen met de verroringen. En wat zij dogen, dat is ik nog net helemaal bekend. Het ziet vast op de Frieske Dieken. Nou, net op alle eer, hoop ik.
4: Nee, maar wel dat is ergens, hè?
5: Ja, het is, nou ja, om in de woorden van Jorrit te blowen, duwen en trekken op de A32 tussen Wolvegeer en het Jerevingen. Zo'n kilometer file, 8 minuten extra reistijd. De wut er onder diek werken.
0: Zo, ja, maar dat is het wel. Hield hij het voor...
5: Ja, dat ritsen, dat is waar het al die wefo-probleem
0: voor. Maar dat het zo drok is op het diek in de vakantie, dat loopt me wel een beetje van nu.
5: Ja, maar meestal wel je naar Friesland.
0: Ja, dat is weer. Nee, dat snap ik ook wel. Oké, nou, er even om tinken dus daar, dat het weer daar stilstiet of stadig riet in elk geval. Het is haast Jelwe Achten. Een oersjoch van het Frieske Nijs. Eerst hier dadelijk.
6: onderwijs naar de eerste hindernis. En op dat moment gaat de klok op nul.
7: Morgen en sneeuwen bij Omroep Friesloon in door Friesland.
8: Schitterende apotheose van deze barrage.
7: Dressuur, springen en het publiek op het puntje van de stoel in het WTC in Ljouwert.
8: Schitterend mooi, schitterend mooi.
7: Morgen live op omroepfriesloon.nl en op de Omroep app. De Frieske Joen.
8: Echt prachtig op de scène.
7: En sneeuwen live op televisie de apotheose van het springen. De Grutte Pries.
8: Dan flikt hij toch weer op foutloos rond de game.
7: Morgen te joen om zo'n hoeren en sneeuwen te joen om jou van joggenen.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
12: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk remolwaterontharders.nl.

0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Neem Stichting ALS 9.

0: klimaat en groene groei witte, had de NAM al bezwier in zinnen had zien het broeken van een nieuwe verzissing voor die zeespiegelstijging. De NAM mag rond eind 2035 gas winnen onder de Waadzee. Inwoners van boerschip Zoutriep wie Haas ben benauwd dat de vlindertuin achter Hardenhuizen verdwijnt door de uitbreiding van het parkeerterrein bij de Veerhaven. De gemeente onderzoekt drie varianten om het plak voor lang parkeren onder de Hazenstritwei om te passen. In ieder geval wordt de vlindertuin opofferen. Neffens omwender Simon de Groot is de uitbreiding van het parkeerterrein helemaal net nodig.
1: Ik zou zeggen, wacht nog even, kijk het een paar jaar aan. Gaat het aantal auto's wat hier geparkeerd wordt niet echt omhoog, dan hebben we hier voldoende aan. En dan ga je niet een heel natuurgebied opofferen, waarbij je als gemeente eigenlijk groen hoog in het vaandel moet hebben. En dan ga je niet een hele vlindertuin vernietigen, zeg ik.
0: De gemeente Haas heeft mij klam dat er nog net een besluit naam is. De uitslag van het onderzoek naar de treinvariant wordt net jeder als tak om hier verwachten. Bij werkzaamheden onder Ekerzijn in Volksgeren is juster een ongegroense stroomkabel rekken. Daarbij is een werknemer verwoene rekken. Door het incident ontstond een stroomsteuring dat buurtbewoners verskaat door een les van hierna. Hoe het incident krijgt gebeuren koe wordt nog onderzocht. In Friesland is voor de 44ste keer in volle gang in Ljouwert. Het Hiense sportevenement houdt in 2008 op na het 40-jarig jubileum vanwege de economische crisis. Maar Fjouwer Rielien waar de trier weer oppakt. Voorzitter Waring Heitema van Indoor Friesland is blij dat het op een uitslag is om het evenement te organiseren. Maar het budget net dat de financiële zorgen fut binnen.
2: Het is echt een hele grote uitdaging. Want ja, alles, we moeten alles omvoeren hier. Hè. Er moet boksen komen, er moet tribunes komen. Er moet een, hè, de boom die we hier zeggen, die komt uit Den Bosch. En die moet maar een skip uit Den Bosch komen. Maar ja, op het heden is het met vervoerskosten is dat best wel moeilijk. Dus we moeten er echt hard aan werken om het valkuil te houden.
0: Indoor Friesland is nog ont mij Satrië in het WTC Expo in Ljouwert.
3: Dank u wel, Fijke.
4: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl. De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums. Staal zagen, boren of lossen? Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Thuis komen is in naar binnen komen en God dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vers contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dan mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is.

0: Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
1: Friesland van de Mol. Diana de Groot.

0: Rob Friesland. Wie vierde zo juist met die feiken?
1: Ik wie in Warkum.
0: Dat wist in Warkum?
1: Ja, ja. Dan kwam ik een bekende tje in.
0: Ja, want ik wie er ik.
1: Ja, zeker. Ja, maar wie zou enthousiast worden van die strontrace?
0: Van die strontrace inderdaad. Ja. Dat we beide het zijn van, nou, dan hebben we vanmiddag maar even hinnen. Maar dat we mekaar deed ik nog troffen, dat wie ik wel heel toevallig. Ja. Maar die strontrace, die is man die uiteindzetten.
1: Ja, maar Jan Tien, de vastzitter, die doet het zo leuk. Ja. Die maakt het eerst niet enthousiast.
0: En wij zijn helemaal enthousiast door haar. Dus dadelijk juist haar weer mooi hoe het op dit stuit is met al die skippen die tussen onderwijs binnen. Of misschien zelfs al in de haven werf van Warkum lissen. En die heeft ze mooi waar bij en daarom giet het ik altijd slietjagen daar op de IJsselmaar. Jan Jonkman, een goeie morgen.
2: Ja, Diane, ik een goeie morgen.
0: Ja, we kunnen eens opmaatsen van weer een mooie dag.
2: Ja, zeker. Ja, het weer vannacht bleef het ik droeg. We gingen eerst wat opklaringen, letter in de nacht. Ja, we zitten maar wat in vochtige lucht. We zullen nooit dat er wat hege bewolking oorskoot. Koud is zeker net, want die negen maar riep de point en dan wordt is het zo'n 12 graden. Bakkenveen zit op 11 graden. Maar Dwaaien al op tredje. En Vlieland en Laaksem, zou het, ja, die hebben nog steeds wat invloed van het warme IJsselmarwetter. En zeewetter is het zo'n 14 graden. Nou, wij kennen Joert, dus we hebben erop als je van een prachtige Noisimmerske Jes. Ja, we hebben nog steeds invloed van wat hege druk boven Centraal-Europa. Al verliest het hege druk was even wat zijn krijgt. Maar we zitten dan, je wordt nog wel steeds in een warme, vochtige luchtsoort. En het kan op plakken, kan het even een beetje wat skier wijzen. Want toch, het chub ik wel aan de bewolking, er zit wat meer vocht in de lucht. En dan hebben we vanmorgen nog weer een mooie opkomst van de zinnen. De eerste kleuren die komen overal in de loft. En dat bloed heet dat. En zinnen die je er dan van een mooie nog geregeld bij. Skind was wat door de hege bewolking heen. En dat zegt wel je dat jel wel in de middag zou bloeien. Want dan komt er vanuit het westen waar je nog wat meer bewolking opzetten van een zwakke steuring. Ja, en die lost super wat op in dat hege drukgebied. En maar die warme zuidenwind heb ik altijd nog temperaturen gehoord van een zandje dat 18 graden. Ja. Nou, heeg voor de tijd, voor het hier. Ja, en dat allemaal in matige, misschien in de van de midden, even tijdelijk die wind uit het zuid-zuidwesten die krachtig is. Jong, en vannacht heeft de bewolking nog steeds te doorgaan. Zitten we nog steeds in warmer lucht en hebben hege nachttemperaturen van zo'n 15 tot 17 graden.
0: En dan morgen, Jan?
2: Nou, hebben we nog een benen van morgen. We benen morgen hier nog wel lekker met hege temperaturen. De bol had de bewolking doorgaan. In de maand is nog wel even een glimpje zinnen. Maar ja, we zitten nog steeds in die warme, vochtige lucht. En maar die zuid-zuidwestelijke streming. En dan heb ik altijd nog wat temperatuur. Nou, die zon misschien ik naar zandje in het eerste. Dan was in de 18 graden bij ze kennen. Want daar bloedt de zin het langste erbij. En dan hebben we de langste, heegste temperatuur. Nou, minder leeg van de bewolking. Maar jel bij de midden, dan komt vanuit het westen bij een keldfront opzetten. Ja, en dan hebben we de kraai maar enkele buien. En dan gaat de wind om naar het koudere, naar het westen toe. Ja, dat merken we dan verder gewoon de temperaturen. Die liggen dan om een 13 tot 14 graden. Maar een matige en matwesten wind. In de jong en in de nacht houdt de bewolking doorgaan. Het is jongens naar zijn 12 graden. Maar in de nacht zakken de temperatuur verder naar zijn 10 graden.
0: En dan het weekend?
2: Ja, nou, dan hebben we, hebben we dan een sneeuwshow. Dan hebben we eerst nog een bui. Hoe dat, nou, een afwisseling van wolken en zinnen. Misschien nog eens even een snitterke erbij vanuit de Maatzee. Want ja, die wind die komt uit het Maatwesten. En het is wat frisser dan. Dat heb ik merken van de temperaturen. 13 tot 14 graden. En in de nacht heb ik temperaturen om de 8 graden heen. Snijden gaat de wind al meer om naar het Maatwesten. Het is bloeddroeg, het is wat skraal, geregeld de zinnen erbij. Maar ja, omdat die wind uit het Maatwesten komt, is het maar 12 tot 14 graden. En dat hebben man die ik, bloot dat ik droeg en skraal, mooi en mat naar de eerste wind. Die betekent ik dat matig dat krachtig is, wel geregeld de zinnen erbij. Maar ja, het is wel droeg in het waar, maar het is wel een stukje frisser. Nou ja, sageert vetsend, je moet nog maar even terrassen.

0: Marcel Smit op het Stuitikonde Toeren Marcin Theaterprogramma Wichter Sesjes. Omstekeerd, Jerrisjen.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Hoorn.
0: Ja, de hele week volgen we de strontrace en de beurtveer. Arun de Man die hier de race van start in Warkum. Just de nacht kwam de sterke Jerke als eerste waarom van Warmond. Maar denoi ben we er voor zelfs nog net. Want gewoon deelnemers die winnen doen nog in Noord-Holland. Jantien Milders-Lubbert is van de organiserende vereniging Zeilvracht. Opnieuw een goeiemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Binnen alle skippen in Tuskenbin.
3: Nee, nog niet allemaal, maar het scheelt niet veel. Er komt net, terwijl wij aan de telefoon zitten, komt er nog iemand binnen van de vrije klasse. En dan is er nog één schip van de zware klasse die uit Amsterdam nog moet vertrekken. Dus die is nog wel eventjes onderweg.
0: Ja, waarom zitten er sokkengrutte verschillen tussen? Waar leidt dat dan?
3: Die laatste die heeft heel veel pech gehad. Die heeft ook nog ergens bij een brug wat stremming gehad. Die zijn op lage wal verdaagd. En vergis je niet, een van de jongens die vertelde, hij had zijn stappenteller aangezet. En ze hebben 46 kilometer moeten lopen met een schip. Op

0: ander.
1: Ja, ja, daar zitten dus wel verschillen in. De waasomstandigheden die winnen wel ideaal, denk ik.
0: Ja, het was hartstikke mooi. Het was natuurlijk droog weer. Er wordt wel veel grappen gemaakt over de oefening onder zeil, zoals dat het ooit heette en bedacht was. Omdat het eigenlijk voor die grote schepen nog een beetje te weinig woei zelfs. Dus die hebben zo ontzettend veel lopen jagen, bomen. En ik heb ook allemaal roeifilmpjes langs zien komen. Maar het is echt ideaal geweest, zeker.
1: Ja, is dat te vernemen hoe de bemanning ik onkom? Ben ze nog een beetje fris of juist terug dat jagen ben ze echt helemaal stikken?
0: Ze zijn hartstikke moe en wat jij zegt, hartstikke stuk of half dood, hoe je het maar noemen wil. Maar het is altijd grappig als je ze een biertje aanbiedt, zijn ze ineens weer wakker.
1: Ja, dat werkt het altijd, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: dat is echt best grappig.
1: Want hoe is de sfeer als dan in Warkum als kip onkomst in die haven? Wat voor sfeer heerst er dan?
0: Nou, vannacht was echt bijzonder, want het was, iedereen was gewoon wakker om weer nieuwe schepen te onthalen en te begroeten en welkom te heten. En de muziek gaat aan en er was iemand We Are The Champions aan het spelen. Het was echt gewoon heel erg hartverwarmend. Er was iemand die voor het eerst meedeed en die komt uit Schiedam. Dus die was echt ook helemaal verrast hoe ontzettend leuk het was om terug te komen.
1: Ja, hoe volle sliep krijgt u in deze dagen, Jantien?
0: Oh, net genoeg.
1: Ja? Maar dan was ik echt nachts er wel bij, hè? Zal die skippen dan binnenkomen?
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ik heb er net eentje overgeslagen omdat ik toch wel een paar uur moest slapen. Maar ik probeer als het even kan bij bijna alle schepen te zijn. Ja.
1: Ja. Ian Skip, die het on board Meeske Mine Behinding, dat is de Lutgedina. Daar heb ik juist Rick al even over gehad. Die moest ik echt even meer rest nemen. Hoe is het, hè, mooi?
0: Nou, het gaat nu hartstikke goed. Ze zijn op de terugweg. Ze zijn bezig met het laatste rak vanaf Medemblik naar Workum. En doordat zij extra rust onderweg hebben genomen, hebben ze ons gebeld om te vragen of de verplichte rusttijd in Amsterdam, dat is nog eens een keer 10 uur extra, of ze die mochten skippen. En er is gelukkig een regel dat dat mag als je dat als je gewoon goed je best hebt gedaan, je hebt je havens gedaan zoals dat de bedoeling is en je hebt niet rare dingen onderweg gedaan, dan mag je inderdaad die rust in Amsterdam skippen. En dat maakt dat ze op tijd terug kunnen komen, want vandaag om 12 uur is echt de finishtijd. Als je er dan niet bent, ben je te laat. En het lijkt erop alsof ze dat nu prima kunnen halen, dus dat is hartstikke leuk.
1: En iedereen helpt dat?
0: Ja, ja, iedereen haalt het.
1: Oké. En dat is Tolenvoeren van de Mini?
0: Ja, voor de strandrace is het morgenochtend 9 uur. Dus de jongens die nog uit Amsterdam moeten komen, gaan dat ook halen. Maar voor het beursfeer is het inderdaad al nu 12 uur.
1: Ja, dus dat meisje nou wat mooie skip en sham wollen en een beetje van die smeer mooi pakken wollen, dan mat ze van de morgen even in Warkum wezen.
0: Ja, zeker. Iedereen is welkom.
1: Oké, hartstikke mooi. Stiet er verder nog wat op het programma?
0: Nou, vanavond natuurlijk een mooie prijsuitreiking en een leuk feest. En dan is het morgen, dit is altijd onvoorstelbaar, morgen om 12 uur is de haven bijna leeg.
1: Ja.
0: En dan komen de vissers nog terug.
1: En als je die waarom? Ja, die ben nog wel op de mar.
0: Ja, precies. Die vissers die komen zaterdag nog weer terug.
1: Ja, en dus, als je waarom op een prachtig mooi evenement weer voor dit jaar?
0: Ja, zeker, zeker. En ook al wel weer zin in volgend jaar. Er zijn alweer genoeg plannen gemaakt.
1: Oké. Nou, dan Martje, we hebben dit ik een date dat we Takkum hier weer even contact hebben.
0: Hartstikke leuk, dankjewel.
1: Dankjewel en succes nog even.
0: Joe, doei.

0: Voor mij gaat het hartstikke best. Ik hoop Mardij, ik, Roxette Jerrest en How Do You Do.
1: De exacte tijd is
0: 9 minuten voor 8.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Bijen die stenen centraal in de nieuwe jeugdvoorstelling Vlecht van de Keninginnen van schrijver en regisseur Mark Hayema. In de voorstelling doeken bijen in de wereld van de bijenkost. Mooi humor en fantasie litten acteurs Eline de Vries en Romke Gabe Draaien-Shen hoe het bijen geerwerkje en wat wij mensen daarvan leren kennen. Bij geliks hoe belangrijk ze binnen bij bestowing van bloemen en planten, maar ook hoe de rolverdeling binnen het volk. Zo vindt regisseur Hayema.
3: Zij denken vanuit het volk. Zij denken voor het collectief. En wij mensen zijn toch steeds
4: individualistischer. Doen dat minder.
3: Ja, we zijn, denken eigenlijk alleen maar aan onszelf. Hoe kan ik het voor mezelf het beste maken? Terwijl die bij denkt gewoon, hoe kan ik het beste doen voor het volk? En ik denk dat dat best wel iets een leerzaam puntje voor ons.
5: En een belangrijke boodschap.
3: Zeker, ja. Terwijl het ook alweer goed is natuurlijk om je eigen pad te volgen. Om te zeggen, dit ben ik en ik wil mezelf profileren. Dat snap ik ook wel weer.
5: Zit er ook in.
3: Dat zit er ook in. Ja, ik denk niet dat we alleen maar moeten zeggen, we moeten zijn zoals de bij. Want dan, dat lukt ons mensen simpelweg niet. Maar af en toe wat meer naar een ander omkijken, ik denk dat dat wel...
6: Hey, oh, jij gaat cellen poetsen, larven voeren, raten bouwen, honing mijten.
3: En ik denk met deze voorstelling zoeken we naar vergrotingen, dus we duiken echt in die kast. Dus we zien bijen levensgroot. Die kinderen zien het voor zich. En met een kleine knipoog, een beetje à la wat met het klokhuis ook wel eens gebeurt. Dat je natuurlijk, de scènes worden enorm uitvergroot. Waardoor je erom moet lachen. En tegelijkertijd denk je, oh ja, er zit wel wat in. Mm. Zo zit dat eigenlijk wel in elkaar.
5: De Vries en de Romke Gabe Draaier. Jim hebben together de firma. En dan doe je me al meer sokken stikken. Of is het jeugdtheater het eerste wat je hem daarin doet?
7: We maken inderdaad meerdere voorstellingen, zowel van jeugd als van woeksenen. En dit is dus het tweede jeugdtheatervoorstelling.
5: Hoe kom je zo bij elkaar eigenlijk?
8: Ja, we zitten bij elkaar in de klasse. Tolven kwamen bij elkaar in de klas. We vonden ook wel helemaal het leuke in het eerste jaar. Dan ging ik helemaal met elkaar om. En nu zitten we hier.
5: En Sjogers en Harkers heen bij Omroep Friesland en ik als Jerry, maar dan ik solo. Eline de Vries mooi de SRV-wijn, een audiotour. Hè?
7: Klopt, dat we een audio vasthangen in een SRV-wijn om in Paken. En dat ga ik los als mezelf maken.
5: Ja, dat wie dit hier nog, hè?
7: Dat wie inderdaad in juni, ja.
5: En Romke Gabe, daar heb je op oorlogsthema een stik.
8: Ja, de orenkant hebben we op oorlogspelen dit jaar. En dat vind je heel erg leuk. Heel bijzonder.
5: Dan lees ik in die cv van Dijkert dat ik hoor identiteit, schaamte en queerness. Nu staat ik mooi in dit stik.
8: Nou, het zit een beetje in de daar pop, zeg maar. Dus die is losbrutsen uit de kast. Dus daar maakt wel een liedse kwinkslag in. Ik denk eigenlijk in al mijn vaststellingen, want ik heb misschien wel een lied stikje. En ik heb Mark, de regisseur, die heb ik uitgezocht om er een liedslijn te dan. Voor de volwassenen.
6: Larven had ik al zo vermoeden. Dat ik anders was, anders dan de rest. Minder stoer.
8: Het is een superleuke vaststelling. Het is super frivol en ja, en mijn bijen giet het net goed. Dus we herorlien betochten we dat we dit onderwerp. En nou is het denk ik heel erg een hot topic. Dus je is het oorlog nice. Dus dat is ook wel een soort momentum wat we niet een keer in je KH. Steeds maar qua thematiek. Dus dat is de gag. Maar we begonnen mooi van... het is ook een beetje een schaduwbeestje. Mijn neefke en nichtje. Die vinden hem vooral eng. En prikt. En draven voor fut. Maar eigenlijk is het een heel lief... lief wezentje.
5: Ja.
8: En ik denk dat wij als firma... Ik wil verhalen die het in de schaduw steen, steeds maar. Dat we daar nieuwsgierig naar worden. En dat we dat erbij pakken in alles vaststellingen. Mm-hmm. En dat het nou zo'n momentum had. Dat is gewoon heel bijzonder. En... dat hebben wij net dacht dat het nou in het nice is. En ja, leuk.
0: De vlecht van de Keninginnen van Celskip de firma. Dat gaat morgen in première in Wergeer en is daarna te zien op basisscholen, in theaters en op festivals.
1: De media
2: van de morgen.
0: En dus worden de kranten er weer bij prak terug Fijke Wouda.
9: Ja.
0: Wes is nooit te zien.
9: Nou, ik heb dan zwarte vingers van de inkt. Maar er is nou ook een bericht over een 2000 jaar oude verkoolde papierenrol uit Italië. Ja, had dat verkoold is.
0: Dat mag net maar de vette vingers omkomen, denk ik.
9: Absoluut net maar de vingers omkomen. Maar dat mag heel voorzichtig mij omgaan. Maar aan de andere kant wist ik weten, wat zit er op die papieren rol?
0: Ja.
9: Dus daar hebben ze in Wurg al je technieken voor. En Erwin Nieuwelaar uit Utrecht, die had nog eens eerst eerste, na 2000 jaar, heeft hij ontcijferen, al het is een deal, wat er opstiert op die papierenrol. Die papierenrol die lag in een villa en die rekken bedolven onder de jiske van de Vesuvius, doet hij uitbarsten. En ja, ze zijn goed bewaard, bleef die papierenrol, maar ja, dus wel verkoold. En ja, hij had zelf een softwareprogramma ontwikkelen, misschien een computer, en heb ik AI gebruikt om erachter te komen van, hey, wat zie je nou? Nou, hij zei op een gegeven moment, mijn vriendin, die moest altijd zien, zei ze, nou echt sliepen gaan? Of dan komt het net goed?
4: Nee, maar ik kan me ook wel intinken als dan haast wist dat
9: precies.
4: Er wat uitkomt, dan wist ik wel, Sanne is keerig dan wel strok in.
9: Ja, en er wien nog 300 oren, die wien ik op ziek.
4: Ja.
9: Dus hij wien echt wel triggerd. En uiteindelijk wist hij dus in een zinsje alles wat gebeurt of alles wat ontstaat. Dus heel, ja, het is even welke oorzetting van Oud-Grieks broekste. Maar dat is dus in een zinsje. En dat is een enorme terugbraak. Heb ik 44.000 euro had hij er mij verzinnen. Dus en ja, hij geeft nou verder.
4: Ja.
9: Want ja, dit maakt het wel heel nieuwsgierig voor zelfs. Dus,
4: benijd wat er verder op zit.
9: Nou, ja, dan geven we, ja, we blowen even in Italië. Want er is nou een dwarke op Sardinië. Nou ja, Bolotana. En de dames uit Bolotana worden als vanzelf 100 jaar.
4: Huh?
9: Ja, daar ben ik zijn in de Blue Zones. Daar ben ik gebieden waar mensen heel oud worden.
4: Ja.
9: En ik redelijk lang zoen blowen. We hebben het om mij te krijgen. Ja, het is nog net heel dol. Maar ja, ze hebben wel wat goede genen. Die maar ik het dieet. En de leefomjouwing. Dus ik zag een foto erbij. Een vrouw die heeft een pan aan mijn vis. Nou, die heeft misschien wel even niet waar. Ik kan best bij de vis afslaan.
4: Bij de vis afslaan.
9: Maar dat is dus zo'n intensieve sociale relaties. En ja, meestal die bloemen met elkaar praten. Daar op hege leeftijd. Dus er is geen cognitieve achteruitgang. Zat dat dan zo mooi, Jit.
4: Ze blauwen actief.
9: Ja, wie er iedere dag voor mij kookt. Dat doe ik zelf. En dat zei Giovanna Maras. En die is 101 jaar oud.
4: Ah, fantastisch.
9: Ja, prachtig.
4: Mooie berichten.
9: Ja.
4: Dank u wel, Fijker.
10: Liet de tijd even zien eigen gang gaan.
11: Ja.
10: Geen haast, geen drokte. Allinnig mooie muziek die hij meeneemt naar oren plakken, oren tieden en oren verhaal.
11: Goeiemorgen en welkom bij de muziek op de Snijdermorgen.
12: Douwe Heringa neemt hij mij op een muzikale reis langs klassieke masterwerken. Prachtige chansons, jazz en lieden uit alle windstreken van de wereld.
11: Oké, dan gaan we nu naar de Nocturnes van de Chopin.
10: Doch de egen even dicht. Harkje en geniertje.
11: Ja, ze kunnen het dicht, hè.
12: Mai Douwe, Snijdermorgen van Jochen und Alvoeren bij Omroep Friesland.
13: Op zoek naar een kriespakket dat echt bij die meiwerkers past? Dan is Jocado het adres voor die cadeau. Van een persoonlijk kriespakket rond een bijzonder relatiegeschenk? Bij Jocado kies volop kiezen. Bestel eenvoudig online of kies je eigen pakket geerstallen in de showroom in Snits. Zoek gauw op jocado.nl. Jocado, jouw magie op elke schenk.
14: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita Demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
15: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
16: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betekent een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en firm met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
17: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van 12 ont 5.
2: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
20: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
19: Er golden zeer strenge regels binnen de wielenploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
19: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
21: Een flintertuin dreigt te verdwijnen door de mogelijke uitbreiding van het parkeerplak van de Veerhaven in Haas. Dit en Oornijs dadelijk zien Friesland van de Moorn. En deze plaat is speciaal voor jou.
4: Ja, ja, want Thomas de Wezen.
22: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is reist een zeldzaam goed. Wils merken schommelen en trends komen en gaan, bloed jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
23: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie van goed wij.
24: Drommeesje mij in beëining.
25: Maar gewoon CA plus een certificering.
23: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
26: Njoggen ontemai Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
27: Voor een nieuwe Citroën? Aima, service en auto's. Is er voor Elsen in je?
28: Friesland van de Moorn.
29: Maar Diana de Groot.

0: In eerste instantie waterplaatopname terug Bonnie Tyler. Dat wie net een heel groot succes, maar dat succes komt wol als Tina Turner deze versie opneemt. The best.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
2: Van Saison Jochen.
1: Maar Diana de Groot.
3: Ja, dan is je hele buffer, je geluidszichtbuffer is weg. Een groot natuurgebied wordt vernietigd. Nou, dat is niet de bedoeling natuurlijk.
0: Inwenners van Saltriet bij Haas die binnen benauwd dat de Flintertuin verdwijnt van parkeerterrein van de Veerhaven. En 65-plussers in de gemeente Haas die kennen Joet Vergees een fittest waan.
4: Ik merk vooral dat er onder de ouderen vooral heel veel interesse is. Hoe het mijn fitheid is stelt. Dat is heel... er is heel volle belangstelling voor.
0: Nou, mijn fitheid is nog net zo goed, want die fitness is mooi pas.
5: Ja,
0: dus
5: is
0: mijn
5: mooi.
0: Geestelijke fitheid moet nog even ompakt worden. Fijke, goeiemorgen.
5: Nou ja.
0: Ja, nee, dat, wat is dan nog van ijs? Ja.
5: Het is voor die meesting echt een uitje dan. Hè?
0: Ja, zeker.
5: Plus.
0: Ja.
5: Dus ik kan weer even bijpraten.
0: Ik
5: heb
0: een sociaal aspect, ja. Sociaal
5: dus,
0: moment.
5: Dat jet er ik bij.
0: Zo is het.
5: Ja. Oekraïne, die komt er heel iets meer achter hoe het de Amerikaanse president Donald Trump zijn spultje speelt. Ja, en diezelfde Amerikaan, die willen de moeder aller bommen inzetten in Iran.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, we binden nog ontjogen horen verzels mooi nijs en waar. En dat waar, dat komt nou van Jan Jonkman.
6: Ja, ik een goeiemorgen. Joet, dat werd een prachtige nijsje. Yes, die voor de boeg. Maar ja, als de mooie opkomst van de zin hebben, wat wolkenvelden zitten erbij. En dan hebben jullie een soort zin, maar hege bewolking. Van een midden vanuit het westen, waar neemt de bewolking wat daar het bloed droeg. Maar wel temperaturen van een zandje tot 18 graden. En met een warme zuid-zuidwestenwind. Jong en vannacht heeft de bewolking de oerhaan, het bloed droeg. En het is ook warm, maar zo'n 15 tot 17 graden. Morgen heeft de bewolking op tijd de oerhaan. In de maand dit nog even een glimp zin. En met een warme zuid-zuidwestenwind kan het dan zandje tot 18 graden worden. Maar in het warmpad van de midden gaat de wind om naar het noordwesten taak, komen er buien. En dan hebben we op tijd van de midden 13 tot 14 graden. En in de nachttemperaturen om de 10 graden. Aansten meer hoe het waar.
0: Inwenners van Worskrip Saltriet bij Haas die binnen benauwd dat de Flintertuin achter Harrenhuizen verdwijnt door de uitbreiding van het parkeerterrein bij de Veerhaven. De gemeente onderzoekt drie varianten om het plak van lang parkeren onder Haasestraatweg om te pakken. En één daarvan, daar wordt dan de Flintertuin opofferen en de Wettergong Rie verpleetst. Nevens de gemeente is het voordeel van de omwenners, want die komen dan on het wetten te wenen. Maar omwenner Simon de Groot van Saltriet is het daar net mee eens.
3: Nee, zo heeft de gemeente in het begin ons geprobeerd te paaien voor te zeggen, ja, wat wil je nou nog meer wonen aan het water? In het begin dachten wij ook heel eventjes, oh, misschien leuk, maar als je nagaat wat de resultaten, wat de consequenties zijn, ja, dan is je hele buffer, je geluidszichtbuffer is weg. Een groot natuurgebied wordt vernietigd. Nou, dat is niet de bedoeling natuurlijk. En wij hebben er helemaal geen voordeel van, want wie wil nou zijn tuin die netjes is aangelegd bij iedereen? Wie wil dat stukje grond erbij kopen en aan die riet wonen, waar dan misschien jeugd met bootjes komt te liggen en weet ik allemaal voor overlast kan zorgen. Er liggen nu ook wel bootjes daar in de riet en die komen dan misschien hier te liggen. Dus wij willen graag, en daar gaat het om, wij willen die buffer naar P3, die willen wij in stand houden. En bij optie 2, optie B, ja, dreigen we die hele buffer te verliezen. Dan is er geen buffer meer. En dan is het zo dichtbij dat, dat zien wij helemaal niet zitten. Nee.
7: Nou zijn er drie opties die worden onderzocht. Op welke manier wordt u als bewoner daarbij betrokken?
3: In het begin even niet. Maar sinds 12 augustus hebben we... Een klankbordgroep van de bewoners gevormd. Dat is al een jaar of 6-7 geleden gebeurd. Waarbij de gemeente dan vond dat ze wat makkelijker met de bewoners konden overleggen. Dus daar zit ik ook de hele tijd in. En op 12 augustus hadden we een bijeenkomst met de gemeente, met de klankbordgroep. En toen werd ons dit in een presentatie als grote verrassing medegedeeld. Dat er drie opties waren, A, B en C. En dat de gemeente voorkeur heeft voor optie B. Waarbij de riet omgelegd wordt, waar we het net over hadden. En dat werd toen inderdaad ook verkocht als, nou, misschien vinden jullie het wel leuk om een huis aan het water en weet ik het allemaal. Dat vinden we ze helemaal niet leuk, want het is meer een huis aan een parkeerterrein wordt het. Ja.
7: Begrijpt u wel het belang wat de gemeente heeft voor het uitbreiden van het parkeerterrein hier?
3: Wat ik begrepen heb, verwacht de gemeente. En dat hebben ze door een projectbureau laten uitzoeken. Een toename van het aantal mensen dat hun auto hier wil parkeren als ze naar de eilanden vertrekken, Vlieland en Terschelling. Ik trek dat zelf nogal in twijfel, die toename. Vorig jaar is er inderdaad veel geparkeerd. En toen was P1, P2 en P3 waren alle drie vol. En toen moest er naar P4 uitgeweken worden. Dat was dan een terrein bij Nesta Shipping, bij de industriehaven. Dit jaar is dat helemaal niet gebeurd. Dus als er een toename zou zijn, dan denk ik, nou, waarom dan dit jaar niet? En als ik dan nu het nieuws volg, zeg maar. Nou ja, vandaag stond toevallig een commentaarstuk in de Leeuwardenkrant. Vlielandisering. Op Vlieland daar zijn rijke mensen die kopen daar de huizen op. En die verkeren daar een paar vakanties per jaar. En de rest van het jaar staan die huizen leeg. Dat betekent minder gasten. En nu is men bang dat op de Schelling ook een beetje die kant op gaat. En dat men zich meer gaat richten op de, nou ja, de welgestelden, de rijkeren die dat kunnen betalen. Ja, als het die kant op gaat, de gemeente hier in Harlingen gaat de parkeertarieven flink verhogen. De eilanden zelf gaan de toeristenbelasting verhogen. En dat erbij opgeteld wat er gaande is met Vlielandisering, dan zie ik niet zo dat er binnenkort heel veel meer auto's hier geparkeerd gaan worden. Ik zou zeggen, wacht nog even. Kijk het een paar jaar aan. Gaat het aantal auto's wat hier geparkeerd wordt niet echt omhoog, dan hebben we hier voldoende aan. En dan ga je niet een heel natuurgebied opofferen. Waarbij je als gemeente eigenlijk groen hoog in het vaandel moet hebben. En dan ga je niet een hele vlindertuin vernietigen, zeg ik.
0: Ja, Safir is het gelukkig nog net, want de gemeente Haans die zei mijn klam dat er nog net een besluit naam is. De uitslag van het onderzoek naar de trein varianten die we ten jetter als takkem hier verwachten. Het is kwartier oer achten. We krijgen een appje binnen van Aaltje.
5: Ja, die zei dat het feest die het op de A32 bij Akrum richting Jerevinjem. Ik zie dat er een ongeluk gebeurd is, dus het stiet daar even stil. Meestal maar dat dus wel rek. Maar horen dat je van Akrum dus naar het Jerevinjem wollen op de A32. En op diezelfde A32 stiet het tussen Wolvegeer en Jerevinjem Zuid. Ik stil, 3 kilometer lang, 9 minuten extra rijstiert. En dat het te krijgen met werkzaamheden op de sneldijk.
1: De media van de morgen.
0: Nou, van de files naar je orenproblemen, ja. Zeg maar.
5: Ja.
0: Ja.
5: Oekraïne die zal weer Russische olieraffinaderijen bestoken. Net sinds de Amerikaanse druk om uit te zien van dit soort ongevallen. Ja, de Amerikaanse president Trump die had een deeltje sletten met zijn collega Poetin. En zij willen dus diesel weer uit Rusland halen. En daarmee beziek het Trump weer wat populairder te worden. Want ja, er zit tussentijds verkiezingen om te komen in zijn land. En dan moet Oekraïne, ja, die is dan een beetje het slachtoffer van worden. Want Trump zei, je moet ophouden met die onvallen op die olieraffinaderijen. En dan worden er dus hele, nou ja, ijs, wat smalige speeltjes worden dan spelen. Hmm. Want Oekraïne is voorzien de veensje afhankelijk van Starlink. Dat is het satellietsysteem van Elon Musk.
0: Musk, ja.
5: En dat is dus, de oude dagen, is dat even op een zachter pitje set. De snelheid die water uithellen van de drones, hè, van de Oekraïne.
0: Ja.
5: Oekraïne heeft een technische voorsprong opgebouwd op de Russen. Die vallen met drones van alles om. Die werd ik bestuurd via dat satellietsysteem. Die snelheid hebben ze eruit halen. Dus ze konden nog maar 160 kilometer in het oer. Russische drones kennen 400 kilometer in het oer. Dus dat weer het geval. En via dat satellietsysteem werd ik waarschuwingsuitdien van als er dus in Rusland raketten de lucht in gingen richting Oekraïne, dan gaat er een waarschuwing in Oekraïne. Kennen ze het luchtalarm omzetten. En dat is nou 2 keer gebeurd dat Kiev, daar binnen dus raketten vallen uit het neer. Dus dat je net het luchtalarm voor ou.
0: En dat kan ze dus regelen via die satellieten?
5: Dat kan ze dus regelen. Elon Musk zei, ja, het is wel mijn bedrijf, maar de Amerikaanse defensie, die geert daar oe. Ja, het is misschien ook net de bedoeling om het offensief te broeken, alleen nog maar defensief.
0: Hmm.
5: En de militairen die... Maar ja, tjo, dit is natuurlijk voor u als Europa ik een eye-opener, want wij hebben Amerikaanse F-35's bigeleaks. Nou, als wij nou bigeleaks, stel nou die hele discussie die rechtbank in Den Haag van het internationale strafhof. Die rint helemaal uit de hoorn. Trump wil een einde maatje. Dan kan Trump zeggen, nou, ik druk op een knop. En lekker puh, dan doet die F-34's van je. Die doet net langer. Nee, maar zo afhankelijk willen wij dus winnen. Hè?
0: Ja.
5: Het is echt... En
0: het just... wordt er net leuker op,
5: nee,
0: als ik
5: nou
0: het
5: ja, maar dus ik, dat Trump die wil het speeltje dus kennelijk heel het spelen als hij zijn zin net krijgt. Dus hij liet gewoon dat loftalarm liet hij gewoon indirect uitskakelen. Dus, en daar ben een soort deren bij van. Ja, datzelfde Amerikaanse leger, dat wordt er net fleuriger op. Ik ken er niks van.
2: Nee, maar, ik straks even wat fleurig naar
5: eens komen. Ja, ik zie mijn best even
2: okay,
5: maar nou ja, dit is dan heel kwart nog even. Het Amerikaanse leger het een onvalsplan voor Iran ontwikkelen. En daarbij willen ze de moeder aller bommen inzetten. En ja, dat is een enorme bom. Het is de MOAB, de Massive Ordnance Air Blast Bom. Het is de grootste net nucleaire bom in het Amerikaanse arsenaal. En die was dus inzetten om Wikileaks de nucleaire installaties van Iran mee om te vallen.
2: Huh.
5: Nou.
2: Ja.
5: Ja, het is even een stukje internationale politiek. En je bent er net fleurig van.
2: Nee.
5: Maar ja,
2: het is wel de werkelijkheid. Ja. Ja, het is wel wat er gebeurt op dit staat. Dank u wel, Fijke.

0: En dat is ik de titel van deze plaat van Cameron Withkamp, The Kingdom of Fear.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Hoe is het met de fitheid van de 65-plussers in Friesland? Rondom in de provincie willen fittesten organiseren. En er is een soort belangstelling voor. En doel is nou ik om in de toekomst de vinger wat meer onder de pols te houden hoe goed met de adviezen omgaan wordt die nou zo'n fittest jong worden. Morgen is er in Haas een vergezen fittest van 65-plussers. De gemeente Haas en het beweegteam van Sport Friesland biedt dat aan. Ik praat hierover met Doreen van Steen van Sport Friesland. Doreen, een goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen. Diana.
0: Je doet dit soort testen vaker, maar waarom hoor je hem die?
3: Dit doen wij tegen mooi de Friesland, Sport Friesland en de Friesland. En dat doen wij om ouderen in beweging te brengen. De deelnemers die mooi doen aan een fit test, die krijgen daar toch een beeld van hun zoons en hoe fit ze binnen. En ze krijgen aan het einde van de fittest een advies. En vooral dat we vooral willen dat ze actief blowen. En met eigen op natuurlijk dat ze zo lang mogelijk zelfstandig blowen.
0: Ja, want vernemen je hem dat in deze leeftijdscategorie, de 65-plussers, ja, mensen toch te weinig om beweging doggen?
3: Vooral als ze wel ouder worden. De 64-plusser is in het algemeen nog redelijk fit. Maar als je gewoon, maar hoe vierder de leeftijd stijgt, hoe minder ze bewegen.
0: Ja. Hoe zorgt zo'n fittest er correct uit? Dat mensen daarom mooi doen. Wat moeten ze dan doen?
3: Ten eerste, ze hebben hun oormelden. Dus ze krijgen een bepaalde tijd waarop ze willen verwachten. Morgen. En dan als ze binnenkomen, dan worden ze ontvangen. En dan krijgen ze een formulier. Die moet ze even invullen. Dat gaat over algemene gezondheidsvragen. Daarna gaan ze naar de witte bloeddruk opmeten. En daarna gaan ze naar de wordt hun lengte en gewicht meten. Dat doen we op een speciale weegschaal. Daarna gaan ze naar de hoog-handcoördinatie, de knijpkracht en de staptest. En daarna krijgen ze nog een aantal valrisicotesten. En als dat al je dingen is, dan komen eigenlijk de testresultaten in beeld. En dan kunnen ze ondertussen een vragenlijst invullen. En daarop worden vragen gesteld over waarom ze bewegen en wat ze zal doggen op dit moment.
0: Ja, het is eigenlijk een hele check-up van het hele lichaam, lijkt het wel.
3: Ja, en op het einde krijgen ze dan ook nog een advies over wat ze dwang kennen. Bijvoorbeeld, ze kennen mooi dwang onder een valpreventiecursus. Ze kennen troffen wezen weer een nieuwe lokaal sport en beweegaanbod, bijvoorbeeld beweeggroepjes voor ouderen of wandelgroepjes. En daarnaast kennen we ik nog een beweegmakelaar inschakelen. En die kennen dan echt ik mooi diegene aan de hand via de scherm van wat zou dan bij diegene passen.
0: Ja, vernemen je hem dat troch het dwang van dit soort fittesten de fitheid ik dacht niet bij ouderen?
3: Dat is soms wel wat lastig die midden. Dus dat krijgt nou wel wat meer de aandacht van u dus kant. Want dat is natuurlijk heel lastig, want ze gaan voort. En wanneer is juist weer?
0: Ja.
3: Dus dat willen we nou wel meer gemidden. Aan de hand van een vragenlijst. Dus daar zijn we nou wel druk mee bezig van hoe gaan we dat eigenlijk nou beter volgen.
0: Ja,
3: en daarvoor kennen wij ik natuurlijk onze collega's voor inzetten. De buurtsportcoaches en de beweegmakelaars. Dus daar gaan we nou verder ik mee bezig om dat uit te zieken van hoe kunnen we dit goed volgen.
0: Ja, want mensen krijgen zelfs dan een advies mooi. Maar ja, je kunt net checken in hoeverre dat advies opvolgen wordt.
3: Dat is best lastig. Ja. En daar gaan we nou ook vooral op inzetten het komend jaar.
0: Maar de belangstelling om het dwang van zo'n test, die is er wel.
3: Ja, die is heel groot.
0: Ja.
3: Ik merk vooral dat er onder de ouderen vooral heel veel interesse is. Hoe het met hun fitheid is stelt. Dat is heel, er is heel volle belangstelling voor.
0: Ja,
3: dat vinden ze heel erg belangrijk en wichtig.
0: Je hebt toch deze testen rondom in de provincie. Morgen dus in Haas. Dan moest hij van tevoren wel op. Ja, maar hoor het even in de gaten als de bedij misschien in de buurt is. Dochter Omai. Dank je wel, Doreen. En een soort succes komende vrijdag.
3: Ja, dank je wel. En nog een fijne dag.

0: The Water Revival and the Fortunate Son. Het Frieskenijs komt er dadelijk om.
1: Je wilt als ondernemer verduurzamen, maar het stroomnet zit overvol.
2: Daarom geeft aflevering 12 van een nieuwe serie van De Stand van Noord-Nederlands.
1: Zelf stroomopwekking in je dorp en samen een grote batterij aanschaffen, is dat dan de oplossing?
2: TZ op televisie om 11:00 bij Omroep Friesland.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren.

0: smaakt naar meer.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is Jel van Jochenen. Een mooie tijd om weer eens even het Frieskenijs op een rietje te zetten. Mooi Fijkenwouda.
6: Een goeiemorgen. Ik begin trouwens even mijn verkeersnijs. Want André die heeft dus nog een berichtje gestuurd, Diana. Hij zei goeiemorgen, Akrum riet alweer. Niet meer onder de hoorn.
5: Oh, dat
6: dus
5: is fijn.
6: Die file is opgelost. Het zit tussen Wolvig en Jerveen. Stiet het nog wel vast op diezelfde A32. Maar ja, gelukkig wie een ongeluk geweest op de A32 Debbie Akrum richting Jerveen. Maar dat verkeer, dat riet dus weg.

0: niet een hele vlindertuin vernietigen, zeg ik.
1: De gemeente Haas zei mij klam dat er nog net een besluit genomen is. De uitslag van het onderzoek naar de trije variant wordt net jeder als Takamier verwachten. Wie is jongen op een ei onrestig met een groep jongeren bij het winkelcentrum De Westereen? Dat melden de collega's van RTV NOF. De samen hadden groep jongeren en er waren vuurwerk afstutsen. De politie, wie een man machtig aanwezig had de identiteit van de jongeren controleerd. Die komen net alleen nog uit het dorp zelfs, maar ik uit oren plakken in wat is Friesland. Zo de begin van de week is sprake van oerlijst van jongeren bij het winkelcentrum. De politie had jeder al bekeuringen uitdeeld. De politie roept omwenners op om oerlijst te melden. Dat helpt om zicht te krijgen op hoe grut die oerlijst is. In door Friesland is voor de 44ste keer in volle gang in Ljouwert. Het Hinster sportevenement houdt in 2008 op na het 40-jarig jubileum vanwege de economische crisis. Maar Fjouwer Jelien waart de trier weer oppakt. Voorzitter Waling Heitema van Indoor Friesland is blij dat het op een uitslag is om het evenement te organiseren. Maar het betuurt net dat de financiële zwaar aan fut binnen.
2: Het is echt een hele grote uitdaging, want ja, alles, we moeten alles omvoeren hier. Hè. Er moet boksen komen, er moet tribunes komen, er moet een, hè, de boom die we hier zeggen, die komt uit Den Bosch. En die moet maar een skip uit Den Bosch komen. Nou ja, op het heden is dat maar vervoerskosten is dat best wel moeilijk. Dus we moeten echt hard aan werken om het valk aan te houden.
1: Indoor Friesland is nog onder mij zaterdag in het WTC Expo in Ljouwert. Bijen staan centraal in de nieuwe jeugdvoorstelling Vlecht van de Keninginnen van schrijver en regisseur Mark Haijema. In de voorstelling doeken bijen in de wraad van de bijenkast. Acteurs Eline de Vries en Romke Gave Draaier lieten zien hoe het bijengeer werkje en wat wie mensen daarvan leren kennen. Maar het gaat ook over de rolverdeling binnen het volk, vindt regisseur Haijema.
3: Zij denken vanuit het volk. Zij denken voor het collectief. En wij mensen zijn toch steeds
4: individualistischer.
3: Ja, we zijn, denken eigenlijk alleen maar aan onszelf. Hoe kan ik het voor mezelf het beste maken? Terwijl die bij denkt gewoon, hoe kan ik het beste doen voor het volk? En ik denk dat dat best wel iets een leerzaam puntje voor ons
4: is. En een belangrijke boodschap.
3: Zeker, ja. Terwijl het ook alweer goed is natuurlijk om je eigen pad te volgen. Om te zeggen, dit ben ik en ik wil mezelf profileren. Dat snap ik ook wel weer.
1: De Vlecht van de Keninginnen gaat morgen in première in Wergeer. En is daarna te zien op basisscholen, in theaters en op festivals.
5: En meer nieuws kist ik volg je op je Omroep-app en op omroepfriesland.nl. Het Waberjucht, Jan Jonkman, komt er dadelijk in.

0: discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
1: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn, Iepen. Van Tolve ontvief.
2: Bouw- of metaalproject? Staal-digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staal-digitaal.nl.
3: Kristiet is de tiet van lekker eten en gezelligens. Mis ik je moment van het Kristiner, troch een keusgebit dat net goed past. Wij van Kunstgebit aan Huis passen jouw keusgebit on of vermijd je een nieuw keusgebit dat weer goed zit in net meer als drie afspraken. Gewoon bij jou thuis. Geniet je van elke hap en leid je zoendeswargen met familie en vrienden. Bel je nou mooi Kunstgebit aan Huis via 06-83-242-162 of zoek op kunstgebitaanhuis.nl om voor de feestdagen kleed te wezen.
4: Zwargeles leid je mijn Kunstgebit aan Huis.
3: 06-83-242-162.
2: Staal, zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
6: Friesland van de Mol.
7: Diana de Groot.

0: Hoe is het met de skippen die meedoen gewoon de strontreis? Dat jij ze dadelijk. En ja, nevens mij vriend hier ergens roemen. Ik jij er wel wat. Die maasvogel. Eerst iets voor het wapenjocht, maar Jan Jankman. Jan, een goeie morgen.
1: Ja, Jan, ik een goeie morgen.
0: Ja, we kunnen eens opmaatsen van weer een mooie dag.
1: Ja, zeker. Ja, het weer vannacht bunnet. Ik droeg in eerst wat opklaringen, letter in de nacht. Ja, we zitten maar wat in vochtige lucht. We zullen nooit dat er wat hege bewolking oorskoot. Koud is zeker net, want in negen maar riep de poin en dan wat. Is het zo'n 12 graden. Bakkerveen zit op 11 graden. Maar dwaaien al op tredje. En Vlieland en Laaksum, ja, die hebben nog steeds wat invloed van het warme IJsselmarwetter. En zeewetter is het zo'n 14 graden. Nou, wij kennen Joert, dus we hebben erop. Maar als je voor een prachtige Nijsimmers GS daar. Ja, we hebben nog steeds invloed van wat hege druk boven Centraal-Europa. Al verliest het hege druk was even wat zijn krijgt. Maar we zitten dan, Joert, nog wel steeds in een warme, vochtige luchtsoort. En het kunnen plakken, kan het even een beetje wat skier wijzen. Want toch, het chub ik wel aan de bewolking, er zit wat meer vocht in de lucht. En dan hebben we vanmorgen nog weer een mooie opkomst van de zinnen. De eerste kleuren die komen overal in de loft. En dat bloed heet dat. En de zinnen die je er dan van een mooi nog geregeld bij zijn kind was. Wat door de hege bewolking heen. En dan zeg je dat jij wel uit de middag zou bloeien. Want dan komt er vanuit het westen waar je nog wat meer bewolking opzetten. Van een zwakke steuring. Ja, en je lost super wat op in dat hege drukgebied. En maar die warme zuidenwind heb ik altijd nog temperaturen gehoord van een zandje. Dat 18 graden, ja. Nou, heeg voor de tijd, voor het hier. Ja, en dat allemaal in mate, en misschien in de van de midden even tijdelijk die wien uit het zuid-zuidwesten die krachtig is. Jong, en vannacht heeft de bewolking nog steeds te horen. Zitten we nog steeds in warmer lucht en hebben hege nachttemperaturen van zo'n 15 tot 17 graden.
0: En dan morgen, Jan?
1: Nou, hebben we nog een beginnen van morgen. We beginnen morgen hier ook nog wel lekker met hege temperaturen. De bol had de bewolking doorgaan. In de maand zit nog wel even een glimpje zinnen. Maar ja, we zitten nog steeds in die warme, vochtige lucht. En maar die zuid-zuidwestelijke streming. En dan heb ik altijd nog wat temperatuur. Nou, die zon misschien ook naar zandje in het eerste. Dan was in de 18 graden bij ze kennen. Want daar bloedt de zin het langste erbij. En dan hebben we de langste, heegste temperatuur. Nou, de minder leest van de bewolking. Maar jel bij de midden, dan komt vanuit het westen een keldfront opzetten. Ja, en dan hebben we direct te krijgen maar enkele buien. En dan gaat de wind om naar het koudere, naar het westen toe. Ja, dat merken we dan verder aan de temperaturen. Die liggen dan om een 13 tot 14 graden. Maar een matige noordwestenwind. In de jong en in de nacht houdt de bewolking doorgaan. Het is jongens naar zo'n 12 graden. Maar in de nacht zakken de temperatuur verder naar zo'n 10 graden.
0: En dan het weekend?
1: Ja, nou, dan hebben we, hebben we dan een snummersjoe. Dan hebben we eerst nog een maand nog een bui. Hoe die, nou, van wolken en zinnen. Misschien als even een snetterke erbij van oude Maatzee. Want ja, die wind die komt uit het Maatwestenwaai. En ja, het is wat frisser dan. Dat heb ik merken van de temperaturen. 13 tot 14 graden. En in de nacht heb ik temperaturen om de 8 graden heen. Snijden gaat de wind al meer om naar het Maatwestenwaai. Het is bloeddroeg, het is wat skraal. Geregeld de zinnen erbij. Maar ja, omdat die wind uit het Maatwesten komt, is het maar 12 tot 14 graden. En dat hebben we

0: Die ik bloot dat ik droog en skraal, maar in wat na de eerste win. Die betekent ik naarmate dat krachtig is, wel geregeld te zijn erbij. Maar ja, het is wel droog in het waar, maar het is wel een stukje frisser. Nou ja, zei Geert Vetsint, je moet dan maar even terrassen.
1: Friske muziek.
2: Eerst voor zelfs hier.
1: Omroep Friesland.
3: Alles wat er speelt.

0: voorzetting Elske de Wal en Doensje mij de leefde uit.
1: De Maas!
0: Oh! Ah, dan weer er al. Ik vielde al, hij is hier ergens in de omjouwing. Nou, de wist wat hij te dwans hier, denk ik. Dat Harm, die het altijd die vogel op een of andere manier in zijn tas zitten.

0: muziek van Hall & Oates en You Make My Dreams Come True. Het is goed kwartier van Jochenen. Ja, en hij kwam hier gewoon de studio voorbij vliegen. Feike die doekte in één keer onder het bureau, want daar weerde je, die moaasvogel. En je bent goed wekken, want de appjes die streamen binnen. En ik heb contact met even Shen. Henk, goeiemiddag. Morgen.
1: Ja, goeiemorgen. Ja, letterlijk, ja.
0: Nee, ik ben al zelf al oeren wekken dat ik al haast denk dat het midden is. Nou, goeiemorgen.
1: Ja, mooi.
0: Hoe is het?
1: Nou, ja, nou, best. Hut aan het werk.
0: Hut aan het werk? Wat ben je aan het doen?
1: Ja. Nou, ik ben bezig met een paar liften in Drachten, die modernisering.
0: Aha, in flats, flatgebouwen?
1: Ja.
0: Oké, okay. Nou, dan kiezen jullie dus even net de liftbroeken, begreep ik.
1: Nou, er zijn gelukkig 12 liften en ik doe ze één voor één.
0: Ah, dat scheelt. Oké. Okay. En hoe lang ben je daar met wanen dan?
1: Nou, dat hier eigenlijk een wieke wijze matten, maar dat heeft wat oren.
0: Oh.
1: Maar goed, dat komt ook wel weer.
0: Ja, soms zit het wat in, hè?
1: Ja, zeker. En ik heb zelfs die lift bij hem in de studio. Ik moet kidding.
0: Oh, serieus?
1: Hier en hier is van één.
0: Oh, nou, de Marcel Werns komen, ja. Gezellig.
1: Ja, zeker.
0: Goed zo. Hé, hey, jij is de moaasvogel vliegen en dat smiet hij een prijs op. Ik loop dat we nog 10

0: te zien. En om tolle voeren, dan moeten al die skippen die het mooi doen om die strontrace, die moeten dan ik binnen wezen. Bijen die stenen centraal in de nieuwe jeugdvaststelling Vlecht van de Keninginnen van schrijver en regisseur Mark Hayema. In de vaststelling doeken bijen in de vrouw van de bijenkost. Mooi humor en fantasie litten acteurs Eline de Vries en Romke Gabe draaien Sjen hoed bijen geven. Bij geliks hoe belangrijk ze binnen bij bestowing van bloemen en planten, maar ik oer de rolverdeling binnen het volk, zo zei het regisseur Hayema.
1: Zij denken vanuit het volk. Zij denken voor het collectief. En wij mensen zijn toch steeds...
2: Noem dat minder.
1: Ja, we zijn, denken eigenlijk alleen maar aan onszelf. Hoe kan ik het voor mezelf het beste maken? Terwijl die bij denkt gewoon, hoe kan ik het beste doen voor het volk? En ik denk dat dat best wel iets een leerzaam puntje voor ons
3: is. En een belangrijke boodschap.
1: Zeker, ja. Terwijl het ook alweer goed is natuurlijk om je eigen pad te volgen. Om te zeggen, dit ben ik en ik wil mezelf profileren. Dat snap ik ook wel weer.
3: Zit er ook in.
1: Dat zit er ook. Ja, ik denk niet dat we alleen maar moeten zeggen, we moeten zijn zoals de bij. Want dan, dat lukt ons mensen in simpelweg niet. Maar af en toe wat meer naar een ander omkijken, ik denk dat dat wel...
4: Of jij gaat cellen poetsen, larven vieren, raten bouwen,
1: ik denk met deze voorstelling zoeken we naar vergrotingen. Dus we duiken echt in die kast. Dus we zien bijen levensgroot. Die kinderen zien het voor zich. En met een kleine knipoog, een beetje à la wat met het klokhuis ook wel eens gebeurt. Dat je natuurlijk, de scènes worden enorm uitvergroot. Waardoor je erom moet lachen en tegelijkertijd denk je, oh ja, er zit wel wat in.
0: De vlecht van de Keninginnen van Selskip De Firma. Die gaat vreedien première in Wergeë en is daarna te zien op basisschoolen, in theaters en op festivals. Wat het te lezen valt in de Friese kranten, dat jest je dadelijk. Dit binnen The Cats en Be My Day.

0: En we zijn het krek eigenlijk, Jimmycore, hè? Dit is echt zo'n guilty pleasure. Dit is gewoon altijd ja, goed om te illustreren.
1: Heerlijk. Ja. Heerlijke muziek.
0: Ja, ja. Nou, be my day.
2: De media van de morgen.
0: En het makes our day.
1: Zeker, ja. Het Fries Dagblad het als nice voorop staan. Geld voor boeren in Zuidoosten. Agrarische ondernemers in Zuid-Friesland die kennen extra yield krijgen om het landschap op en om het bedrijf te versterken. Het gaat dan om zaken als het omlezen van hierbeplanting, poelen, hagen, houtsingels, wettergongen, kroederan en dat soort van dingen. En dat zei de gebiedscoördinator, die dan zelf, Sander, zonder land.
0: Prachtig. Ja, dus, ja, ik hou van dat soort mensen.
1: Ja, er komt dus nog een ton euro extra beschikbaar. Dat is provinciaal yield. Dus nou, dan heeft de Ljouterkranten het nog, die staat stil bij de uitspraak van de Raad van State. Buffer cruciaal voor woningbouw bij Gautum. En ze willen in zo'n mooie natuurpolder willen ze bouwen. En, of daarnaast. En nou, daar moet een buffer komen. En ja, dat zal nog wel een stutje krijgen. Dus dat is een juridisch verhaal vanzelfs. En wat mij opvoelt, Diana. Concerten Harry Styles wakkerden de inflatie in Nederland aan.
0: Huh? Hoe dat dan?
1: Nou, Harry Styles, die had je het zien in concert nu in Nederland. Ja. Wie in de

0: bezuinigen in heel Europa.
1: Gigantisch,
0: dus,
1: ja.
0: Als toen dus naar Harry Styles moest en dan werden ze in Engeland, Frankrijk, weet ik, dan moest naar Nederland.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en daar trok ben die hotelovernachtings en alles. Die hotels die spelen daar op Inversels. Die prijzen ervan, die ben gigantisch omheen gegaan.
1: Dus dankzij Harry Styles ben nou de hotelprijzen zo heeg?
0: Onder horen.
1: Oké.
0: Okay. Snap je wat, wat voor een invloed zijn artiest herken?
1: Ja, nou, bedankt,
0: ja.
1: Harry.
0: Ja, ja. Bedankt.
1: Wim Brons, een goeie man.
2: Ja, hoi Diana, goeie man.
1: Goed slipt.
2: Jawel, ja.
1: Nou, mooi.
2: Dank voor de belangstelling.
1: Ja, ik is er dadelijk met je hoor.
2: Zeker.
1: Wat leuke muziek, zal ik al steen. Ik wil het net al even klappen, maar ziet er goed uit.
2: We willen even door de Evergreens skippen van The Verve en Bon Jovi en André Hazes en de Bee Gees. En wat hier nog meer als Evergreen noteert. Wie daar ga ik mee bezig eigenlijk, omdat de Queen heb ik nog. En via de quiz, ja, er of letter van zelfs, liggen ze alle dagen. De quiz is, je wordt eetbaar.
1: Oh, lekker.
2: Klinkt cryptisch.
1: Ja.
2: Is het via de net, maar het gaat namelijk om zaken in de tijd onlijk relateren, in deze quiz, jetter of letter. We hebben nog een extra prijs, het vakkaarten voor het BTC Expo, het Indoor Friesland.
1: Ja, is nog rond maar sneuwen.
2: Ja,
1: de
2: ja.
1: Internationale programma, dat wordt nog wat draait.
2: Yes, en sneuwen is de finale. En daar hebben we nog twee kaarten
1: voor. De grote prijs, oh leuk.
2: Zit in die quiz, jetter of letter. Verder is de Joerte Dij van het Hanwasje. Nou.
1: Ik heb al een pikje die hoor.
2: Nou, mooi om te. Goed om te weten.
0: Ja, dan kan je op radio zitten. Ook voor de plas handen wassen. Ook voor het plassen handen wassen.
2: Wat dan? Krijg je ook een ontsteking?
0: Nou ja, dat wie een presentator en die wie bang. Hij zit door rekkers de hele tijd rekkers van alles hoor. En ja. Die gist naar het huske en dan. Nou ja.
1: Rekkers stik van alles hoor.
0: Oh, ja, en dan doet dat met smarige handen.
1: Okay.
2: Ja.
1: Nou, voor en na het plassen de handen wassen.
2: Ik zult voorlezen door Gea de Boer van de GGD op de rechtneder is.
1: Goed zo. Wim Brons, die getank. Dit wie Friesland van de Moorn, Fijk en ik wens je daar een mooie dag.
3: Wat zul ik dwaan dit weekend?
4: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
3: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit. Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
7: Goed voor het water.
6: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de Sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Volgens de Nederlandse Bank leidt dit nauwelijks tot werkloosheid. Ruim de helft vindt binnen een kwartaal nieuw werk. Bijna de helft stapt daarbij over naar een andere branche zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% wordt werkloos. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij beschouwt dit deels als een Nederlands diplomatiek succes. Nederland werkt samen met Frankrijk aan een strategie waarna een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende dat klimaatwerk essentieel IMF-werk is. Alleen de Amerikanen waren tegen. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl.
4: Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Dus voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Wij doen een oproep aan VWS en VNG om te komen met meer geld. Want dat geld hebben we nodig om meer mensen aan te nemen. Je moet ze ook opleiden. Dus in dat opzicht is dat de noodkreet vanuit de Veilig Thuizen, vanuit de overheid, van geef de gemeente meer geld, zodat zij ons goed kunnen financieren.
1: Ja, intussen had het wat ik hiermee besloten dat het nog te betiet is om het meldpunt Veilig Thuis de 20 miljoen euro deed het bestuur om vregenheid te jaan. De verschaten fracties willen eerst weten wat er nou correct onder hand is.

0: Spicks and Specks van de Bee Gees. Wie dat?
1: Onderwijs.
0: Ja, het piept als een gek in de bibliotheek van Boetenpost is Jes Vakantje. Net omdat er muizen binnen, maar de bieps die deze week in het teken van de brandveiligers. En daarom zijn er activiteiten voor ben betocht terug de brandwacht. Wietse Brandsma van de brandwacht leidt u toen de collega's van RTV NOF wat piep in de biep krijgt inhoudt.
2: Ja, dat is eigenlijk een project waarbij we eigenlijk de ben uitnodigen om in de bibliotheek te komen en een speurtocht te doen. En al je vragen over brandveiligers te beantwoorden. En ze eigenlijk te zien wat ze al je weten over brandveiligers. En zo'n beetje te prikkelen om na te denken. En wat een toezicht te zien naar hun eigen brandveiligheid.
3: Kun je misschien een voorbeeld nemen?
2: Nou, bijvoorbeeld een voorbeeld wat we hier gaan is een reekmelder testen. En ik sta vrij horen daarvan. Dus ja, wat ze thuis vaak ik ga, is dat ze een reekmelder gaan. Maar ja, het testen dat bloot er vaak bij. En skeren haar al helemaal net. En dus dat kan iets wijzen dat ik mij in mijn huis sta. Dus dat.
3: Waarom vind je dat belangrijk, dat bij het mij krijgt?
2: Nou, eigenlijk was het zo van jongs af aan eigenlijk dingen mij te jaren over brandveiligheid. Ja, kinderen verzorgen dat

0: Ja, dat hopen we vanzelf, dat ze nooit in zo'n situatie terugkomen. Maar dat ze, als ze dan al eens een keer iets treffen, dat ze weten van, hey, dit maar wat doen. Dus dat ze ik dingen krijgen wat ze terhandelen kennen. Hè? Een vlam in de pan, dat ze weten van, hey, daar maakt geen wet erop. Maar dat deksel er gewoon op en de gas doet er aan of het lekt er zo aan. Dus dat ze een handelperspectief krijgen. Hè? Dus van jongs af aan, dingen mij aan, ja, hopen we dat ze de letter wat doen. Hè?
1: Is er wat animo voor?
0: Want de nota aardig wat meestal omheen, dus wie mij net klaaien. Dus, en we zijn krek begonnen, dus we zijn 10 dagen. Dus ik hoop dat straks al uw papieren kwijt ben, dan doof het goed.
1: Heb je hem dat ook al op oren plakken die?
0: Ja, we hadden ik een oren plakken ik in Zuidwest-Friesland ben we begonnen. En we hadden vorig jaar nog in Strusterveen gaan we staan. En dus we hadden al vaker dingen. Alleen ja, goed, maar wel even de mogelijkheid had dat de bibliotheek ik de mogelijkheid had om u te ontvangen en dit dat te letten vanzelf. Dus het is wel een samenwerking mij.
1: Ja, dus het is wel iets wat je eigenlijk altijd wel bij de kap hebt, zeg maar, om de jeugd een beetje te belogen.
0: Ja, absoluut. Ja, de jeugd gaat de toekomst, is ik altijd, maar ja, die mast voorbij bij de handen.
2: Zij is het. Een van de bezoekers in de biep is de 10-jarige Brenda. En zij vertelt wat ze daar on het dwaan is.
3: Ik doe een speurtocht in de biep over de brandweer.
1: En zijn het dan spelletjes of puzzels?
3: Je hebt allemaal verschillende dingen. Dus soms moet je vragen doen. Soms moet je dingen in de goede volgorde zetten. Soms doe je spelletjes.
1: En waar gaan die spelletjes dan over?
3: Over de brandweer en over waar je rookmelders moet plaatsen en wat je als eerst moet doen.
1: Ben je dan tot nu toe al iets tegengekomen wat je nog niet wist?
3: Ja, waar je het beste rookmelders kunt plaatsen.
1: Vind je het belangrijk dat dit er is om hierover te leren?
3: Ja, want als er brand is moet je wel weten wat je moet doen.
1: En heb je nu het idee dat je dat nog niet zo goed weet?
3: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, we doen daar nooit iets over.
1: Dus dit is eigenlijk wel super interessant.
3: Ja.
2: Nou, dat wordt letter zeker een brandwacht. Tenminste, daar geven we van uit.

0: boel zacht en hij kiet ik heel stadig zachtjes er weer uit. Joe Jackson, my stepping out, ooit zeg ik hem optreden in Grains. Dat is al heel lang lien. Maar hij treedt nog altijd op 1 november, 26 november, ziet er in het nieuwe Luxor in Rotterdam. Dadelijk is het tijd voor het Nijshoezicht van deze tongs die 15 oktober. Hij zit er al helemaal klaar voor, Jacob Stelwagen.
1: Reken je er maar op. Rijn bij een barbecue, zwemmen op een fiets. En Nijs maken ze tongsje. Maar rollen op de Fries.
2: Ja, Eltse Wieke werd de leukste verhalen uit Friesland. Varen in de auto, op de bank of hoe dan ook. Nijsmakers de podcast. Elke toontje op Spotify en elke vreet op televisie.
1: Nijsmakers. Want ja, daar zit er ook niks op tv.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
6: Goed voor het water.
5: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM. Maar Bim, wat van de beteerde kant, het is 1 minuut voor Jelvis Huizen. Maar ik jou graag het woord om Jacob Stelwagen voor het Nijsselsjoch van deze dag.
5: Een goeie middag. Stijn Duursma, bestuurder van FNV Streekvervier, neemt de eerste stakingsdij in het Streekvervier juster een succes. Nefens hem deed er een soort chauffeurs mee onder staking, maar het had nog net volle opsmieten voor de onderhandelings met de werkjouwers, zei Duursma.
6: Het enige wat we zien is dat ze toch de hak in het zand zetten met hun voorstellen. En je ziet ook in de kantines dat op de televisieschermen worden wel allerlei boodschappen verspreid over wat ze nou willen en waarom dat eigenlijk toch wel goed zou zijn voor de chauffeur. Alleen ja, chauffeurs zeggen ook van ja, dit is gewoon indoctrinatie, wij weten wel beter en het is vervelend dat het zo gaat.
5: Het plan van de gemeente Smenningeland om 400 huizen te bouwen in Boren-Burgum geeft een soort bewenners van het waard te vier. Dartsbelang Boren-Burgum en Kattenhim nemen het plan van de gemeente boeten proportioneel en gaan een 3 miljoen importeren met bewenners en gemeenteraadsleden. Want die zullen daarna een week een besluit nemen. Die bewenners van het dorp gaan we zwargen over de grootschalige plan.
7: Dat is het mooie van Boren-Burgum. We zijn lids. Wij hebben ons eigen gemeenschap, we hebben onze eigen identiteit. Nieuwe wenningen hebben we niks op te zien. Ik bedoel, we hebben heel duidelijk wijze huizen bij, maar ik huizen na. Alleen nog zandvolgen. En op deze termijn is boeten proportioneel.
5: De vereniging van de wetterschipslessen valt legeruut als jeder dit hier tocht waard. De financiële huishouding is op orde, zei deistig bestuurder Tremco van Maurik. De groei van de kosten en de schulden is oordemd en wie een wat tafvallers. Maar goed, dat is van nou. En om wat voor bedrag aan het krediet is, ik nog net bekend.
8: Het gaat wat dat betreft over kleine bedragen, helaas. We hebben voorspeld dat de belastingen na 2050 ongeveer verdubbeld zouden worden. En we zitten eigenlijk nog steeds wel op die trend dat de waterschapslasten verdubbeld worden. Maar het is in ieder geval minder als voorspeld.
5: Yvennes van het Borskip Saltri bij Haas binnen benauwd tot de flintertuin in Achterhardenhoezen verdwijnt door de uitweiding van het parkeerterrein bij de Veerhaven. De gemeente onderzoekt drie varianten om het plak voor lang parkeren om de Haasers T2 om te posten. In één daarvan wordt die flintertuin opofferen. Nefens omwender Simon de Groot is de uitweiding van het parkeerterrein hierdan net nodig.
9: Ik zou zeggen, wacht nog even, kijk het een paar jaar aan. Gaat het aantal auto's wat hier geparkeerd wordt niet echt omhoog, dan hebben we hier voldoende aan. En dan ga je niet een heel natuurgebied opofferen, waarbij je als gemeente eigenlijk groen hoog in het vaandel moet hebben. En dan ga je niet een hele vlindertuin vernietigen, zeg ik.
5: De gemeente Haas zei met klam dat er nog net een besluitname is. De uitslag van het onderzoek naar de drie varianten wordt niet eerder als Takomir verwachten. De gemeente Leeuwarden mij verliest net verder met het plan voor het 400 nieuwe huizen vlakbij de Hoespolder. De Riversteed vindt het plan net goed onderbouwd. Een alliantje van onderorden plaatselijk belang Gautum, het Fiske G en Milieudefensie wil graag een groene buffer van 300 meter tussen de huizen en de Hoespolder. De gemeente vindt dat 40 rond 80 meter genoeg is. De Riversteed zei dus dat de gemeente dat net goed genoeg uitleidt. De FNP en Partij voor de Dieren willen nodig dat het hele plan op een nijbepraat wordt in de gemeente hier.
10: Er valt een besluit komen, een herstelbesluit. En dat gaat om een hele grote buffer. Werd wij altijd gezegd, nou jongens, die is nedig. Ik voor het ecologische behoud van die polder. Ja, en als die buffer komt, had de wethouder destijds altijd zo'n van, ja, dan kan dat nemen uit voor de ondernemers. Dus er zal een plan komen worden.
5: Dat wie het nijs van deze visie in de oktober. Meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
4: Dankjewel Jacob en een goede tussenreis.
5: Dankjewel.
11: Boerdrachten.nl. Profiteer nu van Makita actieprijzen bij De Boer. Kom op 21 oktober naar de Makita demodag bij ons filiaal in Drachten. Gratis accu's bij aankoop van Makita 40 volt. En korting op geselecteerde 18 volt machines voor vakmensen. Natuurlijk bij Boerdrachten.nl.
12: Wintersport dus opgelet. Skibeurs Bolsward. 23, 24 en 25 oktober. Skibeurs Bolsward. Skis, snowboards, kleding en meer. Met kortingen tot wel 70%. Skibeurs Bolsward. Van Sporthuis AP van de Veer. Check apvandeveer.nl.
13: De garage in jouw omkritten? Heimer, service en auto's. Is de vat Else.
14: Jaring de Wolf, Benning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
15: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
16: Onderwijs.
17: Bij Simone Scheffer.
18: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
4: De komende Jelle van Zels. De slotplaat, mooi een aardig onderwerp erbij. En ik praat met een jonge Ljoutervrouw, Kim Wiersma. Zij zal mij weken te rinnen om geld op te halen voor het zeehondencentrum in Lauwers-Eeg. Maar nu is het waar, maar Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
19: Goedemiddag, Simone.
4: Ja, het is. Ja, we kunnen er wel alle dagen door hebben, maar het zijn alle dagen weer cadeautjes wat we krijgen, toch?
19: Ja, zeker. Het is alle dagen weer. Dat is het wel raak. Maar het zit een einde om te komen. Want we zitten vanmiddag naar Wolle in warme, vochtige lucht, mooi zuidwestelijke streming. Uit het hege bewolking en glimke zinnen erbij. Ja, en dat resulteerde naar Wolle in temperaturen. Het bleun en het bloed droeg. Jong en van achterhek. Maar wel het de bewolking doorgaan. En uiten trouwens even een opklerkje erbij. En dan hebben jong om 9 uur stik altijd naar zijn 16 graden. Vannacht dan in de bewolking gaat de temperatuur onderuit naar zijn 15 graden. Meer de provincie, maar altijd naar die 16 graden in het kust en in het waardgebied. De bewolking, ja, die is haast maar die bewolking heeft haast geen uitstraling. En de boppenlucht is ook nog warm, want op 500 meter hechten. Ja, maar die zuidwestenwind is ook nog steeds een 16 graden. Nou ja, dan kist ik wel neigen dat het aan de groen net zo wat ook wordt.
4: Nee, en hoe liep het dat mooi, Jan?
19: Nou, we hebben een manier, daar zetten we deze voet dan wel even terug. Want ja, we komen uit een warme nachtwaai. We hebben manier dat ik nog steeds de bewolking is doorgaan. En nog steeds zitten we in die warme, vochtige lucht. Ja, en dan hebben we manier, en dan kan het station en media altijd nog wel zo'n zandje, misschien wel 18 graden worden. Maar dan komt de verhoring. Want in Jelwaai de media komt een keldfront vanuit het westen, maar het westenwaai. Ja, en die brengt dus enkele buien. En dan gaat de wind, ik kom naar het koudere, naar het westen toe. En dan hebben we mooi media. Samen deze tijd, daar zitten we in de buien met 13 tot 14 graden. Maar een matige betekende, krachtige, natwijste wind. Is wat gevoelig nog wel even wat kouder. In de jong en in de nacht houdt de bewolking ik staan. Dan is die in de nacht zo'n jochend te heel goed 10 graden. Maar een krachtige, natwijste wind.
4: En is het dan echt voorbij? Mooi dat mooi waar?
19: Nou, even al, want we zullen wel een sneeuw zullen. Dan hebben we maas de wel een bui, hoe daar een aanwijzing van wolken en zin. En misschien nog in één keer snitterken van de Noordzee, maar die noordwestelijke streming. Maar ja, het is hier een matige tot krachtige noordwesten wind. En warmer dan zo'n 13, 14 graden is het net. En in de nacht, ik zijn 8 graden, nog steeds mooi een krachtige noordwesten wind. Snijden gaat de wind al wat meer om naar het. Maar het eerste taal, het is dan matig tot krachtig die wind. Ja, het is dan wel droog, maar het is wel een skrale lucht. Een geregelde zinnen erbij. En dan hebben we temperaturen van zo'n 12 tot 14 graden. Nou, en men je verhoort er ook net een soort, want dan is die lucht nog wat droger en skraler. Want de wind gaat dan meer om naar het eerste taal. Wel geregelde zinnen erbij. En maar een matig tot krachtige eerste wind is het dan heel goed zo'n 12 tot 13 graden. Wel droog het enorm. Nou ja, sageer vet. We gaan zo langzaam gewoon een oer van de rosé naar de poeiermolken. Maar leerst maar wat slagremmen en een dripje rum.
16: Het slotstuk van Onderwijs.
4: Ja, ja, ik vind het altijd mooi, zei ze, hè, Jan Jonkman. Wij binnen daar om de slotplaat, het onderwerp voor de slotplaat. Nou, dat is het volgende. Een jongen van Tretjen, die kreeg er last van zijn skonken. En doe ja, wateronderzoek naar die. En uiteindelijk kon Italiaanse artsen, want het ging om een Italiaanse jongen, haar negen net leeuwen. Ze zagen een metalen voorwerp bij de wervelkolom van deze jongen zitten. Die blikken dat het een remhendel wie van zijn fiets. Hoe komt die bij die wervelkolom? Nou, dat wie ze. Hij wie treien je jeder vallen met zijn fiets. Het lieke dat hij neert hier. En hij koer die remhendel ik net meer vinden. Maar hier niks in de gaten. Hij bleun ik sporten. Hij hier een heel normaal leven. Geen problemen. Maar treien je letter kregen hij pine ons hier rug te skonk. Letter bij de skonken. En toen kwam op die röntgenfoto dus die hendel te vastkien. Nou, betink hier maar eens een plaat bij. Dat idiote verhaal. Trouwens, deze remhendel van 4,5 centimeter lang is uiteindelijk na 3 uren opereren uit zijn rijgellen. De jongen kan weer gewoon onder slag mee van alles en nog wat. Hier een slotplaat bij op 06-20-4-9-9-1-9-9 of stuur die suggestie naar de app van Omroep Friesland.

0: Wat een mooi leerfeske van Marcel en Lieve Smit. Mien Libben, dat bist toe.
1: Onderwijs.
2: Mai Simone Skeffer.
0: Ja, dat het zeehoenencentrum mogelijk failliet giet, hakt er bij Gwommeesk een pot in. Er binnen crowdfundacties opstarten en ik het centrum zelfs krijgt een soort donages. En ik Kim Wiersma van jou, het komt in actie voor het centrum. Goeiemiddag, Kim.
3: Goeiemiddag.
0: Ja, doe was ik hield op helje voor de zeehoenencres. Waarom was dat?
3: Nou, ik ben gewoon een hele grote dierenvriend. En ja, toen ik dat zag op social media, schrok ik gewoon heel erg. En ik zie gewoon direct het gevoel, je mat, ik wil wat voor dwan.
0: Ja, dus want, ja, maar heeft specifiek wat mij zeehoen, Nick?
3: Net hier specifiek. Ik ben eigenlijk gewoon een hele grote dierenvriend. Dus het liefst toch ik voor alle beesten wat. Maar ja, ik ben natuurlijk daar vroeger wel eens best bij Pieterburen. En dat ben ik wel hartstikke mooie beesten.
0: Ja, dat, ja, ze hebben een heeg knuffelgehalte, zeiden we dan.
3: Ja, ja. Ja, nou,
0: dat is het zeker. Nou ja, dan is de grote vraag. Wat zou het waan?
3: Ik ga onkomende weersje, ga ik vanuit Jouwet, ga ik nou het Lauwers Eeg daarin. Om ze ja, yield op te helpen en dat naar de stad te brengen. Het is een grote wandeling, maar ik denk, ja, ik wil graag iets doen voor het yield wat ik dan ophel je.
0: Ja, en dost vaker zo'n soort acties voor besten?
3: Nou, dit is eigenlijk voor de eerste keer dat ik zei iets gruts doe, maar als ik bijvoorbeeld op vakantie ben, dan heb ik altijd kattenvoer bij me en elk katje die ik zucht, wil ik eten Jan, drinken Jan, ergens bakjes wettendel is en dat soort dingen. Maar dit is wel de eerste ja, zo'n actie dat ik doe.
0: Ja, en wat was dat, Helly? Wat is die doel?
3: Ik heb eigenlijk net een specifiek doel. Dus dit nou bij 1000 euro, maar ik ben blij met elk bedrag wat er binnen hebben.
0: En wat zit er intussen op? Want ik heb het begin van de middag even gezien, toen weer 384, volgens mij.
3: Ja, er zit op dit moment nog 384 euro op.
0: Ah, oké. Dus er mat nog wel even wat geld bij. Nou kun je je afregen wat het helpt, hè? Want ja, zo'n centrum dat het nou haast 3 miljoen euro schuld, denk dat het wat opsmiet, al die acties?
3: Ja, ik hoop het wel. En ja, vaak hebben we hier toch dat je denkt van ja, misschien helpt het net. Maar juist als je dan niks kunt doen, dan helpt het sowieso net. Dus ja, alle lietse bietjes helpen. En ik hoop daar terug als iedereen iets doet, hoe liets of gut ik, dat het toch lukt om die bijna 3 miljoen op te halen.
0: Ja, heeft contact gewoon met het centrum?
3: Ik heb nog net contact met mezelf aan, dat wie ik nog wel van plan om te doen. Ik ben juist deze actie starten en ik heb ja, zo vol mogelijk meestal een bericht gestuurd. Maar zelf zoek ze morgen een belje.
0: Ja, ja, ja, want ze moeten wel weten dat het komt voor zelfs.
3: Ja, zeker.
0: En dan komt er ik nog. Ik bedoel, de gisteren nog net west heen in dat nieuwe centrum, of wel?
3: Nee, daar ben ik nog nooit west.
0: Nee, nou dat is dan bij Disse. Als mensen een stipje willen, Kim, wat moet ze dan doen?
3: Nou, als ze iets willen doen, deel dit verhaal. Meestal

0: weer nodig. Ik doneren via de website. Daar heb ik mijn acties staan die niet. Ik ga lopen voor het zeehondencentrum. En via daar kun je doneren en de pagina dus ik delen. En op mijn social media zal ik de wandeltocht helemaal delen. Dus mijn foto's werk op dat moment roer in. Dus misschien zou oormoedig je mooi ik altijd.
1: Ja, en bist dat een kuider?
0: Het wordt wel een zwiertocht. Ik ben wel iemand die een beetje hut draagt, maar dat is maximaal 4 kilometer.
1: Okay.
0: Dus het wordt een uitdaging.
1: Okay, nou, dan wens ik daar een heel soort succes en ik een hele hoop Jilta.
0: Ja, heel erg bedankt.
1: Dankjewel, Kim.
0: Okay.

0: heerlijk. Shirley Bassey weer at my big spender.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, het slotsteek. Dat Gio, dat aparte nuvere verhaal uit Italië. Van die jongen die een val van de fiets eigenlijk helemaal prima trosteen hier. En trije jaar later wordt er dan een remhendel bij zijn rechtwervel voen. Die schiet dan toch een woensje is hier recht naar binnen kwam te wezen. Hij miste een bol die hendel, maar hier nergens lijst van, maar wel trije jaar later. Toen kregen we wat les en toen kwam op die röntgenfoto dat te vastkien. Een idioot verhaal eigenlijk, denk ik dan. Derde hier hebben we Jim om vregen een slotplaat bij te betinken. En er komt wel wat op in. De Berenburg is mijn chirurg van Pieter Wilkes, zei Jan Jaap. Don't give up the fight van Raccoon, zei Jeltje. Nobody Knows van Billy Skuyer, van Gary Labordes. En Legs, nou die is ik wel grappig, van ZZ Top. Vanzelfs komt Queen ik een paar keer voorbij, mooi Bicycle. En dan is er ik nog van Uriah Heep. En dat zei Andries. Ja, dit verhaal kun je toch net zelf bedenken. Dit is alleen nog maar een protte fantasie. Return to Fantasy van Uriah Heep, betocht hij. Maar uiteindelijk kiezen wij voor Gerana haar idee. En dat is Jimmy van Boudewijn de Groot, de eenzame fietser. En daarmee eindig je we Disse onderwijs dan ik. Dennis Terpstra, Boente de Bruin en ik wens Kim een hele mooie junta. Hier komt Boudewijn de Groot, mooi Jimmy.
1: Het slotsteek van onderwijs.

0: valt oer Friesland, gaan de ljochten oan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom wil Friesland je troch? Alle dagen. 92.2 FM.
0: Die soundtrack van de Joen.
1: De Joen van Friesland.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer, van minder, Simpel.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
9: En als je huur verandert?
8: Pas het zelf aan.
10: En als je gaat samenwonen?
8: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
11: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld.
12: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
13: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Duitsland heeft op alle 5700 treinstations een alcoholverbod ingevoerd om geweld terug te dringen. Deutsche Bahn nam dit besluit nadat een conducteur zwaar gewond raakte doordat een dronken reiziger hem uit een rijdende trein sloeg. Het verbod geldt ook tijdens de feestdagen en grote evenementen. Een man uit Terneuzen wordt verdacht van het stalken van medewerkers van Poont, de NPO en Afrotros, waaronder radio-dj's, presentatoren en producers. Hij benaderde hen via social media, sms en de NPO Radio 2-app. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging en acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jusilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht €50.000 uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Zilt Klassiek.

Beste luisteraars, welkom bij Omroep Zilt met het programma Zilt Klassiek. Een uur klassieke muziek samengesteld en gepresenteerd door Jelle Spits. De techniek wordt deze keer verzorgd door Marlies van Bon. En verder helaas geen concertagenda. We begonnen deze uitzending met muziek van de Engelse componist van Duitse afkomst, Georg Friedrich Händel. Hij werd op 22 februari 1685 in Halle aan der Saale geboren. Hij verloor heel vroeg zijn vader. Aanvankelijk studeerde hij rechten. Händel kreeg in 1694 les van Friedrich Wilhelm Sackhoff, die de basis legde voor zijn latere muzikale stijl. Vaak wordt gezegd dat Händel de schakel was tussen Monteverdi en Mozart. In 1712 ging hij naar Engeland en keerde nooit weer terug naar Duitsland. Hij liet zich naturaliseren en werd na zijn dood begraven in de Westminster Abbey. Zijn orgelconcert in Bes Groot ging op 27 februari 1740 in het Lincoln Inn Fields Theater in Londen in première. En daar heeft u net naar geluisterd. Fikret Amirov groeide op onder de sfeer van de volksmuziek. Zijn vader, Mesmedi Jamil Amirov, was een beroemde zanger uit Susha, die ook componeerde en de taar bespeelde. In zijn kindertijd begon Fikret met het componeren van stukjes voor de piano. Nadat zijn afgestudeerd aan de Ganza Muziekschool, begon hij te studeren aan het Staatsconservatorium van Baku, waar hij les kreeg van Boris Seidman. Amirovs muziek werd sterk beïnvloed door Arbeidsjaanse volksmelodieën. Hij creëerde een nieuw genre genaamd de symfonische mugam. Amirovs symfonische mugams waren gebaseerd op klassieke stukken en zijn wereldwijd uitgevoerd. Luister u naar zijn Azerbaijan Capriccio.

De Oostenrijkse componist Franz von Suppé werd op 18 april 1819 geboren in Spalato in Dalmatië, het huidige Split. Hij was een echte wereldburger, want zijn vader was van Italiaans-Vlaamse afkomst en zijn moeder was een Weense met Tsjechisch-Poolse roots. Van zijn ouders kreeg hij weinig steun voor zijn muziekcarrière. Hij kreeg les van de plaatselijke dirigent van het muziekkorps en van de dirigent van het kerkkoor, bij wie hij fluit en compositie studeerde. Op aandrang van zijn vriend Donizetti begon hij te componeren. Zijn stijl stond onder invloed van Jacques Offenbach. Het origineel van de operette Dichter und Bauer is een blijspel met liederen uit 1846. Oorspronkelijk had dit een operette moeten worden, maar met als basis het komische toneelstuk van Karl Elmar. Maar ja, de operette is nooit echt van de grond gekomen. Zelfs de ouverture werd in het begin nauwelijks gespeeld. Maar nu echter wordt ze zo vaak gespeeld en is heel populair geworden in Weense programma's. Luistert u naar de ouverture Dichter und Bauer.

De Hongaarse componist, muzikoloog en pedagoog Zoltán Kodály stamde uit een muzikaal gezin waar veel aan huismuziek beoefening werd gedaan. Hoogst geïnteresseerd in klassieke muziek leende hij uit de bibliotheek van het naburige stadje Nagyszombat partituren van de grote meesters en bestudeerde deze zo nauwkeurig dat hij reeds op 16-jarige leeftijd in staat was een mis voor koor en orkest te componeren. Kodály wordt na Béla Bartók als de belangrijkste Hongaarse componist gezien. Evenals bij Bartók is de ontwikkeling van Kodály als componist onlosmakelijk verbonden met zijn werkzaamheden als onderzoeker van volksmuziek. Zijn werk is meer traditiegebonden dan dat van Bartók en in tegenstelling tot diens oeuvre ligt het accent vaak op de vocale composities. Luistert u naar zijn adagio uit zijn duet voor viool en cello.

Giacomo Meyerbeer, geboren als Jacob Liebman Meyerbeer, was een Duits componist en dirigent van Joodse afkomst. Hij was een van de succesvolste operacomponisten uit de 19e eeuw en de voornaamste vertegenwoordiger van de Grand Opera. De laatste werken van Meyerbeer, die toen afwisselend in Berlijn en Parijs leefde, waren L'Étoile du Nord uit 1854 en Dinora ou le Pardon de Ploermel uit 1859. Deze ging op 26 juli 1859 in de Royal Opera House in Covent Garden in Londen in première. En uit deze opera hoort u de Schattentanz.

Antonin Dvořák werd op 8 september 1841 geboren als zoon van een veehouder die tegelijkertijd dorpslager was in een boheems dorp ongeveer 70 kilometer ten noorden van Praag. Dvořák schreef slechts 4 soloconcerten. 1 pianoconcert waarin de invloed van Beethoven overduidelijk is, 1 vioolconcert geschreven voor de violist Joachim en 2 celloconcerten. Het eerste is in de vergetelheid geraakt, het tweede werd het celloconcert van Dvořák. Het was zijn laatste werk dat hij in de Verenigde Staten componeerde. Hierin legt Dvořák zijn gehele ziel bloot en klinkt vooral zijn verlangen naar Bohemen, zijn vaderland. Dit concert ging in 1896 in première en was al heel snel een van de meest gespeelde werken. Het symfonische karakter van dit concert blijkt al uit de uitvoerige orkestinleiding van het eerste deel. Een ander opvallend element is de enorme melodische rijkdom van dit gedeelte, maar liefst 4 thema's tot onderwerp heeft. Ik draai direct voor u de finale uit dit concert en met deze muziek van Dvořák komt de uitzending van Omroep Zilf Klassiek weer ten einde. Heeft u reacties of verzoeken, laat het ons weten. Stuurt u een e-mail naar redactie@omroepzilf.nl. Samenstelling en presentatie Jelle Spits. De techniek was in de vertrouwde handen van Marlies van Bon. Bedankt voor het luisteren en nog even als mededeling, we zijn er pas weer over 14 dagen.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Rasonk kan bij patiënten die eerder zijn behandeld de groei van de kanker afremmen en mogelijk hun levensduur verlengen. Jaarlijks krijgen ongeveer 3300 Nederlanders deze diagnose. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. Door logistieke problemen zijn winkels tijdelijk niet bevoorraad met verse producten. In Rotterdam en Zwolle ontvingen voedselbanken extra leveringen onder meer van niet bezorgde online bestellingen. Elders kregen voedselbanken juist minder producten door de verstoringen. Ja 21 heeft na overleg met asielminister Bart van den Brink geen akkoord bereikt over de spreidingswet. Partijleider Joost Eertmans stemt alleen voor het belastingplan als gemeenten niet gedwongen worden asielzoekers op te vangen. De minister sluit dwang niet uit. Ja 21 onderhandelt samen met de SGP over het belastingplan, maar beide partijen stellen aanvullende eisen. Donald Trump heeft besloten de executie van oud-legerpsychiater Nidal Hassan niet live uit te zenden. Hassan is veroordeeld voor het doodschieten van 13 mensen op een legerbasis in 2009. De executie staat gepland voor 3 december en moet worden uitgevoerd door een vuurpeloton. Door beroepsprocedures is het onzeker of die datum wordt gehaald. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden.
4: En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Uit de schatkamer van... met Marlies van Bon.

Ja, lieve luisteraars, en dan is het donderdagavond en dan is het weer tijd voor Uit de Schatkamer van. En vanavond heb ik in de studio, ik ben Nienke. En Nienke Dijk is dat. En Nienke is een duizend dingen doekje. Je ziet er overal, je kunt er overal tegenkomen. Het vliegt van hot naar her en het wordt een heel leuk twist. Ik denk een heel leuk uur. En waar we naar gaan luisteren, blijf maar aan de radio.

0: Wie kent ze niet? De Dolly Dots. Heerlijk. Radio. Welkom in de studio, Nienke.
1: Dankjewel.
0: Wat leuk dat je de uitnodiging hebt aangenomen, want we kennen elkaar helemaal niet.
1: Nee.
0: Maar het is net of mijn kleine zusje in de studio
1: heeft.
0: Oh, het is toch zo gezellig?
1: Ja.
0: Maar ik had even telefonisch contact met mijn collega Henk-Jan. En toen zei hij van, hey, ik heb hier Nienke naast me staan. Die is hartstikke leuk, die moet je in de studio hebben. Nou, dus dan is de link gauw gelegd.
1: Ja.
0: En dan denk ik, oh heerlijk, laat me komen dan.
1: Ja.
0: En geen idee wie ik dan in de studio zal ontvangen. Maar het is gewoon, alsof we elkaar al jaren kennen. Het is gewoon heel gezellig.
1: Ja.
0: Maar voor de luisteraars die jou niet kennen. Kan ik me ook voorstellen. Wie is Nienke? Ik ben Nienke. Nee, ja, ik ben Nienke. Maar wat is dat? Wie ben jij? Wat houdt dat in?
1: Ja, nou, ik ben Nienke is eigenlijk mijn online naam. En inmiddels ook mijn bedrijfsnaam.
0: Oh, leuk.
1: Dus ik ben een jaar of 5 geleden bijna per ongeluk viraal gegaan op TikTok. En dat ging mal, zeg maar. Met miljoenen views. En ik ben van beroep empowerment coach. Dus ik maak sindsdien empowerment filmpjes online.
0: Oké. Okay.
1: En als ik ben Nienke. En mijn filmpjes eindigen altijd met de bokshandschoen aan. Ik ben Nienke. En wie ben jij?
0: Oké. Okay.
1: En ik ben Nienke staat voor authenticiteit. Opkomen voor jezelf. Jezelf zijn. En niet buigen onder de sociale druk. Vaar je eigen koers.
0: En dat op de socials. Ik bedoel maar, wat goed van je.
1: Dank je.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, maar er zijn zat mensen die bezwijken onder de sociale druk.
1: Ja.
0: Of tenminste de druk van de socials.
1: Ja.
0: Zo moet ik het zeggen.
1: Ja.
0: Want het is allemaal zo mooi. En iedereen heeft het zo goed voor elkaar. En het ziet er allemaal zo gelikt uit.
1: Ja.
0: Maar
1: ik gebruik geen filter.
0: Nee.
1: Nee.
0: What you see is what you get.
1: What you see is what you get.
0: Yeah.
1: Ik doe wel mijn rode lippenstift op. Ik kan niet zonder mijn rode lippenstift. Maar ik vind echtheid gewoon heel belangrijk. En als je niet echt bent op de socials, heeft dat ook zijn effect op jongeren. Hè? Jongeren groeien ermee op en die denken dan dat dat realiteit is. En dat je er rijk mee kan worden en miljoenen mee kan verdienen. Ik vind het gewoon belangrijk dat je juist op die media echt bent.
0: Ja, ja. Ja. Maar val je ook niet een keer door de mand als het niet echt is? Of valt dat tegen? Of mee?
1: Ja, er zijn mensen die dat heel lang volhouden, denk ik. En sommigen, er is ook een doelgroep voor mensen die niet echt zijn, hè?
0: Ja.
1: Mensen met fillers erin en botox. En er is een bepaald type. Het is net alsof daar 20.000 van bestaan, weet je wel. Van het leek of zadel of haar geblondeerd en opgespoten lippen. En dan de wenkbrauwen helemaal dik aangezet. En dan kijk je diegene aan en dan denk je van, Oké, maar waar kijk ik naar? Wie ben jij nou eigenlijk?
0: Ja.
1: En je ziet de persoon bijna niet eens meer.
0: Nou nee, inderdaad. Door die fillers en die botox is de echtheid van het gezicht ook weg.
1: Ja.
0: En je ziet ze dus ook echt dat je blap. Dan denk je, nee, mij niet bellen.
1: Nee,
0: ik vind helemaal niks.
1: Wees gewoon jezelf.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, iedereen mag doen wat hij zelf wil.
1: Zeker.
0: Laten we dat even voorop stellen. Hè?
1: Ja. En wil je ook nog weten waarom ik radio gekozen heb?
0: Ja, nee. Dat,
1: je neemt of ben ik niet te snel?
0: Oh, sorry. Je bent veel te snel.
1: Oh, sorry.
0: Wij zitten hier voor jouw muzikale schatkamer.
1: Ja.
0: En muziek is emotie en muziek zijn herinneringen. En dan komen we terug op de Dolly Dots.
1: Ja.
0: Radio. Ja, ik denk, je gaat naar de radio toe, dus je wil een radionummer. Nee, ik mag niet denken. Ik ga niet Nivea doen.
1: Nou kijk, daarom heb ik natuurlijk wel het nummer radio gekozen.
0: Oké.
1: Alleen, het was zo. Mijn ouders die waren vrij spaarzaam en die kregen op een gegeven moment een erfenisje. En toen kwamen ze thuis met zo'n hele grote stereokast. Weet je dat nog? Dat je van die hele grote glazen torens had. En dat waren toen hele dure dingen in aanschaf. En daar mochten ze een LP bij uitzoeken als cadeautje.
0: Ja.
1: Nou, en toen kocht ik de LP Display van de Dolly Dots. En het was mijn allereerste LP.
0: Ach.
1: Ja, en ik was dan fan. En ik vond Shale het leukst. Want die was het meest zichzelf.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat leuk. Goed. We hebben het er al even over gehad. Je bent coach, maar je bent ook presentator.
1: Ja, yes, dat is... Kijk, ik ben ook trouwambtenaar. Dan doe je natuurlijk ook, dan hang je ook al voor een microfoon natuurlijk. Hè? Dan heb je ook overzicht over wat er gebeurt. En, laten we eerlijk zijn, een trouwambtenaar is eigenlijk ook al een halve artiest.
0: Ja.
1: Maar ik heb laatst mocht ik het eerste gala van het Uitfestival presenteren. En ik ben ook presentator van Verhalenavond Seksbieren.
0: Kijk, wat goed.
1: Ja. Ja.
0: Wanneer dat was of is, dat wil ik straks horen. We gaan even gauw naar jouw lijstje, want anders kletsen we natuurlijk veel te lang.
1: Ja.
0: Ik heb hier Barbara, Barbara Prava.
1: Want? Pravi.
0: Pravi, oh.
1: Oui.
0: Oh ja, sorry. Oh, dyslexie. Nee.
1: Senioren momentje.
0: Hey, mag ik meedoen?
1: Ja. Ja.
0: Gelukkig, gelukkig. Want, waarom staat deze erin?
1: Nou, ik ben fan van het Songfestival.
0: Ja.
1: Al heel lang.
0: Mm-hmm.
1: Ook toen het niet cool was, was ik fan van het Songfestival. En dit lied, ik heb dus een jaar of vijf zangles. En als ik dit zing, dan zegt mijn zangleraar altijd... Ach, ach meid, wat is je uitspraak mooi. En nou, dan vindt hij dat leuk. Maar Voilà is een lied dat gaat over jezelf laten zien. Van ik mag er zijn, kijk naar me, zeg maar. Dus het gaat eigenlijk over een vrouw die zichzelf in de schijnwerpers zet. Dus het gaat eigenlijk een klein beetje over mij.
0: Empowerment voor jezelf.
1: Ja.
0: Helemaal goed. We gaan er naar luisteren.

0: Ja, voilà. En Emma Kok heet ze, doet het ook zo prachtig bij André Rieu. Hè? Voilà. Ja. Ja, dat kleine poppetje moet ook gaan staan en het ook maar even fixen.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Mooi podium heeft ze trouwens daardoor gekregen. Goed, dat was Barbara Pravi. Hey, goed hè?
1: Très bien.
0: Ja, merci. Merci. Heb ik helaas nooit Frans gehad. Ik heb alleen gezegd, ooit geleerd, van mijn zus had Franse les. Je ne parle pas français.
1: Ah, ça suffit, hè?
0: Ja, dat bedoel ik dus.
1: Ja, dat is genoeg, toch?
0: Ja.
1: Als je dat kan zeggen.
0: Maar dus, als mijn uitspraak dan zo... Dus ik zei al, je ne parle pas français. Want dan wisten ze zeker dat ik het niet kon. Maar goed, dit terzijde. De Franse taal. Prachtig. Trouwambtenaar. Heb je ook bijzondere dingen meegemaakt als trouwambtenaar?
1: Nou...
0: Of overval ik jou daarmee?
1: Volgens mij is het aan de lopende band bijzonder.
0: Ja, nee, maar dat is waar.
1: Ja, dat klinkt wat afgezaagd, maar dat is wel zo. Mm-hmm. Mijn laatste, zeg maar, dat was wel een grappige. Dat was een stel en... ik was hun vragenlijst aan het uitwerken. Want we hebben maar 3 uur hè, om een hele voltrekking te doen. Dat is veel te weinig.
0: Ja.
1: Dus je moet af en toe een beetje efficiënt doen. Dus ik stuur ze altijd een lijst die ik zelf heb opgesteld met vragen. Sommige serieuze vragen. En sommige vragen denk ik van nou, wat moet ze daarmee? Maar een van die vragen is, welke tv-programma's kijken jullie samen?
0: Oh ja.
1: Nou, en toen stond daar goede tijden, slechte tijden. Ik denk, nou, zitten er echt nog samen mensen op de bank bij goede tijden, slechte tijden? Dus ik las dat, ik moest al een beetje giechelen. En ping, ik krijg een berichtje op mijn Instagram van Ferry Somogyi. Een speler uit GTST.
0: Hoe kan dat?
1: Nou, die heeft een Shoutout. Dat is een platform voor videoboodschappen, voor bekende mensen. En die wilde weten of ik bij zijn platform wilde komen. En toen zei ik van, nou, ik zie, je gelooft het niet, zo en zo. Maar ik lees net dit en dit. Ik heb 2 fans van je binnenkort die ik moet trouwen. Dus ik durf het bijna niet te vragen, maar wil jij even... iets inspreken.
0: Oh, geweldig.
1: Ja, dus vlak voor het ja-woord heb ik de telefoon bij de microfoon gehouden. En toen zei ik van, er is nog iemand die wat tegen jullie wil zeggen.
0: Ja.
1: Voordat jullie ja gaan zeggen. En toen kwam de stem van Ferry Somogyi van GTST uit de microfoon. Naar de mond van de bruid, die hing op de grond.
0: Nou, dat is toch een stunt.
1: Dat is toch leuk?
0: Ja, nee, maar dat is ook voorzienigheid. Weet je, dingen gebeuren omdat ze moeten gebeuren.
1: Ja, toch?
0: Ja. Ja.
1: Ik voelde dat gewoon. Ik dacht, nou, nu moet ik hem ook pakken, zeg maar. Ja. Ja.
0: Oh god, wat leuk. Wat zijn dat leuke dingen.
1: Ja.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Trouwambtenaar zijn. Goed. We gaan weer terug naar jouw lijstje. The Jacksons. Can you feel it? Kun jij het voelen?
1: Nou, daarom wordt hij gedraaid. Ik krijg er zoveel energie van.
0: Mm-hmm.
1: Jij ook?
0: Ik vind het prachtig.
1: Ja, nou, let's go. And you

0: Feel it. Can you feel? Ja, we voelen het zeker. En Nienke heeft een heel goed advies. Nienke, wat was jouw advies? Wat zei je?
1: Nou, dat je eigenlijk, als je dan in je auto stapt op maandagochtend, moet je meteen deze draaien.
0: In je auto stapt, als je uit je bed komt.
1: Ja, ook als je uit je bed komt. Maar goed, dan heb je vaak nog niet een playlistje of zo bij de hand, hè?
0: Nee, dat weet ik niet. Op je wekker.
1: Ja, maar eigenlijk zou je de dag met dit nummer moeten beginnen. Want er zit zoveel energie in. Dus ook al heb je een slecht humeur. Of zie je tegen de week op. Draai dit nummer. Want dan je hele energie gaat draaien. Ja. Krijg je gewoon weer zin in dingen.
0: Komt het lijf op gang.
1: Komt het lijf op gang. Je hoofd komt op gang.
0: Ja, dat is toch...
1: Let's go.
0: Let's go. Contentmaker. Hoe doe je dat?
1: hoe doe je dat? Je maakt een filmpje over iets dat je leuk, belangrijk of prettig vindt. En dat zet je op de socials.
0: Heb je dan ook zo'n selfie stick waar je mee loopt? Of zet je je camera op een statief en zit je ervoor? Hoe werkt zoiets?
1: Nou, ik ben een hele decadente contentmaker. Dus ik ga één keer in de zoveel tijd een dagdeel met een fotograaf filmer op pad.
0: Zo?
1: Ja, en dan draaien we een hele soort filmpjes van scripts die ik heb verzameld, zeg maar.
0: Oké.
1: En daar kan ik dan even mee vooruit. En als er dan tussendoor nog een idee opborrelt, dan die film ik gewoon zelf, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja,
0: oké.
1: Want ik heb een heel druk leven. Dus als ik dat allemaal elke dag moet gaan bedenken en zo. Dat met twee kinderen en allemaal andere werkzaamheden. Dat is best wel pittig. Ik ben niet iemand die kan bestaan van het content maken.
0: Nee.
1: Ik kan er wel, wel wat mee verdienen. Maar ik vind het vooral heel erg leuk. En ik vind het belangrijk dat ik de juiste boodschappen afgeef in de filmpjes.
0: Oké.
1: Ja.
0: En als we gaan zoeken bij Instagram, ik ben Nienke, dan komen jouw filmpjes tegen?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En je hebt Instagram, maar wat heb je nog meer?
1: Ik heb ook TikTok.
0: Ja.
1: Daar ben ik momenteel even iets minder, maar daar heb ik wel veel meer volgers. Maar daar zit veel meer de jeugd.
0: Oké.
1: Ja.
0: Die hebben jou ook ontdekt?
1: Ja, die ontdekte mij als eerste.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: En waar ging jouw eerste filmpje over dat je zo viraal ging? Ben ik daar heel nieuwsgierig naar.
1: Het eerste filmpje dat helemaal door het dak ging, dat was een filmpje van 9 seconden. Waarop ik een bokshandschoen aan heb. En ik zeg, ik paste me aan voor jou. Maar dat doe ik niet meer. Ik ben nu gewoon Nienke. Wie ben jij?
0: En dat was de aanleiding tot wat je nu doet.
1: Ja, maar het grappige was dat ik snapte toen helemaal niks van social media. Maar dat filmpje is 3 miljoen keer bekeken inmiddels. Maar niet alleen dat. Duizenden jongeren stonden dat filmpje gewoon na te doen. En dat is echt wel heel bijzonder. En dan denk je van, wat heb ik geraakt? Hè, hoe kan dat ze daar zo mee bezig zijn? Ik weet wel wat ik ermee bedoel. Maar hoe kan het dat jij snapt wat ik daarmee bedoel? En toen kwam ik er eigenlijk achter dat de jeugd het gewoon best wel moeilijk heeft. En het best wel lastig vindt om zichzelf te zijn. Om zichzelf te ontdekken. Dus heb ik heel erg ingezet op power. Opkomen voor jezelf. Jezelf zijn. Niet bezwijken onder sociale druk. Omgaan met pesters. Dat soort dingen.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Oh, wat goed. Prachtig. Dan kom ik eigenlijk daardoor ook naar het volgende nummer. Want Madonna. Borderline.
1: Ja.
0: Er zijn wel jongeren die hier onder lijden. Aanlijden, moet ik zeggen.
1: Nou, niet alleen jongeren.
0: Nee?
1: Nee. Er zijn heel veel mensen met deze stoornis. Deze ontstaat in de jeugd, hè? Vaak door misbruik of een slechte band met vader en moeder. Hm. Maar in dit nummer is het niet zozeer, heeft het niet echt over de stoornis, maar over grenzen. Over grenzen heen gaan. En Madonna heb ik gekozen omdat ze zo'n stijlicoon was. En ik was gewoon een heel bleu meisje van het platteland. Mijn hele gewone kleding, zeg maar. En toen zat ik in de derde klas van het VWO. En toen ben ik volgens mij in 3 weken tijd helemaal gerebelliseerd. En ik begon een fluoriserend groene strik te dragen. En dat was dankzij Madonna. En vanaf dat moment ben ik me gaan ontwikkelen. En ik vind het zo razend knap hoe deze vrouw bij elke plaat weer een heel ander uiterlijk had. En zichzelf ook elke keer zo kon vermarkten. Er is niemand ter wereld die dat zo knap heeft gedaan als Madonna.
0: Borderline. Madonna.

0: Heerlijk. Maar ze heeft ook zo'n heerlijke stem. Onze Madonna.
1: Ja, toch? Onze Madonna.
0: Onze Madonna. Ja, heerlijk. Tot nu toe, we zijn al ruim over een half uur verder. En je had 9 nummers uitgezocht.
1: Ja.
0: En ik denk, nou, hebben we daar genoeg? Ja, hebben we er wel genoeg aan? Tuurlijk hebben we daar genoeg aan. Maar ik denk niet dat we aan alle nummers toekomen. Als we zo gezellig blijven kletsen. Maar ik wil nog veel meer weten natuurlijk. Jij had je tekst, want ik zei, ik ken je helemaal niet. Kun je iets over jezelf vertellen? Hoe heb jij dat gedaan?
1: Nou ja, ik dacht, ik had een beetje tijdgebrek. En ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon eens kijken wat AI zegt. Als ik hem vraag van, nou, ik heb een radiotekst nodig voor bij een uitzending over wie ik ben. Nou, en die tekst was eigenlijk helemaal niet zo slecht. Nee. Nou, dan heb ik hem heel snel bij jou op de app gezet. Zo van, dan heb je in ieder geval iets.
0: Ja, ja.
1: Nou, dus ja.
0: Ik vond het nou prachtig, want wat stond er? Hij staat zo ook op Harlingerboei. Dus als je denkt van, hey, het gaat me te snel. Ik kan dat niet bij fietsen. Een vrouw met nogal wat petten, trouwambtenaar, coach, presentator, verhalenverteller en contentmaker. Maar eigenlijk is Nienke vooral iemand die nieuwsgierig is naar mensen.
1: Ja. Yeah.
0: En naar wat hen drijft en waar ze tegenaan lopen. En natuurlijk ook naar de verhalen. Nou, eigenlijk is het uit de schatkamer van. Maar dan door Nienke.
1: Ja.
0: Yeah. Jij puzzelt met de schatkamer van andere mensen.
1: Ja. Yeah.
0: Hoe komen mensen op jouw pad? Woord zegt het voort?
1: Ja. Ja. En, ja, en soms in het verleden ook wel via gemeentes. Soms via de commerciële club. Of op verschillende manieren. Soms via de socials. Dan hebben ze me gezien. En dan hebben ze een filmpje van me gezien. En denken ze, oh, daar heb ik ook zo last van. En dan kan Nienke me vast wel helpen. Nou, dat soort dingen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus eigenlijk heb je ook wel zoiets als, hoe heet het, bij de story of de privé van vraag het Sonja of wie moet je dan hebben? Nee, ja, maakt niet uit.
1: Nou, nee, je maakt er nu een geintje over. Ja. Maar mijn volgende filmpje dat ik ga plaatsen is een uitnodiging aan mensen om hun dilemma's aan me te sturen. Want het wordt mijn nieuwe rubriek Nienke Knows Best.
0: Oh, wat leuk!
1: Ja!
0: Ja! En ja, nou, wat leuk!
1: Ja!
0: Nou, ik ga.
1: Dus
0: ik ga
1: jij hebt echt voorspellende gaven, volgens mij.
0: Misschien voel ik iets.
1: Ja,
0: nou, goed. Het gaat niet om mij, het gaat om jou.
1: Ja.
0: Dus we gaan gauw naar jouw lijstje, dat is wel zo veilig. Survivor.
1: Ja, Eye of the Tiger is is mijn live nummer. Dat is het nummer wat ik vaak gebruik in mijn filmpjes. En ook als ik ergens een bingo heb of een optreden of ik moet een podium op. Dan is dit mijn nummer. En ik heb er ook een Friese tekst op gemaakt. En ik hoop dat ik die nog een keer uit mag brengen.
0: Nou, dat gaat jou lukken. Dat weet ik zeker. We gaan even nu naar deze luisteren. Maar als die uitgekomen is, dan kom je even terug, hè?
1: Ja.
0: Goed.

0: Wacht even. Wat zeg je nou weer allemaal? Dit is de Eye of the Tiger. Ik zeg, ik ga hem terugdraaien, want we moeten wel even door. Want anders komen we nooit aan al die 9 nummers toe. En het is juist zo leuk. Leuk repertoire tot nu toe. En de gedachten erachter. The Eye of the Tiger. Bam, bam. De boxers gebruiken deze ook wel eens. Of de darters. Het zijn echt wel van die powernummers.
1: Ja, en in mijn logo en op mijn auto staat dus mijn hoofd met 2 bokshandschoenen.
0: Ja. Ja, ja, ja. Die heb ik ook gebruikt voor jouw aanmelding van. Ja. Ja, ik denk, dan gaan we er ook mee door natuurlijk ook. Leuk man. Goed, Patrick Bruel.
1: Oui. Nou, ik heb op mijn 18e in Frankrijk.

0: schuitje als Marco Borsato.
1: Oh nee.
0: Met allemaal aantijgingen en aanklachten. En ja, Frankrijk draagt hem al jaren op handen met al zijn repertoire, zijn acteerwerk. En ineens, daar kwamen de klachten. En nou ja, hetzelfde verhaal.
1: Einde oefening. Ja. Ze dood, ja, nee, doodvonnis is te
0: nou,
1: gek,
0: bijna maar, wel. Maar wel. En het is zo'n sympathieke man.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Oh, wat sneu.
0: Ja.
1: We gaan gauw naar zijn nummer luisteren.
0: Ja.

0: echt de hele tent op zijn kop. Casser la roi.
1: Casser la roi.
0: Dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Ik heb nooit Frans gehad. Ben ik toch blij dat ik jou in de studio heb. Goed.

0: hoe kom je als 18-jarig meisje in Zuid-Frankrijk terecht? Wat ga je dan doen? En hoe vonden jouw ouders dat?
1: Nou, die vonden dat heel spannend. Mijn vader was onderwijzer en een echte hele traditionele onderwijzer. En die bemoeide zich nooit met het huishouden. Alleen het viel me op dat toen ik weer vertrok naar Frankrijk na de kerst, zeg maar, was ik even thuis geweest. Dat hij zich toen ermee ging bemoeien dat mijn moeder wel mijn drankje bij de SRV-man moest halen.
0: Ach.
1: En ik dacht, oh, dat is de allereerste keer dat je dat ooit in je leven hebt gedaan. Ik dacht, volgens mij houdt hij van me.
0: Want het is wel een goed ding om een keertje op tijd het huis uit te gaan. Want dan word je nog extra gewaardeerd, of tenminste.
1: Ja, maar het was wel een stap, hoor, voor een meisje als ik.
0: Woonden jullie toen ook al nog op de dorpen? Waar kwam je vandaan?
1: Langweer woon ik, ja. Ja, en ik ben vrij beschermd opgevoed. Hè? Beide ouders, ik heb wat oudere ouders had ik. Ja. En beide de oorlogen meegemaakt en calvinistisch. Dus, en een onderwijzer in een dorp is een soort pijler. Hè? Tenminste, vroeger was dat heel erg zo. Dus absoluut. Ik was altijd de dochter van. Mm-hmm. En ik moest altijd oppassen met wat ik zei. Dus er zat altijd een rem op.
0: Ja,
1: ja, ja. En die remmen, die heb ik een lekkere afgegooid.
0: Ja, lekker is dat. Ja. Heerlijk. Wat gaan we nu draaien trouwens? Hoe zeg ik dit?
1: De Herrace met Diggy Lou, Diggy Lay. En dat is een songfestival nummer. Dat heeft gewonnen. 3 Zweden op gouden schoenen. En ik heb ze 2 jaar geleden nog zien optreden in het Ziggo Dome. Het zijn nu hele oude knarren. En ze zijn 30 kilo zwaarder. Maar wat hebben ze nogal lol. Heerlijk. Let's go.

0: 12 points.
1: Hey, het wordt straks weer uitgezonden, hè? Nederland gaat u meedoen, hè?
0: Ja.
1: Nou, jij helemaal blij?
0: Nou, ik ben wel een beetje opgelucht, ja.
1: Nou, gelukkig.
0: Ja, aan de andere kant, ik snap dat Avrotros de poot stijf heeft gehouden. En ik vind het allemaal niet zo eerlijk, maar ik mis het wel heel erg.
1: Ja, nou, maar is ook zo. Ik vind ook dat ze de politiek erbuiten moeten houden.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, wie zijn wij?
0: Wie zijn wij?
1: Hey, ik heb een keuzestressmoment, want ik heb nog 3 nummers staan en ik heb nog ruimte voor 2. Wie wil je in ieder geval wel gedraaid hebben? Oh, wacht even, ik zie...
0: Je hebt eentje dubbel, volgens mij.
1: Ik heb eentje dubbel. Ja, error. Deze die ga ik eruit gooien.
0: Ja.
1: En dan gaan we verder met deze. Dan halen we deze er gewoon uit. Klaar. We gaan gauw door. Want... Dit is heel wat anders.
0: Ja. De Peer Gynt Suite. Dat is een soort dromenland. Mm-hmm. Als je dat hoort, dan hoor je elfjes. En zie je lichtgevende paddenstoelen voor je. En dan ben ik een soort Alice in Wonderland. Als ik dat hoor.
1: Wij gaan onze ogen sluiten.
0: Ja.
1: En we gaan luisteren.

0: je ook helemaal uit laten klinken. Morgenstimmung van Aus Per Gunt. Gint. De Griek. Nienke.
1: Ja.
0: Ik start het laatste nummer alvast een beetje in.
1: Ja.
0: Maar ik wil jou ontzettend bedanken voor dit ontzettend gezellige uur.
1: Ja.
0: Ik vond het heel leuk.
1: Was een beetje kort, hè? Vond je niet? Omdat het zo gezellig was.
0: Het is, daar hebben mijn gasten eigenlijk altijd last van.
1: Ja.
0: Dat het zo kort is.
1: Ja.
0: Maar degene die na ons komt, die wil niets van zijn uur afstaan.
1: Ah, dat is wat een egoïst. Jammer.
0: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, de collega die om 9 uur komt, die doet het ook niet. Dus ja,
1: nee.
0: Hij heeft ook maar een uurtje.
1: Nou ja.
0: Dus, maar ik wil jou ontzettend bedanken voor het uur muziek van Nienke. Ik ben Nienke. Nou, prachtig. Ik heb genoten. Ik heb genoten van je verhalen.
1: Ja.
0: En genoten van je muziek.
1: Nou, ik vond het ook heel gezellig. Dankjewel. Ik vond het zo leuk dat ik dit mocht doen. Ja.
0: Nou, mocht je nog eens een keertje het idee hebben van... Oh, dit wil ik eigenlijk nog wel een keertje. We kunnen er over een poos best nog een deel 2 van maken, hoor.
1: Ja, vind ik goed. Laten we dat doen.
0: Volgens mij heb je nog wel meer muziek. Waar gaan we ermee uit?
1: Lara Fabian, Adagio. Een heel intens stuk wat... En we hebben vrolijkheid gehad net, maar dat past bij mij. Maar ik ben ook een heel intens gevoelig persoon en daar past dit heel mooi bij, vind ik.
0: Sluit het daarmee af.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële paleis in de jemenitische stad Aden. Daarbij zijn volgens persbureau AFP zeker 4 mensen omgekomen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationale erkende regering. De premier en alle ministers hebben de aanval overleefd. Ook zouden de Houthis raketten hebben afgevuurd op de stad Marib. Minister Hermans heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van haar zorgbegroting. Er is onduidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Oppositiepartijen willen eerst concrete voorstellen zien voordat ze de begroting steunen. Hermans heeft toegezegd volgende maand met nieuwe plannen te komen. Ook het eigen risico gaat mogelijk met €15 per jaar omhoog. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Rasonk kan bij patiënten die eerder zijn behandeld de groei van de kanker afremmen en mogelijk hun levensduur verlengen. Jaarlijks krijgen ongeveer 3300 Nederlanders deze diagnose. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. Door logistieke problemen zijn winkels tijdelijk niet bevoorraad met verse producten. In Rotterdam en Zwolle ontvingen voedselbanken extra leveringen onder meer van niet bezorgde online bestellingen. Elders kregen voedselbanken juist minder producten door de verstoringen. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: Hey, ik word steeds beter. Een hele goede avond, Evert van Bon.
1: Ja, Marlies, ook goedenavond. Maar ik was er al even. Een hele goede avond, luisteraars. Hier zijn we weer met Barrel House, het programma van waar de piano de baas is. Donderdag 8 oktober. Het is te beluisteren op de radio, op de FM 106.2 en 107.5. En we hebben tegenwoordig ook lokale televisie. Ik weet het, van Ziggo is het kanaal 47. En ja. Marlies weet het nummer waarschijnlijk van KPN.
0: Of ja, dat zoek ik nog
1: dat
0: even
1: gaan
0: op.
1: We nog even opzoeken.
0: KPN kan
1: en dan beginnen we direct met Vers Domino. Dat heeft even een kleine geschiedenis. Mijn zangkameraad Jan van Houten, die wist niet precies wat hij zou vragen. Ik zeg, joh, maar je weet toch wel muziek? Ja, maar ik luister altijd naar Omroep Friesland en ik zet die radio aan en dan heb ik de hele dag muziek. Maar zijn er dan geen artiesten of zo? Nou, toen noemde hij onder andere Vers Domino. Ik zei, nou, weet je wat? We beginnen gewoon een donderdag en dan is speciaal van Jan van Houten, Vers Domino. En dat doen we natuurlijk met zijn million seller Blueberry Hill. Thank you.

En dat was je dan. Fats Domino met Blueberry Hill. Speciaal voor de scumkop Jan van Houten. Waarvan akte. En dat heb ik genomen van de dubbel CD. They Call Me the Fat Man. Uit 1993, dat album. En deze Fats Domino, de Blueberry Hill, die werd opgenomen in juli 1956. En de release was in september 1956. En op 6 oktober reeds bereikte het de eerste plek in de charted R&B, Rhythm and Blues, top. En tegelijkertijd de tweede plek in de charter van de pop scene daar. Dus het is heel snel gegaan met dat nummer van Fats Domino. Goed, komen we bij de vorige keer gingen we eruit met Dr. Becken met One Mellow Boogie. Die konden we helaas niet helemaal draaien, want we hadden tijdgebrek. En te doen gebruikelijk, dan is hier nummer 2. Dr. Becken, One Mellow Boogie.

0: En hij verdwijnt naar hogere sferen. One Mellow Boogie van Dr. Becken.
1: Ja, met dank aan Henk Nijlunsing natuurlijk. Want die was in Noorwegen geweest bij de Blues of Hell. In Blues in Hell. En die bracht een hele mooie cassette mee van deze Dr. Becken. Zijn echte naam is eigenlijk Thor Einar Becken. Ik heb het hier opgeschreven. Die cassette die heette 21st Century Piano Blues. En die opnamen werden gemaakt onlangs op 16 februari 2026. En die man heeft 50 cassettes gemaakt. En dit was nummer 12. En ook nog een handtekening erop. En ik was bij Henk. En ik heb het toen meegenomen. En toen hebben we dat bij ons in de ding gedaan. Marlies heeft het gedigitaliseerd en een cd van gemaakt. Dus Henk, die komt binnenkort ook naar jou toe. En dit was onder andere de nummer ervan. Volgens mij hoorde jij hem nu ook voor het eerst. Want jij had volgens mij geen cassettedek. Goed, dat gezegd hebbende. Dan gaan we verder met Mike Sanchez. Oh boy.
0: Hier staat Blue Boy.
1: Of Blue Boy? Oh, Blue Boy. Klopt, Blue Boy.

0: Ja, dat was Mike Sanchez met Blue Boy.
1: Ja, ik zei, oh boy, wat een Blue Boy. En het kwam ook van het gelijknamige album Blue Boy. En dat werd in 2001 uitgebracht. En dat heeft hij in eigen beheer gedaan op Dupin Records. Een self-released album. Dan gaan we verder met Eco Rijke Rap. En die gaat even boogieën met de Swanee River.

0: was weer een leuke uitvoering van de Swanee River Boogie van Eco-Rijke Rap.
1: Ja, maar die jongen die is ook zo geweldig. Die
0: ja, dat
1: die
0: is
1: speelt
0: ook zo.
1: Zo ongelooflijk goed.
0: Maar ik vraag me wel eens af hoeveel variaties op de Swanee River Boogie zouden er kunnen zijn.
1: Nou, elke Boogie Woogie pianist die speelt dit.
0: Oké. Okay.
1: Dus je kunt er een heel programma bij draaien. Alleen van de Swanee River Boogie.
0: We gaan het thuis even turven hoeveel wij in het systeem hebben staan.
1: Nou, je kunt 14 keer draaien. Een beetje in één uitzending. Van de verschillende.
0: Nee, dat hoeft
1: allemaal Swanee River Boogies. Maar ze zijn nooit allemaal hetzelfde. Iedereen brengt een beetje variatie in. Dus, maar dit is Eco. Nou, dan kun je wel aan hem overlaten. Dan weet je dat het altijd goed zit. En dit kwam van hun mooie album Boogielicious uit 2007. En er hoorde ook nog een drummer. En het was David Herzl. Op Facebook had ik hem al aangekondigd. Henk Pepping. Ik had het vanavond er nog even over. Hier in de studio.
0: Ja.
1: Over Henk Pepping. Met tegenwoordig.
0: Met de
1: heigende herten. Ze zijn allemaal dikke 70'ers inmiddels. Maar ze spelen nog steeds de sterren van de hemel. Maar toen had hij dus de Attacks. Henk Pepping en die Attacks. En hier is hij met Feeling Like a Suitcase.

0: Henk Pepping met The Attics. Feeling like a suitcase.
1: En dat kwam van de LP. Rockin', Boobie, Rockin', Rockin', Boppin', Boogie Woogie en Rock'n'Roll. En dat is die werd uitgebracht op Down South Records in 1989. En de producer was Kees Klop.
0: Ja, uiteraard. Waarvan akte?
1: Waarvan akte? Ja, goede grote.
0: Daar is heel veel mooi materiaal vandaan gekomen.
1: Ja, ja, zeker weten. Zeker weten. Daar ben ik ook heel blij mee. En dan komen we bij Axel Swingenberger en Keito Saito. En die spelen samen de Chic of Arabi Boogie.

0: Ja, dan mogen ze natuurlijk genieten van het applaus. The Sheik of Araby Boogie van Kaito Saito en Axel Swingerberger.
1: Ja, en dat kwam van het album The Joy of Boogie Woogie Live. En dit album is opgenomen in Japan op diverse locaties waar hij Axel Swingerberger optrad met Kaito Saito. En op deze cd staan ook opnamen waar ze alle twee solo spelen. Of ze op een gegeven moment met vier handen op één piano. Of, zoals in dit geval, gewoon twee grote vleugels. En dan Axel op de ene en Kaito op de andere. En dan gaan we los met The Sheik of Araby. En deze opname werd gemaakt op 6 april 2006 in de Ishihara Hall in Osaka in Japan. En het was een heel goed nummer. Maar net zoals ja. De Sheik of Araby, nou hoor je deze uitvoering. En er zijn ook, iedereen speelt hem, maar iedereen doet een beetje anders. En dit was wel een hele mooie. Komen we bij Roosevelt Sykes. De vorige keer draaide ik een cd. En die cd die heette Boot That Thing. Toen zei ik al, ja, hey, dat is ook een mooi nummer van Roosevelt Sykes. Kunnen we de volgende keer wel draaien. En wat je zegt moet je doen.
0: Absoluut.
1: En hier is Roosevelt Sykes met Boot That Thing.

0: En dat was hij dan, Rosa Sykes, Boot That Thing. En dat kwam van zijn album Goldmine. En dat werd opgenomen op 23 oktober 1966 in Kopenhagen in Denemarken. Nou, dan komt weer zo'n eentje. Die wordt ook door iedereen aangespeeld. In Boogie Woogie. En nou even Bob Hall met You Are My Sunshine.
1: Ja, die wordt zelfs door Evert van Bon gespeeld.
0: Ja, maar dat is maar heel miniem hoor. Dat is maar heel miniem. Ja, ik kan de beperking.
1: Met volle overgave.
0: Oh ja, natuurlijk.

0: You are my sunshine. Nou, en dat hebben we vandaag toch nog heerlijk gehad.
1: Ja, toch
0: tussen de buien door.
1: Ja, zeker. Bob Hall, You are my sunshine. Van zijn mooie album Left Hand Roller. En dat werd opgenomen in de toonstudio Bauer in Ludwigsburg. En dat was op 27 mei 1979. Nou komt Marlies. Want we hebben onze grote vriend.
0: Nee, ik vraag mij af, weet jij nog wel hoe je moet aankondigen?
1: The one and only, the call and the killer. From Faraday, Louisiana, Jerry Lee. En hier is hij met Wolverton Mountain.
0: Ik mis nog even Mississippi. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I.
1: Ja, goed is dat, hè?

0: Ja, hij krijgt het meisje waar hij van houdt. The girl I love.
1: Ja.
0: Yes.
1: Hij had er heel veel voor over.
0: Nou, echt wel.
1: Jerry Lee, Wolverton Mountain. En het kwam van dat mooie album Country Songs for City Folks. En het werd opgenomen in 1965 in de Mercury Recording Studio in Nashville. En dit was het vijfde studioalbum van Jerry Lee. Komen we bij Ben Waters, 88 Special, oftewel de 88 toetsen van de vleugel.

En toen was het stil. Ben Wallace, 88 Special. Geweldige opname. En dat kwam van het album Take It Home. En dat werd opgenomen op 9 december 1993. En er hoorde ook nog een double bass. En het was Dave Hetfield die daarop speelde. Dan komen we terecht bij Ryder Larson, Hank Nelunzing. Speciaal jongen. Boogie Woman.

Dat was hij dan, Ryder Larsson met Boogie Woman. En dat kwam van zijn mooie album Boogie Bassett uit 1992. En je hoorde ook wat backing vocals. En dat waren Elisabeth Moberg, Kari Iveland en Rita Eriksson. En dat deed ze heel leuk met z'n drietjes. Klonkers Glock. Dus ja, ik denk ik noem ze gewoon een keer. Dan gaan we verder met Bob Seeley, Cutting the Boogie.

Industrial Strength, Boogie Boogie en Blues Piano. Dan gaan we even lekker een beetje stevig tempo erin gooien. Een beetje op de rock'n'roll tour. En dat doen we met Jason D. Williams, Rocking on a Saturday Night. 1, 2,

Hupsakee. Jason D. Williams, Rocking on a Saturday Night. En dat stond op een cd die je kreeg met 20 rockers like Jerry Lee. Nou, het lijkt er heel veel op. Dus vandaar. Gaan we even verder met Albert Emmons met zijn Rhythm Kings. Rhythm Boogie.

0: Ja, dat was er weer eentje uit de oude doos, zoals we dat zo mooi zeggen. Albert Emmons en His Rhythm Kings met Rhythm Boogie.
1: Ja, dat kwam van het album The Chronological Classics, Albert Emmons, 1946-1948. En dat klopt precies, want deze opname werd gemaakt in 1947 in Chicago.
0: Oh, ja, oh, wij worden terecht gewezen op het feit.
1: We hebben nog 3,5 minuut.
0: Oh.
1: Ah, maar dan kunnen we in ieder geval Mona Lisa nog wel even meenemen.
0: Jawel, maar we nemen ook de aftiteling mee. Want anders dan moet je straks zo snel aftitelen.
1: Nee, dat
0: is
1: doen.
0: Niet goed.
1: Dus, Marlies, je zit nu tegenover me, dus dat is wel gezellig.
0: Ja, ik heb de techniek even overgedragen aan onze...
1: Ja, dat is een goede hand hoor. Dat is ook een
0: hele goede, zeer gewaardeerde collega.
1: Marlies, bedankt.
0: Ja, nee, graag gedaan.
1: Daarin schuiven van de muziek.
0: Ja.
1: Ik hoop dat de luisteraars een beetje genoten hebben van het programma vanavond. Ik heb het in ieder geval met plezier samengesteld. En ik hoop dat het tot tevredenheid is van onze gasten.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: En dan
0: we horen het alweer van onze Friends of Barrel House, waar wij een hotline mee hebben. En u zag hem al even in beeld, onze razende Roland. En die gaat na de klok van 9 uur door.
1: Gaat hij even razen, zoals
0: dat
1: het zo mooi heet.
0: Dat bedoel ik.
1: En dan gaan we nog even vertellen dat deze uitzending wordt herhaald op 15 oktober. En bij welzijn hopen wij op 22 oktober weer in de studio te zijn voor een live uitzending.
0: Wij doen ons best.
1: En dan gaan we nog wat leuks voor versieren.
0: Oh ja, we hebben
1: en dan
0: nog even.
1: Gaan we eruit met, even kijken, Carmen, Mona Lisa uit 1959.
2: Wilma!

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Venezolaanse oud-president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores hebben onschuldig gepleit op een nieuwe aanklacht in de Verenigde Staten. Ze worden ervan beschuldigd te hebben samengespannen om gevangenen, onder wie Amerikanen, te laten martelen in Venezolaanse detentiecentra. Het echtpaar zit sinds hun arrestatie begin dit jaar vast in New York. Maduro wordt ook beschuldigd van drugsmokkel en verboden wapenbezit. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland binnen te brengen. Die partij werd onderschept in de Franse havenstad Duinkerke. Jan G. was het doelwit van een gewelddadige aanval in Overasselt, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. De Houthis hebben een raketaanval uitgevoerd op het presidentiële paleis in de jemenitische stad Aden. Daarbij zijn volgens persbureau AFP zeker 4 mensen omgekomen. Het paleis is het hoofdkwartier van de internationale erkende regering. De premier en alle ministers hebben de aanval overleefd. Ook zouden de Houthis raketten hebben afgevuurd op de stad Marib. Minister Hermans heeft de Tweede Kamer nog niet kunnen overtuigen van haar zorgbegroting. Er is onduidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Oppositiepartijen willen eerst concrete voorstellen zien voordat ze de begroting steunen. Hermans heeft toegezegd volgende maand met nieuwe plannen te komen. Ook het eigen risico gaat mogelijk met 15 euro per jaar omhoog. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, welkom bij Razende Roeland op deze donderdagavond bij Omroep Zilt, Shine Radio en muziek op je radio.nl. En de kijkers van, op de Ziggo kanaal 47, ik zijn schokkende beelden, klaar. We openen vanavond met Dead Clock en Awaken. En ik hoop dat iedereen inderdaad Awaken is, want we hebben weer een bak vol aan uitzending. En ja, dit nummer heb ik te danken aan de collega van de maandagavond bij Shine. Die heeft daar een programma Draaideur, of Draaikolk. En die draaide dit nummer ergens halverwege om de luisteraar wakker te krijgen. Nou, ik bedoel, volgens mij zijn we nu allemaal wakker. En dan gaan we gewoon lekker verder met de volgende nummer. En die is aangebracht door Juan. So thank you, Juan, for this music. It's a band uit Madrid. En het luistert naar de naam Cabral Vortex. En dan moet je op een gegeven moment ook altijd de titel uit je hoofd kennen. Maar goed, die komt straks nog wel. Hier is Cabral Vortex. Lekkere muziek uit Spanje.

Helemaal vanuit Noorwegen was dit June in Purple en Testify. En de single komt 23 oktober uit. En ze hadden hem mij gestuurd en vroegen zich af, waar blijft die? Nou ja, hier dus. En ik zwaai even, want Mark kijkt ook mee vanuit Gouda. En kijk jij ook mee, luister je mee, dan kan je natuurlijk altijd op een gegeven moment even in de chat op de donderdagavond van Shine Radio. Dan doe je gezellig mee. Kun je even lekker tegen mij aanzeuren gedurende het programma. En eventueel er wat van vinden. Nou, je kunt natuurlijk ook chatten via mijn Facebookpagina. Chat je gewoon ook even gezellig. En zit je in de band en denk je, hey kerel, leuk dat je allemaal van die muziek draait, maar mijn bandje heeft nog veel leukere muziek. Dan kun je natuurlijk altijd sturen naar razenderoland@omroepzilt.nl of naar rsh.razenderoland@gmail.com. Doe er gelijk even een leuk verhaaltje bij over je band. Dan heb je natuurlijk wel een streepje voor. Dat heeft ook Polly en de Jets Jester gedaan. En die hebben een prachtig nummer. De Perfectionist. En gaan we even luisteren.

Suicide High en Chaos is Charm. Has its charm, sorry. En Suicide High is een Belgische heavy metal band. Ja, ook wel weer lekker. The Angelot is een band uit Las Vegas. En I'm very pleased that Jesse found me on the internet and said, I bring Las Vegas to Noordwest Friesland and music to the world. Ja, dat gaan we vanavond ook doen. Music brengen we de wereld in. En vanavond is het The Angelot met The Wolf and The Lamb.

Opera Magna was dit. En Innomie. This was also a record introduced by Juan. En omdat wij dus vorige week iets weinig ruimte hadden, dan heb ik hem nou maar gedraaid. De volgende band is, en dan moet ik even heel snel schakelen, Deadly Alliance. En die hebben een nummer uitgebracht. En dat, dat is weer zo'n titel, zo'n breakback. Want echt, ik breek mijn tong erover op het moment dat ik er naar kijk. Hypochondriac. En dat zal vast in het Engels wezen. Het is een trash metal band uit Enschede. En ze spelen al sinds 2012 samen. Ze hebben inmiddels drie EP's, twee EP's de lucht in geschoten. De derde komt eraan. Die is volgend jaar, staat hier op een rol. Hier is, nou ja, die track met dat moeilijke naam. Deadly Alliance.

Wizardrone was dit, met Death Cyclist. En ja, na jaren van winterslaap zijn ze er weer. En deze vijfkoppige band komt binnenkort naar vele concerten in het Brits. In Groot-Brittannië. Goed.

Humus. Dat is de singlenaam. En de band is Victoria Gay. Of K, Victoria. Dat is, ja, lekkere muziek. Bij Razende Roeland op Omroep Silt, Shine Radio en muziekopjeradio.nl. En op Powerplant Radio. De volgende plaat is van Tony Imoni. En luister naar de titel Stormwatcher. En ja, je hebt van die mensen die zijn die vinden dat fantastisch. By the way, volgend jaar bestaat Razende Roeland 10 jaar. Dus ik wil het even meegeven. Hier is Tony Imoni.

0: Dit was Razende Roulette op deze donderdagavond. Zometeen kun je luisteren naar Jeanette en het Rockcafé bij Shine Radio. Zaterdag is de borreltime op muziek met op je radio.nl. En maandag en woensdag zijn er weer programma's op Shine Radio.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Omroep app en 92.2 FM.

0: 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is er niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van den Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
1: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
2: In welke vorm moet het dan gebeuren?
1: Ja, zwart op wit.
0: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De tijd voorbij.
4: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Nijen die stenen centraal in de nije jeugdvaststelling Vlecht van de Keninginnen van skriuwer en regisseur Mark Hayema. In de vaststelling doeken Ben in de wrood van de bijenkost. Mooi humor en fantasie litten acteurs Eline de Vries en Romke Gabe draaien Shen hoed bijengeerwerkje en wat wij mensen daarvan leren kennen. Bij Geliks hoe belangrijk ze binnen bij bestowing van bloemen en planten, maar ook hoe de rolverdeling binnen het volk. Zo vindt regisseur Hayema.
1: Zij denken vanuit het volk. Zij denken voor het collectief. En wij mensen zijn toch steeds
2: individualistischer. Minder.
1: Ja, we zijn, denken eigenlijk alleen maar aan onszelf. Hoe kan ik het voor mezelf het beste maken? Terwijl die bij denkt gewoon, hoe kan ik het beste doen voor het volk? En ik denk dat dat best wel iets een leerzaam puntje voor ons.
3: En een belangrijke boodschap.
1: Zeker, ja. Terwijl het ook alweer goed is natuurlijk om je eigen pad te volgen. Om te zeggen, dit ben ik en ik wil mezelf profileren. Dat snap ik ook wel weer.
3: Zit er ook in.
1: Dat zit er ook. Ja, ik denk niet dat we alleen maar moeten zeggen, we moeten zijn zoals de bij. Want dan, dat lukt ons mensen simpelweg niet. Maar af en toe wat meer naar een ander omkijken, ik denk dat dat wel

0: plaatsen.
1: En ik denk met deze voorstelling zoeken we naar vergrotingen. Dus we duiken echt in die kast. Dus we zien bijen levensgroot. Die kinderen zien het voor zich. En met een kleine knipoog, een beetje à la wat met het klokhuis ook wel eens gebeurt. Dat je natuurlijk, de scènes worden enorm uitvergroot. Waardoor je erom moet lachen en tegelijkertijd denk je, oh ja, er zit wel wat in. Mm-hmm. Zo zit dat eigenlijk wel in elkaar.
2: Meneer De Vries en Romke Gabedraaier. Jim hebben together de firma. En dan doe je me al meer sokken stikken. Of is het jeugdtheater het eerste wat je hem daarin doet?
3: We maken inderdaad meerdere vaststellingen, zowel van jeugd als van woeksenen. En dit is dus de 12e jeugdtheatervaststelling.
2: Hoe kom je Jim zo bij elkaar eigenlijk?
4: Ja, we zitten bij elkaar in de klasse. Tof kwamen bij elkaar in de klas. We vonden ook wel helemaal het leuk in het eerste jaar. Dan ging ik helemaal met elkaar om. En nu zitten we hier.
2: En Sjoggers en Harkers, hebben bij Omroep Friesland en ik al gezegd. Maar dan ik solo. Eline de Vries mooi de SRV-wijn, een audiotour. Hè?
3: Klopt, dat we een audio vasthangen in een SRV-wijn om in Paken. En dat ga ik los als mezelf maken.
2: Ja, dat wie dit hier nog, hè?
3: Dat wie inderdaad in juni, ja.
2: En Romke Gabel, daar is het op oorlogsteam aan een stik.
4: Ja, de orenkant hebben we op oren spelen dit jaar. En dat vind ik heel erg leuk. Heel bijzonder.
2: Dan is ik in die cv van Dijker dat ik over identiteit, schaamte en queerness. Nu staat ik mooi in dit stik.
4: Nou, het zit een beetje in de daar pop, zeg maar. Dus die is losbrutsen uit de kast. Dus daar maakt wel een liedje kwinkslag in. Ik denk eigenlijk in al mijn vaststellingen wat ik er misschien wel een lied stikje. En ik heb Mark, de regisseur, die heb ik uitgevoerd om er een liedlijn te zitten dan. Voor de volwassenen.
5: Het is een harve wat ik al zo vermoedde. Dat ik anders was, anders dan de rest. Minder stoer.
4: Het is een super leuke vaststelling. Het is super frivol en maar bijen giet het net goed. Dus we herorlien betochten we dat we dit onderwerp. En nou is het denk ik heel erg een hot topic. Dus just het oorlie nice. Dus dat is ook wel een soort momentum wat we niet een keer in je KH. Steeds maar qua thematiek. Dus dat is te gek. Maar we begonnen mooi van. Het is ook een beetje een schaduwbeestje. Mijn neefke en nichtje. Die vinden hem vooral eng en pikt en blaven voor fut. Maar eigenlijk is het een heel lief. Lief wezentje.
2: Ja.
4: En ik denk dat wij als firma ik wil verhalen die het in de schaduw steen steeds maar dat we daar nieuwsgierig naar worden en dat we dat erbij pakken in alles vaststellingen. Mm-hmm. En dat het nou zo'n momentum had, dat is gewoon heel bijzonder. En dat hebben wij net dacht dat het nou in het nice is. En ja, leuk.
6: De vlecht van de Keninginnen van Selskip de Firma. Dat gaat morgen in première in Wergeer en is daarna te zien op basisscholen, in theaters en op festivals.
7: Alles wat je op die mist had, jongens, tussen zien en halven.
8: Dit is de dag voorbij.
6: Het wie justerjoen op een hei onrestig bij het winkelcentrum De Westerijn. Daar sammelen harden 20 jongeren en er waard vuurwerk afstutsen. De politie wie man machtig onwezig en had de identiteit van de jongeren controleerd. Die komen net al in uit het dorp zelfs, maar ik uit orenplakken in Noord-Eerst Friesland. Sinds het begin van de week is er sprake van oerlijst van jongeren bij het winkelcentrum. En de collega's van RTV NOF sprutst de roer met borgemaster Anja Haga.
9: Borgmaster Anja Haga, juste juni hier in de Westerijn bij het winkelcentrum. Een winkelgedeelte, een soort onrust met jongeren. Ja, wat is je krijgbad, juste Janne?
10: Ja, er is een oproep geweest voor jongeren om hier te komen voor een zogenaamde ride-out. Dus dan komen ze met al hun scooters, fatbikes, wat dan ook. En dat gaat volle opsmieten hier, want er kwam volle jeugd op al. En het probleem is dat ze oerlast veroorzaken. Dus ze maakt je gedonder, vuurwerk al zitten. Waardoor de ondernemer de winkel dicht doen moest, want die voelde zich net meer veilig of het personeel net meer. En dat is natuurlijk heel vervelend. Ik vind prima dat jeugd bijna komt en vertierziek het op een leuke manier. Dat is logisch in een vakantie. Maar net dat je gedonder veroorzaken dat mensen zich net meer veilig voelen.
9: Hey, hoe vind je dat Safië komen mat uiteindelijk dat zijn winkel dan jij de dwarmsluiten mat?
10: ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Je kent nooit de veiligheid van inwoners, van ondernemers, maar net onder druk staan omdat jeugd bijna komt. Dus dat willen we gewoon net. En ik snap dat jeugd een plak haar wil om ja, zich te vermijden. Dat maak ik, maar ik naar Schermijn, waar we kennen mij de jeugd in gesprek. Van hé, wat hij hem nodig, dat willen we ook. Maar net op deze manier, en zeker net met de fieldwork. En ik denk dat de jeugd, en ook de volwassenen die erbij wien, zeker, want die wien direct bij. Fieldwork is verboden. Dus als dat bij die hast, best al strafbaar. Dan kist een hege boete krijgen, maar ook een strafblad. Dus wees die wel bewust van dat je dat gewoon net wel matte. Dus ik heb een oproep onder ouders. Let even op wat dot je bent. Vreeg je even naar waardoor je hem weg hem hinnen. Uiteindelijk is het dus al een verantwoordelijkheid, ook van de ouders en de jeugd zelf.
9: Ja, want hoe je krijgt ook al zijn wie een oproep die je via social media van ja, neem al je fieldwork mij verzamelen hier in de Westerheen. Grut, het moet grut. Ja, weet niet meer een beetje waar je op dit stuit ik achter zitten.
10: Nou, daar ben we natuurlijk ziek samen met de politie. Dus we zien nou, waar we in dit. We hebben indruk dat het ook jeugd is uit de wederomjouwing. Net alleen de Westerheen. Ook Westerheeners, maar volle breder dan dat. Maar dat ben we al hier rond bezien. En ja, het is natuurlijk ook net zo dat alle jeugd hier is. De meerderheid van de jeugd is gewoon thuis en gedraagt zich prima. Dus laten we dat ook voorop stellen. Maar de jeugd die je wel is en gedonder veroorzaakt. Ja, hoor er maar op. Gedraag je even normaal. En ouders, let even op je ben.
9: Waar komt de oorlast van Justine vooral wij?
10: Ik denk ook een beetje het verveling. Het is vakantie. Ja, er gaan oproepen roen op socials. En het, de iemand denkt, oh, daar wil ik bij wijzen. Nou, en dan gaat dat roen en daar komen ze dan. Ja, en dan is het ook een beetje jeugd eigen om te zien. Oh, een keer werd een beetje uitlokken, want dan mag ik wel wat gebeuren. Of zit er niks aan. Maar wees wel even verstandig. Maak je het leven van oren net vervelend. En gooi je in eigen toekomst ook net in het spul. Want als toch aan zich geen VOG meer krijg je kist, omdat toch veel wat bij die hast. Ja, dan gaat die tak. Komst. Dat was ik net.
9: Nee, en de jongeren in jou er eigenlijk vooral ik een beetje naar onderling voor je of ja, er is voor u eigenlijk net echt een plak waar we dit organiseren kunnen. Zien vanuit de gemeente daar een oplossing in om daar hun oer in te gaan?
10: Ja, tuurlijk. Want ik snap heel goed dat jeugd iets wil. Die wil bijna komen, die wil leuke dingen doen. En dat snap ik heel prima. Dus daar willen we naar Sjun. Dat nemen we serieus. Dus ik geef naar Sjun. Wat kunnen we voor de jeugd budgetten? Dus dat snap ik helemaal. Maar bijna komen en gedonder veroorzaak je. Nee, dat is net de bedoeling.
9: Het is nu de afgelopen dagen vrij onrustig Westen. Wat voor maatregelen neem je hem voor de komende dagen of weken of maanden om dit te voorkomen?
10: Nou, dat zien we serieus. Nee, daar ken ik nog geen uitspraken over. Maar weet of we daar in opschalen met de politie. Dus wij willen dit net weg.
0: Alles wat

0: beste interviews en reportages van Joert. Alles
1: wat er speelt. Dit is de dag voorbij. Omroep
2: Friesland. Juster, weer de eerste landelijke stakingsdij in het streekvervier. Het is de eerste in een lange riege. Onder kriesdagen wordt alle weken in dij staakt. De reden is de CAO-onderhandeling met werkjouwers. Die zit compleet vast. Ik zocht waarom op Juster, mijn net gevolgen, met Stijn Duursma. Die is bestuurder van FNV Streekvervier. Meneer Duursma, een goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hoe zijn de acties verlopen gisteren voor uw gevoel?
3: Ja, goed. Positief. Ook zat er goede energie in. De mensen hadden er ook wel zin in. Ook al was het natuurlijk wel vervelend om te moeten staken. Maar dan hou je elkaar toch een beetje vast. En overal ook gewoon weinig bussen gereden. Er is echt goede gehoor gegeven aan de oproep. Ik denk dat ongeveer 90% van de mensen die konden staken hebben gestaakt. Dus wij zijn echt hartstikke tevreden als vakbond voor zo'n eerste dag.
2: Ja, ik hoorde u gisteren zeggen, we hebben al nieuwe data gepland. Maar ik hoop dat het niet nodig is en dat we weer in gesprek gaan. Dus is de hamvraag, hoe hebben de werkgevers gereageerd?
3: Nou, niet eigenlijk, helaas. Wij hebben niets officieel van de werkgever gehoord. Je hebt natuurlijk altijd wel een beetje contact over en weer, maar geen officiële reactie. Het enige wat we zien is dat ze toch de hak in het zand zetten met hun voorstellen. En je ziet ook in de kantines dat op de televisieschermen worden wel allerlei boodschappen verspreid over wat ze nou willen en waarom dat eigenlijk toch wel goed zou zijn voor de chauffeur. Chauffeurs zeggen ook van dit is gewoon indoctrinatie, wij weten wel beter en het is vervelend dat het zo gaat.
2: Zegt u met zoveel woorden, ze verspreiden desinformatie?
3: Nou, dat zei ik niet. En zij zullen waarschijnlijk ook over ons zeggen dat we dat doen. Alleen, wat ze gewoon doen is, ze houden zich vast aan hun voorstellen. En die willen ze nog een keer ook naar de chauffeurs laten zien. En wij houden ook vast aan onze voorstellen, want we liggen gewoon ver uit elkaar. En dat is helaas na instakingsdag nog niet veel veranderd.
2: En wat doet dat met die chauffeurs? Dat ik kan me voorstellen dat die daar toch enige druk van ondervinden.
3: Ja, absoluut. Het is natuurlijk sowieso heel lastig om te staken. En ook als uitzendkracht is het ook altijd van, kan ik wel staken? En heeft dat invloed op mijn positie? We zeggen ook altijd van, je kan gewoon staken als je werkt. Daar heb je gewoon recht op. Inderdaad, als ze ook dit soort dingen op de borden zien. En misschien van managers krijgen ze dingen te horen waar ze niet blij mee zijn. Dat maakt het niet makkelijker. Alleen dan is het juist des te fijner dat de chauffeurs elkaar echt wel vasthouden. En dat wij als bonden er ook dichtbij zitten. Want je doet het toch uiteindelijk een beetje met z'n allen.
2: Ja, hoe gaan jullie hier nog op reageren richting werkgevers of laten jullie dit gaan?
3: Nee, zeker niet. Wij zijn hier ook al even mee bezig om hier op te reageren. Want we krijgen hier ook veel vragen over. Klopt het wat er op de borden staat? Wij zeggen dat klopt gewoon niet. De voorstellen van de werkgevers zijn gewoon duidelijk. Het is echt een heel pakket aan verslechteringen. Die vooral de chauffeurs raken en hun werk-privé-leven. En of ze gezond een pensioen kunnen halen. Dat verhaal willen wij blijven vertellen. Dus we gaan nog even via onze social media kanalen en de nieuwsbrieven gaan we erop reageren. En dan gaan we op die manier ook weer voorbereiden voor de volgende stakingsdag.
2: Ja, deze hele situatie lijkt me niet bevorderlijk voor de onderhandelingen. Die vinden dus ook niet plaats op dit moment. Dus wat is de status nu?
3: Ja, niet eigenlijk. Ja, ik heb niet zo heel veel nieuws, zelfs als gisteren. Dus we liggen ver uit elkaar en we hebben nog geen contact. We hebben geen nieuwe onderhandelingsdag gepland. We hebben ook nog niets gehoord. Dus het is voor nu de padstelling, die is er nog steeds helaas.
2: Ja, en als je dan de reactie van de werkgevers ziet, moet je dan niet eigenlijk stellen dat die acties averechts werken?
3: Of juist niet, want ze reageren wel. Dus het doet ze ergens wel pijn. Hè. Ze worden er wel door geraakt. Dus dat is belangrijk. Want hoe meer impact we hebben met zo'n stakingsdag, hoe sneller de stakingen uiteindelijk ook voorbij zijn. Want dan ben je toch weer wat sneller bij elkaar aan tafel. Ik denk dat we wel echt een duidelijk signaal hebben afgegeven gisteren.
2: En volgende week, op welke dag wordt er een actie gevoerd?
3: Dat hebben we nog niet bekendgemaakt. Dus als
2: nee, maar dat mag nu wel even.
3: Dan ben je de eerste die het hoort.
2: Oh, ik denk, we doen het nu even.
3: Nee, dat snap ik. Ik zou het met liefde vertellen. Maar we hebben echt afgesproken om dat kort van tevoren bekend te maken. Zodat we, zoals ik al zei, zoveel mogelijk impact kunnen maken. Zodat we ook zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen. Dus volgende week laten we dat weten.
2: Oké, ik dank u wel voor de toelichting.
3: Jij bedankt. Fijne dag.
2: Fijne dag. Stijn Duursma, wie dat van het vakboen FNV.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: De dijk voorbij. Omroep Friesland.
4: Inwenners van Borskrip Saltriep bij Haans. Die binnen benauwd dat de flintentuin achter haar huizen verdwijnt door de uitbreiding van het parkeerterrein bij de Veerhaven. De gemeente onderzoekt drie varianten om het plak van lang parkeren onder Hazenstritwaai om te pakken. En één daarvan, daar wordt dan de flintentuin opofferen en de wettergong Rieën verpleetst. Neffens de gemeente is het voordeel van de omwenners, want die komen dan on het wetten te wenen. Maar omwenner Simon de Groot van Saltriep is het daar net maar eens.
5: Nee, zo heeft de gemeente in het begin ons geprobeerd te paaien voor te zeggen, ja, wat wil je nou nog meer wonen aan het water? In het begin dachten wij ook heel eventjes, oh, misschien leuk, maar als je nagaat wat de resultaten, wat de consequenties zijn, ja, dan is je hele buffer, je geluidszichtbuffer is weg, een groot natuurgebied wordt vernietigd. Nou, dat is niet de bedoeling natuurlijk. En wij hebben er helemaal geen voordeel van, want ja, wie wil nou zijn tuin die netjes is aangelegd bij iedereen? Wie wil dat stukje grond erbij kopen en dan aan die riet wonen, waar dan misschien jeugd met bootjes komt te liggen en weet ik allemaal voor overlast kan zorgen. Er liggen nu ook al bootjes daar in de riet en die komen dan misschien hier te liggen. Dus wij willen graag, en daar gaat het om, wij willen die buffer naar P3, die willen wij in stand houden. En bij optie 2, optie B, ja, dreigen we die hele buffer te verliezen. Dan is er geen buffer meer. En dan is het zo dichtbij dat, ja, dat zien wij helemaal niet zitten. Nee.
6: Nou zijn er drie opties die worden onderzocht. Op welke manier wordt u als bewoner daarbij betrokken?
5: Nou, in het begin even niet. Maar sinds 12 augustus we hebben een klankbordgroep van de bewoners gevormd. Dat is al een jaar of 6-7 geleden gebeurd. Waarbij de gemeente dan vond dat ze wat makkelijker met de bewoners konden overleggen. Dus daar zit ik ook de hele tijd in. En op 12 augustus hadden we een bijeenkomst met de gemeente, met de klankbordgroep. En toen werd ons dit, nou, in een presentatie als grote verrassing medegedeeld. Dat er drie opties waren, A, B en C. En dat de gemeente voorkeur heeft voor optie B, waarbij de riet omgelegd wordt, waar we het net over hadden. En dat werd toen inderdaad ook verkocht als, nou, misschien vinden jullie het wel leuk om een huis aan het water en weet ik het allemaal. Dat vinden we helemaal niet leuk, want het is meer een huis aan een parkeerterrein wordt het. Ja.
6: Begrijpt u wel het belang wat de gemeente heeft voor het uitbreiden van het parkeerterrein hier?
5: Nou ja, wat ik begrepen heb, verwacht de gemeente, en dat hebben ze door een projectbureau laten uitzoeken, een toename van het aantal mensen dat hun auto hier wil parkeren als ze naar de eilanden vertrekken, Vlieland en Terschelling. Ik trek dat zelf nogal in twijfel, die toename. Vorig jaar is er inderdaad veel geparkeerd en toen was P1, P2 en P3 waren alle drie vol. En toen moest er naar P4 uitgeweken worden. Dat was dan een terrein bij Nesta Shipping, bij de Industriehaven. Dit jaar is dat helemaal niet gebeurd. Dus als er een toename zou zijn, dan denk ik, nou, waarom dan dit jaar niet? En als ik dan nu het nieuws volg, zeg maar. Nou ja, vandaag stond toevallig een commentaarstuk in de Leeuwardenkrant, Vlielandisering. Op Vlieland daar zijn rijke mensen die kopen daar de huizen op. En die verkeren daar een paar vakanties per jaar. En de rest van het jaar staan die huizen leeg. Dat betekent minder gasten. En nu is men bang dat op de Schelling ook een beetje die kant op gaat. En dat men zich meer gaat richten op de, nou ja, de welgestelden, de rijkeren die dat kunnen betalen. Ja, als het die kant op gaat, de gemeente hier in Harlingen gaat de parkeertarieven flink verhogen. De eilanden zelf gaan de toeristenbelasting verhogen. En dat erbij opgeteld wat er gaande is met Vlielandisering, dan zie ik niet zo dat er binnenkort heel veel meer auto's hier geparkeerd gaan worden. Ik zou zeggen, wacht nog even. Kijk het een paar jaar aan. Gaat het aantal auto's wat hier geparkeerd wordt niet echt omhoog, dan hebben we hier voldoende aan. En dan ga je niet een heel natuurgebied opofferen. Waarbij je als gemeente eigenlijk groen hoog in het vaandel moet hebben. En dan ga je niet een hele vlindertuin vernietigen, zeg ik.
4: Nou, Safir is het gelukkig nog net, want de gemeente Haans die zei mij klam dat er nog net een besluit naam is. De uitslag van het onderzoek naar die drie varianten die we het jetter als takkem hier verwachten.
1: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dai voorbij.

0: waai voorbij.
1: Als het van Hinders Horst, dan kist in hert ophelje bij de 45e editie van Indoor Friesland. Het is al in volle gong en de komende dagen stiet het internationale programma op de planning. Het eerste sportevenement houdt in 2008 op, na het 40-jarig jubileum. Dat wie vanwege de economische crisis. Maar Fjouwer Jelien is de trier weer oppakt. Voorzitter Waling Heitema van Indoor Friesland is blij dat het op Nijslag is om dit evenement te organiseren. En FSM is het een bijzondere editie.
2: Elk jaar is het een hele bijzondere editie, maar we proberen elke keer nog weer wat meer te groeien, het aantrekkelijker programma te maken en betere deelnemers om te loeken. En ik denk dat dit hier wel lukt is.
3: Hoe zit het programma er dit jaar uit?
2: Nou, we hebben de dressuur, hebben Handflint Wieken, internationaal dressuur. En in dat internationale dressuur wieken hebben we een lokale winnaar. Marcia Dijkman, die heeft de grote prijs daar woont, dus daar ben ik heel grutsch op. Een echte mooie winnaar. En sinds ik nog werkzaam ben op het secretariaat, dus dat houdt een extra dimensie. We hebben juster een hele mooie show door hand, uitverkochte zaal. Met Britt Dekker als hoofdrolspielster. En volgens mij is dat ook heel goed beteerd. Nou, en nu ben we maar het springen aan de gang. Ja. En traditioneel is het altijd de wazi, is de Horses to Fly Cup. De Horses to Fly Cup heeft voorrondes in de provincie, maar ook in Drenthe, Grijns, Noord-Holland dit hier. En die mensen die zich daar gekwalificeerd hebben, die rijden hier nu een finale. En dat was een vol overgave. Het is voor de landelijke ruitersport is het natuurlijk uniek dat je rijden kan van zo'n entourage en zo'n publiek. Dus ja, daar hebben we altijd een soort mensen die het er willen aan hebben.
3: Ja, en dan de komende 3 dagen, die staan in het rand van internationale competitie natuurlijk.
2: Ja, ja, dat klopt. De internationale hinders komen op dit moment al hier binnen. De regels rond de internationale competitie zijn best wel streng. En daar moet ik als veearts bij helpen. Dus die hinders die worden al hier incheckt met al hier temperatuur worden. Dus zien als ze gezond zijn of als ze op stal komen. Die worden jongens al hier keurd om te zien als ze geschikt zijn om uit te gaan. En dan vanaf morgen hebben we 3 dagen lang internationale springsport. Van een hoog niveau.
3: Zo'n 4 jaar ben je weer, leeft het weer in door Friesland. Hoe gaat het de oude 4-4?
2: Nou, het gaat eigenlijk. We vielen wel dat we hier een leegte opvullen in de zin van dat het een heel schoft is het net organiseert. En doen er steeds. Dan ben er altijd wel initiatieven best om het toch weer te doen. Maar het is best wel moeilijk. Het is een hele gecompliceerde organisatie met financiële risico's. En nu hebben we toch valken gekregen om het weer te organiseren. En ja, ik ken het publiek en de Friese hinstermeesten ken ik merken dat ze er eigenlijk al hier hartstikke blij mee binnen dat ze hier weer komen kennen. En natuurlijk ik Marwan kennen. Hè. We hebben nog de Friese hinders natuurlijk, Vreet Joen en het Elfsteden springen. Met al hier van die iconische evenementen werd de meesten graag van komen.
3: Ja, Jost, is een financieel risico. Is het nog wel draagbaar de komende jaren?
2: Nou, dat zou wel zijn. We doen ons uiterste best. Dus we moeten er echt heel hard om werken. Om dat in de ronde te krijgen. Maar ja, de hulp van de goede sponsors. En goed om het huishoud geld te denken. Dan moeten we dat valken krijgen. Hè. Maar het is echt een hele grote uitdaging. Want ja, we moeten alles omvoeren hier. Hè. Er moet boksen komen. Er moet tribunes komen. Er moet de boim die we hier zeggen. Die komt uit Den Bosch. En die moet maar een skip uit Den Bosch komen. Nou ja, op het heden is het maar vervoerskosten is dat best wel moeilijk. Dus we moeten er echt hard aan werken om het valken te houden.
3: Hoe wichtig binnen die sponsors dan voor je?
2: Ja, onmisbaar. Zonder sponsors kunnen we dit net organiseren.
3: Dan per dagen dus, wij jou nou het meeste naar u toch?
2: Ja, uiteindelijk toch wel de grote prijs. Ten eerste omdat dat een hele mooie afsluiting is. In de regel is het heel spannend. Je kent het nooit precies van tevoren. Maar dan komen de beste hinders die de oude dagen of de komende dagen springen. Die komen dan van het lacht. En het is altijd een ontlading altijd aan de barrage van de lezer die clear is. Want het is ik toch wel altijd een beetje. Als je in een organisatie zit en je bent nog veearts. Toch wel wat te zwaar dat alles goed gaat. En dan als het dan clear is, dan is het clear. En dat vind ik wel. Dat is wel het hoogtepunt voor mij.
1: Jort Gieters, het internationale programma van start in door Friesland is nog on te mooi sneuwen in het WTC Expo in Ljouwert. En morgen en sneuntejoen is het spektakel Ik te volgen via Omroep Friesland op de livestream, op de website en in de app. En sneuntejoen ik nog op televisie.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Om het aanvoeren.
0: De dag is voorbij.
5: Heel Friesland libben mij Maarten van der Weijden mei doet de Elfstedentocht zwom in 2018 en 2019. We volgen hem bij Omroep Friesland van dichtbij. De Olympisch kampioen, dit leukemie, hoe won hier? Hij zet een punt achter zijn zwemactiviteiten. En in zijn nieuwe boek, De Laatste Slag, vertelt er wat er daar, achter die topprestaties cool gier. En hoe er haast 9 miljoen euro voor kankeronderzoek ophellen. Goedemiddag Maarten.
6: Hey, goedemiddag.
5: Tijdje geleden, hoe is het?
6: Ja, goed hoor. Ja, en spannend ook. Dus anderhalve maand geleden mijn laatste zwemtocht gehad. De 22 stedentocht, een keer niet in Friesland. En daarmee het zwemmen rondgemaakt. En vandaag dat mijn nieuwe boek De Laatste Slag uit is. Dus dat is een spannende periode natuurlijk.
5: Ja, die laatste zwemtocht niet helemaal goed afgelopen, hè?
6: Nou, ik kreeg de derde dag buikgriep en de vierde dag ging ik toch weer proberen, maar ik moest de vijfde dag inderdaad stoppen, dus niet gehaald. En het was wel even verleidelijk om net zoals de Elfsteden zwemtocht in 1819 het nog een keer te proberen en hem wel te halen, maar nou, voor mij is het verhaal wel rond, dus dit was mijn allerlaatste zwemtocht.
5: Zo, hey, dat is ook wel een beslissing.
6: Ja. Ja, is ook zo. En ik zwom vanuit die overlevensschuld, waar ik het regelmatig ook bij jullie over gehad heb. Waarbij ik dacht, nou, ik wil iets terug doen. Ik wil geld inzamelen. Ik wil voor de toekomstige patiënten de kans op herstel ietsje groter maken. Maar ik merkte ook dat die overlevensschuld een soort van rauw randje had. Waarbij als een patiënt het geluk om te herstellen niet had, dat ik me dat bijna een soort van persoonlijk kwalijk nam. Alsof ik niet goed genoeg mijn best gedaan had, of ik niet ver genoeg gezwommen had, of ik niet genoeg geld ingezameld had.
5: Ja,
6: dat... En toen ik dat rauwe randje begreep, dacht ik, ja, dan moet ik de keuze maken dat ik geen actie meer. Dan moet ik stoppen met die zwemtochten. Want nou, dan zit ik mezelf zelf in de weg.
5: Ja, wij zien dan de buitenkant, het succes, hè, van de finish en het geld wat je allemaal bij elkaar gehaald hebt. Maar wat gebeurt er dan in je persoonlijke leven? Kun je dat schetsen?
6: Ja, dus ik denk dat het boek gaat over de hoogtepunten die je noemt. Maar afgelopen jaren zijn voor mij ook wel heel heftig geweest. Dus mijn allerbeste vriend Sebastian overleed een paar maanden na de Elfstedentocht triathlon in 2023. Mijn vader overleed. Ik heb een scheiding gehad. Dus ik heb best wel hele heftige jaren ook gehad. Dus het waren mooie jaren, maar ook wel heel erg zwaar.
5: Ja, dan stop je met zwemmen. Wat betekent dat voor de stichting?
6: De stichting die ronden we ook af in de zin dat we de fondsenwervende activiteiten stoppen we. We zijn heel trots en dankbaar dat we ruim 18 miljoen euro in hebben gezameld die we voor de volle 100% doorzetten. De stichting heffen we niet helemaal op, want er zijn onderzoeken die nog jaren lopen en wij willen die controlerende rol willen we blijven doen, omdat geld inzamelen is één, maar zorgen dat het op de allerbeste plek terechtkomt, ja, daar voelen wij ons ook heel erg verantwoordelijk voor. Dus nou, die controlerende rol, die zullen we voortzetten.
5: Ja, en dat afscheid, is het boek dan voor jouw gevoel ook echt een afscheid?
6: Ja, het boek is het verhaal hoe ik tot die keuze kwam, wat het verhaal inderdaad rondmaakt. En het is voor mij ook in bijna een iets breder afscheid. Het is het afscheid dat ik niet meer hoef te redden. Dat als ik niet heel veel geld inzamel of niet heel ver zwem, dat ik nog steeds goed genoeg ben. En nou, dat ik dat inmiddels kan zeggen en dat ik dat voel, ik denk dat dat voor mezelf een hele belangrijke stap is.
5: Ja, wat hoop je dat de lezers begrijpen als ze het boek lezen? De mensen achter de sportprestaties?
6: Ik hoop dat ze zien dat leed bij het leven hoort, helaas. En dat leed, dat we geneigd zijn om, als er iets ergens gebeurt, dat we onszelf de schuld geven. En ik hoop dat ze met mijn boek een stukje compassie ervaren voor zichzelf en voor anderen. Hoe ik trouwens ook heel veel compassie heb ervaren toen ik het in 2018, de eerste poging van mijn Elfsteden zwemtocht, toen ik het niet haalde. Ik had verwacht dat mensen mij dat kwalijk zouden nemen. En ik heb dat ervaren als een soort van collectieve compassie voor het niet halen. Waardoor het een stuk makkelijker was om in 2019 te zeggen, ik ga het nog een keer proberen en ik ga het wel halen. Dus ik geloof in een manier van veerkracht wat gaat over tegen jezelf en naar een ander lief zijn en de ander begrijpen. En ik hoop dat mensen die mijn boek lezen dat een beetje meekrijgen.

0: wat er spielet.
1: Yes, dear.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: De gemeente Leeuwarden mij verliest net verder met een plan voor haast 400 nieuwe huizen vlakbij de Hoenspolder. De Rievensteert vindt het plan net goed onderbouwd. Zowel de actievierders als plaatselijk belang Gouten als de gemeente zorgen mogelijkheden naar die uitspraak. De eerste reacties van de gemeente die drippen binnen. De FNP en Partij voor de Dieren vregen het college om de uitspraak en het verslijnen dossier op een nij om de gemeente die vat te lezen. Onder de telefoon is FNP-fractievoorzitter Jan-Willem Tuninga. Een goeie met je.
4: Ja, goeiemiddag.
3: Ja, je wilt dus graag dat het hele plan op een eigen voorlijn wordt onderdrieën. Waarom?
4: Nou ja, dat lijkt niet logisch. Hè? Er valt een besluit komen, een herstelbesluit. En dat gaat om een hele grote buffer. Waar wij altijd verzorgen hebben, jongens, die is nederig. Ook voor het ecologische behoud van die polder. Ja, en als die buffer komt, had de wethouder destijds altijd zo'n van, ja, dan kan dat nemen uit voor de ondernemers. Dus er zal een plan komen worden.
3: Ja, dan moet er een volslijn nijplan komen. Ik net zei, ik betekent wat voor die buffer en dat is maar een onderdeel van het plan en dan geven we het terug.
4: Nou ja, als je dat zou wezen, dat zou natuurlijk heel mooi zijn, want het gaat dus om die buffer. Hè? En huizen moeten natuurlijk altijd komen, want we moeten wendingen hebben. Hè? Maar als dat zou kennen, dan zou het heel mooi zijn. Maar dan zou dat inhouden dat de wethouder in het de weer niet nooit verteld had.
3: Ja, dat gaat nou om meer partijen, de FNP, de Partij voor de Dieren. Heeft het idee dat meer partijen er dus gaan insteren?
4: Ja, die stinnen zeker in. Hè. Er zijn natuurlijk in het Vlienrijk meerdere partijen west die het altijd deze kaart maken hebben. Hè. En heel gelukkig is natuurlijk in 2023 D66 ook omdraait. Hè. En die had ook zo'n van jongens, dit kisten net en wij moeten die buffer groter hebben. Dus ik hoop dat die natuurlijk ook nooit in het college zitten, de regen een beetje rug houden. Nou, gemeentebelangen hier jeder omdraait en die had natuurlijk, nadat ze net meer in het college zitten, ook zo'n van dit maar oors. Dus ik denk dat wij een heel groot aantal mensen er heel hoog op denken in de gemeente hier. Maar ik denk ook dat al het werk van alle vrijwilligers en alle organisaties, zoals het Dwarfswerk, Milieu, Federatie, Vogelwacht, ik wil heel erg een best in hebben om dat zij ook aantonen kunnen dat die buffer ook een neder is. Hè? En het is natuurlijk extra dat de Rievensteert de goede harken had en ik daarmee op baseren hun uitspraak die had.
3: Ja, nou, Jerik Juster, de wethouder, zei, ik ben net benauwd voor een heel lang politiek proces, maar als ik jou zei, dan drieg het tot wol.
4: Ja, ik snap wel dat die wethouder dat natuurlijk zei ik deze maat. Hè, maar het is extra dat diezelfde wethouder destijds, dus nog geen wethouder wie je, omkeerd is met deze sextra van die buffer die maar roemer. Dus we zullen even zien hoe die kaart nog maken is. En of hoe die kaart stingen bloot die ze die in hebben. Hè, maar ik denk dat het wel heel goed ontoont.

0: nooit weer oorsmaatje. En zoen dat natuurlijk de wenten in de gemeente heel belangrijk binnen, maar daar ik een hele hoop andere locaties van geschikt binnen en die tekenen onwezen binnen door diverse partijen, denk ik dat je dit samen horen dat ik dat in de toekomst van is nooit in dit behouden wilt. En als je dit één keer vernielen en je zet er daar huizendel voor de meeste man hele grote beurs, ja, dan is dat, dan zit dat zijn doel voorbij, denk ik.
1: Ja, de gemeente had nou een jel hier om mij een goede onderbouwing te komen. Ja, hoe dreig wordt dat, denk je jou?
0: Nou, dat is net zo dreig, want het oude ecologische onderzoek luidt er nog. He, daar gaan ze eigenlijk nooit wat meer in. En ik denk dat je dat ecologische onderzoek op Nijt Sint-Jacht houden maakt, en dat het dan wel heel duidelijk is hoe het erbij zit. Wij verwachten denk ik dat dat gebeurt, maar ik verwacht je sowieso dat, het college hier wel weer mooi naar de rieter gaat.
1: En dan
0: zullen we zien wat de rieter hier verzwaait.
1: Ja, en dat kort dan wel zo'n lang proces worden.
0: Nou, dat doet net. Je kunt er lang omheen draaien, maar als het ontoond is dat die buffer van 300 meter de komen mat, omdat je oors de flora en de fauna vernielen, dan denk ik dat je daar je aan houden moet. Daar ben je wetten voor, daar ben je regels voor, en dan kan dat gewoon het oors. Dus, of je zegt van, we lukken ze er neer van aan en we letten het op mij op een rugzak aankomen, of je zegt, we zullen wel serieus naar en we doen hier een goede uitspraak naar en we zullen naar alternatieven. En ik denk dat wij een heel wies college hebben, dat die daar goed naar zijn zullen.
1: Ik help het je hopen en ik dank je wel voor de tijdlochting. Jan-Willem Tuninga, weer dat fractievoorzitter van de FNP in Ljouwert.
2: Een selectie met de beste interviews en reportages van Joert.
3: Het aanvoeren.
2: De dag voorbij.
1: Het plan van de gemeente Smerlingeland om 400 huizen te bouwen in Bornburgen giet een soort inwenners van het dorp te vier. Dat is belang Boasterheim. Bornburgum en Kwartenhim, zou ik maar zeggen, nemen het plan van de gemeente Boeten proportioneel. En Gerard en Jong importeer mij dwarsverbrenners en gemeenteriesleden, want die zullen daarna weer een besluit opnemen. Even Simon Slagman van Dwarsbelang, meidje de inwoners van het dorp hadden zorgen over de grootschalige wenningbouwplan.
4: De gemeente is van plan om hier 400 huizen, maximaal 400 huizen te bouwen in de nabije toekomst. En dat is nevens het dorp vies te volle. Het dorp wil best wel graag meer huizen. Dat is helemaal geen probleem. Maar de grens lijkt wat u betreft bij 1200.
1: Hoe lang ben je al in Bornburg?
4: Ik woon hier een jaar of 15. En ik woon hier aan deze weide, Westerborn. En ja, maar een prachtig plezier. En ik ga Bornburgum net voor niks uit. Ik ga altijd in Drachten wennen. En ik ben nu in principe blij dat ik in Bornburgum woon. En dat voldoet mijn poel best. En dat mag ze blijven.
1: Wat is Bornburgum voor dorp?
4: Het is van oudsher een dorp van boeren en bouwvakkers. Nou, terug de groei van de laatste decennia, als ik moet zeggen, is het verloren. Er zijn inderdaad nog een paar boeren over en er waren ook nog wat bouwvakkers. Maar lang niet meer in de mate van vroeger. Er is al een keer nieuwe bewenders bijkomen, al een keer import. Ben ik zelf ook in van uiteindelijk.
1: Nu komt er een jong van het dorp. Hoewel in het dorp hing je affiches.
4: Ja.
1: Kom je gemeenteraadsleden? Wat verwacht je van de jong?
4: Nou, ik hoop dat er een heleboel dwarsgenoten komen. En wij hebben wat te vertellen. Zou je merken, ben we het er net mee eens. En ik hoop dat het dorp daar alle keer wat in mij geeft.
1: En haak je ze wel naar hem in de gemeente hier van Smerlingeland?
4: Ah, de gemeente hier ongetwijfeld. Ik hoop dat ze beter lustig kennen als de wethouder. Het plan is al in redelijk vier stadium nu. En wij hopen toch heel erg dat we er nog wat aan verorie kennen.
1: Maar nu zit de provincie van Nijbouw in Dwarpen alleen nog maar naar aard en schaal.
4: Ja, dat heb ik begrepen. Dat is dus op een hele orde van grutte als wat nou de plannen binnen. Hè? 10% had de gemeente toer, plattelandsgemeentes, de platteland Dwarpen. En dat zou dan ongeveer 26 huizen wezen. Als het wat grutter is en dan een kerngemeente, zou dan tot 25 gaan. En dan krijg je 1200 net. Dus wat dat betreft. Kunnen we u daar beter in vinden als in de plannen van de gemeente?
1: Ja, hier in de studio zit politiek verslaghouder Onno Valkena. Ja, Onno, waarom bouwt Smerlingeland die 400 huizen net in Drachten?
3: Smellingelongen die wil de komende jaren een paar tuizend huizen bouwen. En die kan zijn drachten net kwijt. En daarom wil nou ik naar Bonburgum sjoen. De gemeente had er groen op een gaatelijke woningbouwlocatie onder de Nijewaai. En zo leer ik daarom redelijk vlot bouwen kennen.
1: Ja, wat zit die inwoners van het dorp nou het meeste dwars?
3: Nou ja, Bombats, dat is de bijnaam van Bonburgum, is net zomaar een dorp. Het is een mierskip van zo'n jochertje 100 meesken, dat meesken een dorp kennen en groertje. Maar 400 huizen erbij, en nog volle meer nije inwenners, ja, rinnen je het risico dat Bonburgum een soort van wiek van drachten wordt, maar minder dwarpsgevoel. Ja, en daar moeten een soort inwenners van Bombats net ontinken. En hier daarvan is Erwin Jonkman.
1: Ja, de buur wordt bezet, dus en met.
5: Dat is het mooie van Bonburgum. We zijn Lids. Wij hebben ons eigen mienschip, we hebben ons eigen identiteit. Nieuwe wenningen hebben we niks op te zien. Hè? Ik bedoel, we hebben heel duidelijk gewezen, huizen bij, maar ik huizen na. Alleen nog Sanvoren. En op deze termijn is boeten proportioneel.
3: Nou, hij heeft een heel participatieproces gewoon, maar de gemeente Smellingen had het net helpen.
5: Nee, nee. De vinkjes bezetten, de jongen had platform, de gemeente had dus ongejet, maar er is niks met die.
3: Wat dacht dat mij het vertrouwen in de gemeente?
5: Nou, het vertrouwen onder de bevolking krijg je toch net een boost. Dat neemt net dat. Dat zul je er aannemen dan aannemen.
3: Je bent hier in Bonburgum?
6: Ja, wij zijn het derde.
3: Dus je bent in de Nijbouw?
6: Ja.
3: En hoe is het om in Bonburgum te wijnen?
6: Ja, ik vind het veel fijner dan in de stad. In de stad heeft alle jaar drukke wegen en was flissend te druk voor ons.
3: Dus hier is wel rondom boeten door te wassen.
6: Ja.
3: Dan wil de gemeente Smellingen hier 400 nieuwe huizen bouwen. Wat vind je daarvan?
6: Ja, dat vinden wij eigenlijk helemaal niks. Wij willen wel graag het dwarsgevoel horen.
1: Ja, de laatste spreker in de reportage, Jet Elsje. Ja, onder Smellingen wil dus 400 huizen bouwen in Bornburgen of Bombats, zeg je wollen. Maar past dat in de nieuwe omjouwingsvisie van de provincie?
3: Nou ja, uitgangspunt van de provincie Friesland is bouwen naar aard en schaal. Nou ja, dat betekent in het geval van Bonburgum dat er ronde is voor 24 huizen, want op zijn minst 190 huizen, zat ik dwarpsbelang wel. Maar in diezelfde omjouwingsvisie jouwt de provincie de vier grootste plakken van Friesland, de F-Jouwer, Ljouwert, Snits, Jereveen en Drachten, de ronde om extra te groeien. Smellingen zei, Drachten is inklemd tussen de A-Songen en de Woordwaai. Wij moeten daarom wel groeien richting Bonburgum. Kwaad zijn, het belang van hoofdplaats Drachten botst hier maar het belang van Bonburgum. In de provinciale omjouwingsvisie is in principe wel ronde van maatwerk. Dat betekent dat de ronde is van Oerlis, maar de heb ik mijn vertellerlitten op dit stuit nog geen enkele tassizing van de provincie dat ze akkoord gaan stellen met 400 nieuwe wenten tussen de bjemwallen van Bombats en Kwartehemmen. De bal die leidt nou in het vaste plak bij de rietsleden van Smellingen, die praat hier naar je wikkertiersjoer.
1: Oké, Ronald Valken, dank u wel. Hier is het laatste wat Griff nog net hoe zijn.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood had gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. In de EBI in Vught is een 45-jarige Rus veroordeeld voor een mislukte liquidatiepoging in Zaandam. Hij moet 13 jaar de cel in. Het slachtoffer overleefde de aanslag omdat het pistool van de Rus haperde en hij daarna misschoot. Ook daarna ging nog van alles mis. Zo kreeg de Rus op zijn vlucht zwavelzuur over zich heen. Volgens het OM had hij dat bij zich om over het slachtoffer heen te gieten. Het OM zegt dat de Rus een professionele huurmoordenaar was, maar de rechter acht dat niet bewezen. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. In de Europa League heeft de NEC gelijk gespeeld tegen Levski Sofia. In Nijmegen werd het 1-1. Thierry Henry maakte de enige goal voor NEC. Hij kreeg de bal van de keeper van Levski aangespeeld en kon zo binnenschieten. Eerder op de avond won AZ van het Israëlische Hapoel Beersheva. In Alkmaar werd het 2-1 door doelpunten van Peer Koopmeiners en invaller Max Meerdink. De wedstrijd werd gespeeld zonder Israëlische fans in het stadion. In de Conference League won FC Twente van het Zwitserse FC Thun. Het werd 1-0. Ajax had een moeizame avond tegen Hajduk Split. Amsterdammers verloren met 2-1. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
6: Wereldberoemd in de jaren 60. Marisol, een naam die je niet mag missen. Samen met Andy Warhol, een icoon van de pop art. Marisol is terug, nu te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Tickets via boijmans.nl.
5: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Je kunt borstkanker niet altijd zelf voelen. Daarom is het belangrijk om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek wanneer je de uitnodiging krijgt. Zo kunnen afwijkingen vroeg worden ontdekt. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker doe je voor jezelf. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De Washington Post onthult dat Apple $22 miljoen heeft betaald voor de bouw van de balzaal van Trump in het Witte Huis. Dus als je dat goede doel steunt, dan kan je de nieuwste iPhone overwegen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het gaat er hard aan toe op een klimaatbijeenkomst in de hoofdstad van Ethiopië. Landen vanuit de hele wereld overleggen daar, maar zijn het nog niet eens. En waar dat over gaat, dat hoort u straks. Het kabinet probeert ondertussen in de Tweede Kamer een meerderheid voor de zorgbegroting te krijgen. Dat gaat ook nog niet helemaal lekker. Daarover gaat Den Haag vandaag zo meteen. En dan spreken we ook nog over de situatie in Jemen en het schilderij van Kandinsky dat onder de hamer ging in Londen en een bijzondere geschiedenis heeft. Eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 15 oktober.
2: Oekraïne voelt zich verraden door Amerika en president Zelensky verwoordt dat zo.
4: Really yes, really between us. It's a pity that we are losing strong partner.
2: Hij noemt dat
4: painful.
2: Inmiddels krijgt Oekraïne wel weer toegang tot de Starlink-satellieten, maar dat kan ook zo weer veranderen. Dan vallen er volgens de president weer extra slachtoffers.
4: People will die. Of course, if attacks will continue and if Starlink will not work, of course, I mean this, it's not helpful.
2: Premier Jette doet een oproep aan het Witte Huis.
5: Mijn oproep is niet alleen aan de Amerikaanse regering, maar ook aan Amerikaanse bedrijven. Doe wat nodig is om de Oekraïners te ondersteunen.
2: Jette is in Brussel voor een EU-top. Volgens hem levert Nederland veel materiaal aan Oekraïne, maar blijft de steun van een aantal andere Europese landen achter.
5: Dus ik zal, net zoals alle voorgaande keren, ja, ook een aantal collega's erop aanspreken dat ze mee moeten investeren in de Europese veiligheid en de Oekraïnse steun.
2: Het was opnieuw onrustig in Floradorp in Amsterdam-Noord. Op meerdere plekken werd brand gesticht op straat en werd de politie bekogeld met stenen, vuurwerk en bierflesjes.
6: Was ik niet bij. Nee, toen wel.
2: In de wijk was er de afgelopen 70 jaar een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling, maar dat mag niet meer.
6: Wij willen gewoon een vuurtje hebben, weet je, en meer niet.
2: Ook een kleiner alternatief is door de burgemeester afgewezen. En veel bewoners zijn daar kwaad over. Anderen vinden het weer overdreven.
7: Die jonge lui die zo boos zijn op dit soort dingen, weet je. Die jonge lui, ja, aan de ene kant, ja, nee, ik snap het niet. Nee.
2: Het liep uit op rellen. Deze bewoonster vond dat de ME wel heel lang wachtte met ingrijpen.
8: Toen stonden ze allemaal daar in een soort cordon, weet je wel. En mensen werden weggestuurd, want je mocht niet kijken. Nou, we moeten goede wijze die mij weg wil sturen.
7: Ik hou van dit dorp, ja, ja.
9: Maar niet van wat er gisteren gebeurde?
7: Nee, dat soort dingen, daar heb ik niks mee.
2: Bij wielerploeg Picnic PostNL en de voorloper daarvan heerst er volgens renners al jaren een angstcultuur. Dat had effect op hen.
10: Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
2: Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, werd volgens hen gestraft.
10: Waar ik daarvoor zoveel vertrouwen kreeg, stond ik ineens niet meer op een grote ronde, ook niet echt op grote wedstrijden.
2: De vereniging van beroepswielrenners is hier al een tijd van op de hoogte.
11: Die signalen die ken ik al een tijdje. Als je die mensen huilend aan de telefoon hebt, dan doet dat wel wat met je.
2: Aan de ploegleiding zegt de afgelopen jaren niets te hebben gemerkt aan de medewerkers die nu een boekje hebben opengedaan.
12: En dat we het eigenlijk bijna niet kunnen geloven. Maar het is er wel. Anders zullen ze dat niet zo zeggen.
2: En van wielrennen op de weg naar de baan, Harry Lafrijze heeft een record te pakken. Want in Shanghai werd hij als eerste voor de 5e keer wereldkampioen op het onderdeel Keirin.
13: In de bel van de laatste ronde. Nu moet hij aanzetten, moet hij om de Japanner heen.
14: Ik denk, ik moet er voorbij.
13: Maar hij kan hem ook buitenom winnen. Wereldtitel 22.
15: Waar kwam dit dan vandaan?
14: Geen idee.
13: Zijn 5e op de Keirin.
14: Als ik dat getal hoor, dan denk ik dat dat slaat echt nergens op.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Is alles wel heel lekker.
13: Voilà.
2: En dan de krant van morgen, Christian Bonenbakker.
15: Het was vrijwel zeker een Nederlandse straaljager die vorig jaar per ongeluk een woonhuis in Polen verwoestte, schrijft NRC. Nederlandse F-35's en Poolse F-16's kwamen toen in actie tegen Russische drones.
2: Eerst werd gedacht dat het huis van het boeren-echtpaar Wesolowski door een drone was geraakt. Maar het bleek te gaan om Friendly Fire, een misser van de verdediging. Wie daarvoor verantwoordelijk was, bleef onduidelijk.
15: Inmiddels staat vast dat het huis is verwoest door een raket van een F-35, een Nederlandse straaljager dus. Polen en Nederland zwijgen erover, maar het getroffen echtpaar zou een excuusbriefje wel waarderen.
2: Morgen is er in Brussel dus weer een Europese top waar de Oekraïense president Zelensky ook aanschuift. Volgens Trouw zal de Europese Unie beloven Oekraïne op alle mogelijke manieren te blijven steunen, maar extra geld zit er niet in.
15: Het blijft bij de 100 miljard die nu al is gereserveerd. Volgens deskundigen is dat veel te weinig om de oorlog vol te houden. Premier Jette dringt er daarom op aan dat landen die nu weinig voor Oekraïne doen een tandje bijzetten.
2: De Volkskrant schrijft over powerkoppels. Dat zijn hoogopgeleide stellen die allebei meer dan een ton per jaar verdienen. Je vindt ze vooral in Amsterdam. Hun aantal is sinds 2011 verdubbeld tot meer dan 7000.
15: Het komt mede door hen dat de huizenprijzen in de hoofdstad zo snel zijn gestegen. Maar er is meer interessant aan powerkoppels. Zo hebben ze stabielere relaties dan gemiddeld.
2: Ze verdelen de huishoudelijke taken beter dan minder welvarende stellen. Ze hebben ook meer begrip voor elkaars carrière en, dat moet ook gezegd, wat ook helpt, ze zijn rijk genoeg om schoonmakers en kindermeisjes in te huren.
15: Voor wie belegt in chipfabrikanten was het een slechte beursdag. Het Financiële Dagblad legt uit waarom juist daar harde klappen vallen. Het heeft allemaal te maken met de enorme schuldenlast van AI-bedrijven, belangrijke klanten van de chipmakers.
2: Om hun geldschieters tevreden te houden, moeten deze AI-bedrijven torenhoge verwachtingen waarmaken. En dus leidt elke tegenvaller, elke snipper negatief nieuws en elke dreigende renteverhoging tot vrees dat die bubbel gaat knappen.
15: Het Parool spreekt met vier hazen. Dat zijn ervaren hardlopers die zondag bij de marathon in Amsterdam groepen deelnemers begeleiden volgens een exact schema, zodat ze op hun gewenste eindtijd uitkomen.
2: Het geeft zo'n kick om achterom te kijken en dan 150 lopers te zien die jou volgen, vertelt Gerard, die de marathon in 3:10 gaat lopen. En zeker niet meer, want veel van zijn volgers hebben maandenlang getraind om die tijd te halen.
15: In het begin is de sfeer nog goed, vertelt een andere haas die de halve marathon in 1:50 gaat lopen. Maar hoe verder je komt, hoe stiller het wordt. En collega haas Annette zegt, je voelt je net een moedergans die voor de hele groep moet zorgen.
16: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Today Yesterday van Nova Star. De wereld dreigt morgen een cruciale deadline te missen om de uitstoot van broeikasgassen tijdig te verminderen. In Ethiopië is namelijk een grote VN-conferentie aan de gang en het gaat er daar hard aan toe. Klimaatexpert Leo Meijer is sinds 1995 betrokken bij het IPCC, want nou, dat is de groep die daar bij elkaar is.
1: Ja.
0: Van harte welkom. Die deadline gaat over wanneer een belangrijk evaluatierapport uit moet komen. Waarom is daar zo'n strijd over?
1: Nou, eerst over het IPCC, want bij elkaar zitten daar de regeringen, dus de ambtenaren die hun regering vertegenwoordigen. En die zijn als het ware de opdrachtgevers van de auteurs om de rapporten te maken.
0: Ja, het is het klimaatpanel, wat
1: ja,
0: het ook
1: het wetenschappelijke
0: wel
1: klimaatpanel van de Verenigde Naties. Nou, het is tot nu toe altijd zo geweest dat IPCC maakte dan rapporten voorafgaande aan de grote politieke klimaattop, waar onder andere het Parijsakkoord uitgeboren is. En dat ging tot nu toe altijd goed. Dan kwamen die rapporten keurig op tijd, lagen die op tafel bij de onderhandelaars, zodat ze in ieder geval goed van de wetenschap op de hoogte waren. Dat gebeurde met het Parijsakkoord. En dat gebeurde later ook bij de verdere uitwerking van dat Parijsakkoord. Er is afgesproken om de 5 jaar de balans op te maken van doen we genoeg en moet er nog meer gebeuren. En daarvoor moet dan ook weer het IPCC een aantal rapporten van de staat van het klimaat aanleveren. Dat dreigt nu helemaal spaak te lopen, omdat de tijdsplanning daarvan alsmaar niet goedgekeurd is. En de volgende balansopmaking, hè, dus van de onderhandelaars van de politieke kant, die moet in 2028 plaatsvinden. De tweede Global Stocktake heet dat dan.
0: En die hebben een rapport nodig? Of
1: en die willen daarvoor, die willen graag vooraf dan ook die rapporten van het IPCC hebben. Nou, daar hebben een aantal landen een stokje voor gestoken. Een paar rapporten mogen dan op tijd zijn, maar de meest politiek gevoelige, namelijk over de gevolgen van klimaatverandering en de aanpak van de broeikasgassen, die willen ze eigenlijk graag over die klimaattop heen tillen.
0: En wie is ze in dit verband?
1: En ze zijn in dit geval Saudi-Arabië, India, China, Rusland en verbazingwekkend ook Kenia. Dat is overigens een iets ander verhaal. De eerste groep landen die zijn nogal geschrokken van de vorige stocktake, balansopmaking, toen opeens een zinnetje werd besloten van we moeten af van de fossiele brandstoffen. Nou, dat willen ze absoluut nog een tweede keer horen.
0: Dat is niet in hun belang.
1: Nee, dat is niet in het belang van, nou ja, uiteindelijk ook, maar in ieder geval
0: niet in het economische korte termijn belang.
1: Nee, daar zitten de gevestigde belangen van de oliebedrijven en de kolen en gas. En dat geldt ook voor India. En China heeft zich er ook bij gevoegd. Dat is ook om een politiek blok te vormen tegen landen die die rapporten wel op tijd willen hebben. Dat is een grote coalitie van Europa, minst ontwikkelde landen, laaggelegen eilandstanden en nog andere landen. Die willen die rapporten wel graag op tijd. Nou, ze hebben jarenlang, inmiddels wel 3 jaar lang, geprobeerd daar een oplossing voor te vinden. Allerlei compromissen en voor die publicatiedata te vinden. Dat is alsmaar niet gelukt. Als dat nu niet lukt, en de deadline is inderdaad morgen of in de nacht van morgen op overmorgen, dan komt het hele IPCC plat te liggen. Want om door te kunnen werken moet het budget voor volgend jaar zijn goedgekeurd. En dat moet dus ook nu gebeuren. Als dat niet is goedgekeurd, dan kunnen de auteurs niet aan het werk en kunnen ze niet verder met die rapporten. Dus daarmee krijg je echt een hele, hele moeilijke situatie.
0: En tegelijkertijd vraag ik me af, heb je die rapporten vandaag de dag met het stempel van dit IPCC nog wel nodig? Want hoeveel rapporten zijn er wel niet die aangeven hoe we ervoor staan?
1: Ja. Nou, er is in eerste plaats een politieke reden om als die rapporten zeg maar als mosterd na de maaltijd worden bezorgd, dan kan je er ook niet mee zwaaien op zo'n klimaattop en daarmee druk uitoefenen. En ook druk vanuit de milieubeweging en vanuit de landen die zich echt zorgen maken over klimaatverandering. Dus het heeft zeker een invloed op de politiek. Het is natuurlijk niet zo dat de landen die dan in 2028 moeten onderhandelen over het voortgang Parijsakkoord opeens geen flauw idee meer hebben waar het over gaat. En natuurlijk zijn er altijd wel andere rapporten van andere instanties, maar die dragen niet dat geweldige gezag van het IPCC met zich mee. Dus vandaar ook die tegenstellingen.
0: En je noemde net ook Kenia. Dat is net een ander verhaal, zei je, van die andere grote landen die tegen zijn. Ja. Wat is het verhaal van Kenia?
1: Kenia die zegt, hoor eens, het is heel fijn dat wij mee mogen schrijven aan die rapporten van de IPCC. En met veel meer dan vroeger, dat is prachtig. Maar we hebben niet die geweldige instituten en mogelijkheden om snel allerlei publicaties door te nemen en te schrijven. We hebben daar gewoon meer tijd voor nodig. We hebben minder middelen, minder goede instituten. Dus wij vinden dat we te veel tot haastwerk worden gedwongen om die rapporten allemaal in 2028 af te hebben. Dus mogen we alsjeblieft er een jaartje bij hebben. Nou, daar kan je natuurlijk best wel enige in meegaan. Het argument is natuurlijk subiet overgenomen door de olielanden om vooral de olifant in de kamer, namelijk fossiele brandstoffen, niet te hoeven benoemen. Ja, het gaat om de rechtvaardigheid tegenover ontwikkelingslanden. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om zo impasse te doorbreken.
0: Ja, want wat zou jij, je bent al heel lang betrokken bij het IPCC, of lang betrokken geweest. Kijk nu ook nog wel mee met de Nederlandse delegatie daar. Wat zou je de voorzitter aanraden?
1: Nou, die heeft het natuurlijk heel zwaar en al van alles en nog wat geprobeerd. Er moet in ieder geval een oplossing komen waarbij een van beide partijen dan maar pijn moet lijden. Want geen oplossing betekent dat de hele zaak plat komt te liggen en de auteurs niet meer weten waar ze aan toe zijn. En het betekent dat of de olielanden en Kenia een meloen moeten doorslikken, of de Europese landen en anderen. En er zijn overigens ook wel diplomaten, onder andere een Nederlandse diplomaat, lopen daar rond om te kijken of ze een geitenpaadje kunnen vinden.
0: En waar zoeken ze dan naar? Want bied je die landen dan iets? Of ben je het semantisch aan het oplossen met andere woordkeuzes? Of waar zijn de geitenpaadjes? Waar gaan die over?
1: Ja, nou, ik zou er zelf zo gauw niet één weten te verzinnen dan toch maar te zeggen, nou, weet je, laten we zorgen dat in ieder geval twee van die drie rapporten er wel op tijd zijn en misschien één rapport dan vertragen, maar daar wel weer een compensatie voor vragen, dat we in ieder geval op die klimaattop wel wat, bijvoorbeeld over de aanpak van broeikasgassen, wel een paar presentaties kunnen houden. Dus dat wordt dan voor één van beide partijen schade beperken.
0: Ja, nu, ik kan me wel herinneren dat dit soort bijeenkomsten en klimaattoppen ook vaak met drama gepaard gaan. Is het nu wel echt anders dan anders?
1: Nee, er zijn natuurlijk wel vaker drama's geweest. En wat ik altijd zeg, onder druk wordt alles vloeibaar. Want uiteindelijk hebben ook die landen die uitstel willen van die publicaties, hebben geen belang bij het hele IPCC plat te leggen. Want ook zij hebben allemaal auteurs die in die rapporten meewerken en die willen ze natuurlijk ook niet allemaal voor de bus gooien. Dus uiteindelijk hebben alle landen er belang bij dat er wel een besluit, desnoods een slecht besluit waar iedereen even ontevreden over is, maar dat is in dit geval beter dan geen besluit.
0: Leo Meijer, dank voor je uitleg.
1: Graag gedaan.

0: Het duo She and Him met I Thought I Saw Your Face Today. Twee lange dagen debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie voor Volksgezondheid. Dat is niet niks. Het minderheidskabinet wil daar volgend jaar 125 miljard euro aan uitgeven aan de zorg. Maar daar hebben ze natuurlijk wel, net als bij de andere begrotingen, toestemming voor nodig van de meerderheid van de Tweede Kamer. Politiek verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars.
1: Dag, Lucella. Goedenavond.
0: Ja, is die begroting dan inmiddels al goedgekeurd na die twee dagen?
1: Nee, nog niet. Maar eigenlijk was vooraf ook al wel duidelijk dat de steun voor deze begroting niet in dit debat zou worden veroverd. Kijk, de begroting gaat over van alles. Het debat ging ook over van alles. Medicijntekorten, huishoudelijke hulp. Van voorraden, hulpmiddelen tot aan personeelstekorten. En het ging ook nog heel lang over medische ethiek, bijvoorbeeld. Maar eigenlijk gaat elke zorgdiscussie in Den Haag toch vooral over geld. En in dit geval over bezuinigingen. En daar zit een probleem. En dat probleem konden de 25 Kamerleden en de twee ministers die aan het debat meededen gewoon niet oplossen.
0: En waar spitst dat probleem zich in deze begroting op toe?
1: Nou, dat probleem zit bij de aftrekspecifieke zorgkosten. Chronisch zieken en mensen met een handicap, die mogen kosten die ze vanwege hun aandoening moeten maken, denk aan de hulpmiddelen bijvoorbeeld, aftrekken van de belasting. Nou, het kabinet wil daar vanaf, want uit onderzoek blijkt dat het eigenlijk niet goed doet wat die aftrekpost moet doen. Er zijn ook mensen die het eigenlijk prima zelf kunnen betalen, die er gebruik van maken, en dat wil het kabinet niet meer. En dus willen ze die aftrekpost schrappen. Maar er is ook een groep die wel degelijk die financiële hulp nodig heeft, en die kunnen er in sommige gevallen, als je het schrapt, heel erg op achteruit gaan. En die groep wil de Kamer en het kabinet eigenlijk ook buiten schot houden. Maar dat kan de minister van Volksgezondheid, Hermans, niet zomaar zelf doen, want dit is niet iets op haar begroting. Dit is namelijk een belastingmaatregel. En daar gaat zij niet over, daar gaat het ministerie van Financiën over. Ze zijn aan het werken aan een oplossing. Minister Hermans is samen met haar collega op het ministerie, minister Sterk van Langdurige Zorg, in gesprek met de staatssecretaris die over financiën gaat. Maar die oplossing is er nog niet. En dus legde Julian Bushoff van Pro de vinger precies op de zere plek.
2: Wat gaat u dan wel doen om die steun voor uw begroting veilig te stellen? Of is de conclusie op voorhand van dit debat? Dat weten we nog niet. Ook dat kan prima een conclusie zijn. En we gaan verder gewoon het debat voeren over de toekomst van de zorg. En dat is een hartstikke mooi en belangrijk debat. Maar de conclusie blijft hetzelfde. De steun voor de VWS-begroting, die blijft onzeker.
3: Heer Bushoff.
4: Voorzitter, die geruststelling die komt in die zin niet vandaag, omdat de puzzel waar wij mee bezig zijn, hoe ga je nou om? Wat zet je nou tegenover die aftrek, die afschaffing van die aftrek specifieke zorgkosten? Daar werken we heel hard aan en we zorgen dat die duidelijkheid daarover er is voor het belastingplan. Wat mij betreft komt dat ook met duidelijkheid over die andere maatregelen. En daar is het aan ons om met een voorstel te komen. En dat zullen we doen, gehoord hebbend alle inbreng die ook hier door u alle gedaan is.
1: Ja, en dus is het wachten op 12 november, want dat is het moment dat dat plan voor de belastingheffing moet zijn ingedeeld of ingediend bij de Kamer. En dan weten we dus ook pas of de begroting van VWS door de Tweede Kamer komt, omdat dan die puzzel van die aftrekpost moet zijn opgelost.
0: En als je het hebt over dat belastingplan, daar leek vandaag wel wat schot in te zitten. Hè? Hoe staat het daarmee?
1: Ja, je zegt het goed, leek schot in te zitten. We werden uitgenodigd door Jaar 21 bij een gesprek dat die partij zou hebben met asielminister Van der Brink. En partijleider Joost Eerdmans van Jaar 21 wilde zijn voorwaarden en die van de partner SGP voor het accepteren van het belastingplan bekendmaken. Die voorwaarden om dat belastingplan te accorderen hebben eigenlijk niet zozeer met belasting te maken. Zij willen vooral minder asielzoekers naar dit land. Ze willen dat Syriërs sneller beoordeeld worden en terug moeten keren naar delen van het land waar het veilig is. De asielprocedures moeten sneller buiten Nederland worden afgehandeld. En als klap op de vuurpijl willen ze een toezegging, zwart op wit, van het kabinet dat gemeenten niet gedwongen zullen worden om opvang te regelen.
5: Wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten. En het is graag of niet, dat heb ik al vaker gezegd, wij stellen denk ik helemaal geen onrealistische eisen. Dus ik denk dat wij helemaal niet overvragen. Wij hebben een stevig pakket dat we willen samen met de SGP. En ja, het is graag of niet.
1: Ja, het is graag of niet. Nou, de SGP voegde daar ook nog een eigen medisch-ethische voorwaarde aan toe. Op het gebied van abortus. Ze willen een proef die loopt in de ziekenhuizen met het uitvoeren van late abortussen in de 22e tot 24e week van de zwangerschap. Ze willen dat die proef stopt. Daar moet het kabinet aan voldoen.
0: Ik associeer dit niet allemaal met het belastingplan, maar goed, dat hoeft kennelijk ook niet.
1: Nee, dat is inderdaad in Den Haag wat diffuus geworden, zullen we dan maar zeggen, de afgelopen tijd.
0: Ja. En bestaat er een kans dat het kabinet en de coalitie dan zeggen, oh ja, nou oké, belastingplan en dan gaan we dit soort dingen allemaal toezeggen?
1: Ja, nou ja, zoals vaker bij deze coalitie ligt dat aan wie je het vraagt. Kijk, de VVD die ziet bij deze asielvragen van jaar 21 een handreiking, want het merendeel van wat zij willen staat al op de agenda van dit kabinet. En die dwang, daar vind je dan wel een mooie formulering voor. Want het kabinet staat ook niet te springen om geweten te dwingen. Dus ja, verzin een list en dan komen we er wel uit. Maar D66 zegt, ja, dit gaat voor ons een brug te ver. De wet is de wet. Dat hoor je ook bij het CDA, weer bij monden van asielminister Van den Brink. Die zijn ook niet van plan om hierop toe te geven. Dwang zit inderdaad in de spreidingswet als stok achter de deur. En die stok is wellicht nodig om voldoende opvang te regelen. En als dat eenmaal gelukt is, dan kunnen we verder praten.
3: Uiteindelijk voor dit kabinet is het de bedoeling om de spreidingswet op termijn in te trekken als die niet meer nodig is. Dat hebben wij met elkaar afgesproken. En in de tussentijd kun je dat bereiken door minder instroom, meer terugkeer en tegelijkertijd zorgen dat er genoeg opvang is. Ik doe dat op dit moment met de spreidingswet door die gesprekken te voeren met gemeenten. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met gemeenten een heel eind kunnen komen. En tegelijkertijd, je kan niet dingen uitsluiten die in wetten staan. Je kan alleen wel heel erg je best doen om met gemeenten te voorkomen dat je in die situatie komt.
1: Ja, en de vrees is bij Van den Brink en ook bij andere, dat als je dwang uit die wet een dode letter maakt, oftewel je schrijft dat je hem niet gaat uitvoeren, dat die gemeente met wie hij nu in het gesprek is eigenlijk niet meer zo happig zullen zijn om dat gesprek überhaupt te voeren, want de stok is dan verdwenen.
0: En dan hebben we die eis nog van de SGP over late abortussen.
1: Ja, dat hoeft geen geheim te zijn dat dat voor D66 een no-go is. Maar voor de liberalen van de VVD is dat ook wel een stuk moeilijker om mee akkoord te gaan, hoor. Moeilijker in ieder geval dan een strenger asielbeleid. Het maakte ook onderdeel uit van de discussie over de begroting van volksgezondheid. En daar maakte VVD-minister van Volksgezondheid Hermans toch nog een keer duidelijk dat zij volledig achter de proef staat die wordt uitgevoerd en sowieso volledig achter het recht van vrouwen op abortus staat en dat ze geen enkele inperking van het recht zal accepteren.
6: Niemand doet dat lichtzinnig, maar we hebben wel dat recht. En daar sta ik voor. En dat zal ik hier ook elke dag in mijn rol als minister van VWS blijven verdedigen. Zonder afbreuk te doen aan de gevoeligheden die ook rondom het thema leven.
1: Nou ja, dat standpunt leverde haar een motie van afkeuring op van de SGP. Dat is een iets mildere variant van de motie van wantrouwen, zal ik maar even zeggen. Maar dat maakt het wel moeilijk, zo niet onmogelijk, om op deze eis van de SGP in te gaan. En de verhoudingen worden er ook niet beter op.
0: Dus dan is er weer een rondje gemaakt. Maar waar staan we dan nu?
1: Nou, vooral stil staan we. Ja, kijk, het belastingplan, dat moet dan de oplossing brengen. Minister Heijnen van Financiën en staatssecretaris Ehrenberg, die werken daaraan. Nou, dan moet dus de aftrekzorgkosten ingeregeld worden. Maar ja, ook die oplossing voor de vermogensbelasting, die box 3, daar moet een nieuw voorstel voor komen. De wens bij de coalitie is nog steeds dat zowel links, dus met Pro en Volt, als rechts met jaar 21 en de SGP en het liefst ook nog het midden meedoet en dat allemaal oké vindt. Maar ja, die wens is er dus ook omdat ze het onderling niet eens worden over de voorkeurspartner en daarmee dus de route die gekozen moet worden. CDA en D66 zien meer stabiliteit en meerderheden in beide kamers met Pro en Volt. De VVD wil dat belastingplan niet zonder rechtse partij doen. Ook al levert de route met jaar 21 en de SGP nog geen meerderheid op in de Eerste Kamer. Daar staan we nu. Het is herfstreces. Den Haag is even een weekje vrij. Wellicht levert het nieuwe inzichten op en komen we in de laatste week van oktober gewoon weer bij je terug.
0: Dankjewel, Lars Geerts.

0: Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? De regering in Jemen is vanmiddag bestookt met raketten door Houthi-rebellen vanuit een ander deel van Jemen. En eerder deze week vielen de Houthis ook al Saoedi-Arabië aan. Marina de Recht is antropoloog, kenner van Jemen. Binnenkort komt er een boek van haar uit over de situatie in dat land. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En die rakettenaanvallen vandaag, die waren op het presidentieel complex waar de internationaal erkende regering van Jemen zit. Is dit eerder voorgekomen?
1: Nee, dit is niet eerder voorgekomen. Deze raketten zijn dus afgevuurd op Aden. Dat is een grote stad in het zuiden van Jemen. En dat is het in het zuiden wat nog door de internationaal erkende regering wordt gecontroleerd, of waar zij de macht in handen hebben. Dus er wordt hevig gevochten in andere frontlinies. Bijvoorbeeld bij de stad Thais en de stad Marib en Bab el-Mandeb hebben we natuurlijk gehoord. Maar dat er op Aden raketten zijn afgevuurd is niet eerder voorgekomen.
0: En dan eerder dus die aanvallen op Saoedi-Arabië die ook behoorlijk hevig waren. Lag het in de lijn der verwachting dat de Houthis deze kant op zouden gaan?
1: Ik denk dat de Houthis op dit moment alles proberen om onrust te stoken en nog meer gebied natuurlijk te veroveren in Jemen. Ze hebben een grote opruk gemaakt. Bab el-Mandeb is niet meer in hun handen. Maar inderdaad, de oorlog is in alle hevigheid eigenlijk weer losgebarsten. En ze richten zich met name nu op Saoedi-Arabië en op de regering die door Saoedi-Arabië wordt gesteund.
0: En dan wordt er vaak gezegd dat ze hierbij steun krijgen van Iran. Staat dat inderdaad vast, dat die de Houthis steunen?
1: Dat staat zeker vast, dat weten we ook al jaren. En het is niet zo dat de Houthis alleen maar een proxy zijn van Iran. Maar zeker krijgen ze al heel erg lang militaire, technische steun, wapens. Van alles eigenlijk, waardoor zij ook zo sterk kunnen zijn.
0: En u onderzoekt en schrijft al 30 jaar over Jemen. Die strijd van de Houthis die duurt ook al heel lang. Hoe heeft u het land in die tijd zien veranderen?
1: Ja, ik ben in Jemen terechtgekomen in 1991. Dat was eigenlijk een hele positieve tijd. Dat was net na de eenwording van Noord- en Zuid-Jemen. Dat waren twee aparte landen. Er was veel optimisme, maar eigenlijk is dat heel snel al afgebroken. In 1994 is er een korte strijd geweest tussen Noord- en Zuidelijke legereenheden. Toen werd het eigenlijk met de War on Terror, waar Ali Abdullah Saleh zich bij aansloot, steeds grimmiger. En er waren steeds meer groeperingen binnen Jemen niet eens met de president, die dus ook is afgezet in 2011. Ja, ik heb eigenlijk dat land over de afgelopen 35 jaar. Het ging eigenlijk van kwaad tot erger. En een oorlog zoals die nu al jaren eigenlijk woedt, is iets wat wij nooit voor ogen hadden gehouden, zeg maar. Ja, toen wij daar woonden. Ik woonde daar dus als ontwikkelingswerker en heb daar vriendschappen opgebouwd. Daar gaat dat boek ook eigenlijk over. Dat boek Hoe Muna Miljonair Werd is de titel. Dat gaat over een vriendschap met een Jemenitische vrouw. En ik heb voor de Nederlandse overheid in een aantal projecten gewerkt. Maar zij was eigenlijk gewoon een vriendin die ik op een bruiloft ontmoette. Niet eens een collega. En over de loop der jaren is die band steeds nauwer geworden. En ben ik haar dus financieel gaan ondersteunen. Omdat zij het ook steeds moeilijker kreeg in Jemen. Ook in de oorlog en met een gezondheidsproblemen die ze zelf niet meer op kon lossen.
0: En ik begrijp dat zij tegen u zei altijd, ik betaal je terug, want ik word miljonair. Waarom dacht zij dat ze miljonair zou worden?
1: Ja, dat was niet zo altijd. Dat was eigenlijk het moment waarop ik dacht, hier ga ik een boek over schrijven. Dat is dus 4 jaar geleden was er een bestand tussen de Houthis en Saoedi-Arabië gesloten, ruim 4 jaar geleden. En toen was er heel veel hoop onder Jemenieten die al jaren hun salarissen niet hadden ontvangen en hun pensioenen, en Muna was daar één van, dat zij uitbetaald zouden krijgen. Want dat was een van de voorwaarden ook die op tafel lag, van alle schade die berokkend was in de jaren strijd tussen Saoedi-Arabië / regering En de Houthis, daar moest geld voor op tafel komen. Dus er ontstond een soort wensdenken bij veel mensen en ook bij Muna. Maar zij moest dat geld los zien te krijgen alvorens ze miljonair zou worden. En daar moest ik weer aan meehelpen, want ik moest geld schuiven, zeg maar, om

0: oorlogsgebieden eens op tafel te leggen. Ook eens na te denken van, ja, wat voor verantwoordelijkheid hebben wij in het Westen en hoe ver ga je in het hulp geven aan mensen die je dierbaar zijn. En dat is het bredere verhaal, maar dit is binnen de context van Jemen en is op dit moment uiterst actueel, want ik word nog steeds benaderd door veel vriendinnen daar die geld nodig hebben, die zitten echt totaal aan de grond.
1: En wat doet u dan?
0: En deze oorlog, ik stuur nog steeds geld. Ja, ik ben iets minder, ik wil geen structurele relatie meer. Dat ik, zoals bij Moena, maandelijks geld overmaakte en eigenlijk een afhankelijkheid creëerde. Maar ik vind het heel erg belangrijk dat wij mensen met geld, en daar schaar ik heel erg veel mensen in Nederland ook onder, solidair zijn met mensen in gebieden waar het echt heel erg verschrikkelijk is. En dat is zeker in het Midden-Oosten op dit moment het geval.
1: En die rol die wij of het Westen dan spelen, hoorde ik je net ook zeggen, speelt dan ook mee, hè? Wat zit daar dan ook zeker schuldgevoel bij?
0: Zeker, daar zit natuurlijk heel veel schuldgevoel bij. Daar zit ook verantwoordelijkheidsgevoel bij. Wij spelen een rol in de oorlog in Jemen en geen een mooie rol, ook als Westerse landen. Wij nemen niet de verantwoordelijkheid die we zouden moeten nemen, vind ik. En ik denk dat bijvoorbeeld de wapenhandel, de economische belangen en politieke belangen, dat die vaak zwaarder wegen dan de humanitaire. En het feit dat er, nou, in Jemen wonen bijna 40 miljoen mensen die echt grotendeels nu, ja, honger lijden en wanhopig zijn. En de Houthis doen daar niets aan. Ik bedoel, de Houthis kunnen zeggen dat zij dit doen om Jemen te beschermen. Of vanwege een bepaalde ideologie. Maar eigenlijk de grootste slachtoffer is, zoals we weten, de plaatselijke bevolking. Die echt geen enkele, nou ja, geen profijt heeft van deze, ja, oorlog. En deze opnieuw opgeleide oorlog.
1: En daar gaat ook uw boek over. Marina de Rechts, ja, hartelijk dank. En ja, nou, volgende week komt het uit, hè?
0: Ja, dinsdag, hoe Moena miljonair werd. En het plot verklap ik niet, maar iedereen moet het boek maar gaan kopen en lezen.
1: Marina de Rechts, hartelijk dank.
0: Ja, graag gedaan.
1: En dan gaan we naar het schilderij Das Boenteleben van schilder Kandinsky. Bij Christie's in Londen is dat geveild voor bijna 32 miljoen euro. En de mensen die het naar de veiling hebben gebracht hadden het schilderij teruggekregen van een Duitse bank, omdat het was aangemerkt als nazi-roofkunst. De journalist Pieter van Os maakte over een ander schilderij van Kandinsky een podcast. Hier hing een schilderij. Een schilderij dat ook aan diezelfde mensen was teruggegeven. Pieter, goedenavond.
2: Goedenavond, hi.
1: Ja, ik zeg mensen, want volgens mij is het niet een familie.
2: Nee, die mensen zeg je goed hoor. Ja,
1: dus daar,
2: ja,
1: gaan we, daar gaan we zo op, even op, verder op in. Want eerst dat schilderij dat nu geveild is in Londen. Kan je dat beschrijven?
2: Ja, dat is dus een groot schilderij. Het is wat groter dan het schilderij waar die podcast hier in een schilderij over ging. Dat, laten we die maar de Nederlands Kandinsky noemen. Dit is dan de Duitse Kandinsky, want deze hing dus in Duitsland. En ja, je ziet, het is een heel kleurrijk schilderij. Het is ook gewoon figuratief. Je denkt bij Kandinsky misschien aan abstracte kunst. Dat komt later. Deze is uit 1907. En ja, je ziet al een soort van Russische figuren in een warm park. Iemand met een blaasinstrument. Een pelgrim, een orthodoxe priester. En je ziet ook een orthodox, christelijk-orthodox kerkje, een kleurig kerkje. En op de achtergrond lijkt een soort van stad. Nou, dat is een vrolijk schilderij.
1: Een mooi schilderij ook. Ja, dat is, ja, natuurlijk altijd, hè, dat is subjectief natuurlijk.
2: Ja, dat is heel subjectief. Ja, ja, precies.
1: En dat Nederlandse schilderij, hoe zag dat eruit?
2: Ja. Ja, dat was al een stap dichter, dus van 2 jaar daarna, richting abstractie. Hè? Dus je ziet, het heet Beeld met Huizen. En je ziet inderdaad een rijtje huizen en een soort knielende figuur. Voor is niet helemaal duidelijk of dat een vrouw is. Dus met hele heldere, bijna ja, ook primaire kleuren, niet bijna, primaire kleuren. En dan is het nog net figuratief. En misschien dat daarom, dat vinden kunsthistorici vaak interessanter. En daar is dus ook 2 keer zoveel voor betaald. Daar is 60 miljoen voor betaald.
1: En van wie waren deze 2 schilderijen oorspronkelijk, ja, voor de Tweede, ja, Wereldoorlog?
2: Ja, ze waren deel van de collectie Leeuwenstein. En Leeuwenstein, Emanuel Leeuwenstein,

0: een naaimachinefabrikant. Hij had een fantastisch pand midden op de Dam, dat er nog altijd staat. Dus als je in Amsterdam in het centrum bent, kijk maar eens recht tegenover de Bijenkorf. Dat heeft hij dan laten bouwen door een Joodse architect. Hij was zelf ook Joods, tamelijk seculier, maar ja, hij kwam uit de Joods-Amsterdamse gemeenschap. En hij verzamelde interessante kunst. En deze twee schilderijen waren er onderdeel van.
1: Ja, en hoe is hij dat kwijtgeraakt?
0: Ja, hij is niet kwijtgeraakt, hij is gewoon overleden met zijn kunst in zijn bezit. Maar in 1940, een beetje een gekke datum natuurlijk, verdacht ook, hè, oktober 1940, zijn ze op de veiling gekomen van Frederik Muller. Zijn ze op een Nederlandse veiling gekomen. En daar zijn ze voor lage bedragen gekocht. Eén door het stedelijk, dus eigenlijk de gemeente Amsterdam. En die andere, dus deze die nu net geveild is, die in Duitsland kwam te hangen, is gekocht door een Joodse verzamelaar. Wat natuurlijk ook fascinerend is, hè, in oktober 1940. Nou, daar hebben we later, echt jaren, decennia later, heeft het stedelijk zelf gezegd in 2013. Dit schilderij is eigenlijk een beetje verdacht. De Nederlandse overheid gaf alle Nederlandse musea opdracht om de eigen collectie te gaan kijken. Een reactie op een grote roofkunstzaak, goudstickerzaak. Moesten alle Nederlandse musea's kijken welke schilderij daarvan, waarvan zeggen jullie zelf? Dat is misschien toch een beetje raar dat we daar, bezit van hebben gekregen. Hoe is dat gegaan? Nou, het stedelijk noemde deze. En toen is er een bedrijf, Mondex, die hierin gespecialiseerd is. Die zijn op zoek gegaan naar de erfgenamen. En die hebben 5 mensen gevonden. En dat zijn dus inderdaad erfgenamen van de zoon van deze Emanuel Leeuwenstein, waar we het over hadden. Mm-hmm. En van zijn vrouw, of eigenlijk van zijn ex. Hij was al van haar gescheiden in 1940. En ze zaten in een lelijke vechtscheiding. En het blijft onduidelijk hoe beide schilderijen, waar we het nu over hebben, op die veiling zijn gekomen.
1: Ja, dus het staat niet 100% vast dat het roofkunst was, maar jij zei al, het was verdacht, dus voor het zekere, voor het onzekere dacht het stedelijk van laten we dat maar teruggeven.
0: Nou, goed, je zegt zeker voor het onzekere, inderdaad, dat is helemaal waar het allemaal om draait. De Duitse restitutiecommissie zei, waar twijfel is, teruggeven, restitueren. De Nederlandse restitutiecommissie zei, nee, wij zien hier niet, er is hier hoogst waarschijnlijk geen sprake van onvrijwillig bezitsverlies. En dat is een belangrijk criterium. Dus die zeiden, nee, het mag blijven hangen. Maar toen is er in Nederland weer, dit is allemaal, ja sorry, dit is een beetje een ingewikkelde zaak. Maar goed, toen is een evaluatiecommissie gekomen van ons hele restitutiebeleid. En die evaluatiecommissie onder leiding van meneer Koonsam heeft gezegd, we zouden veel ruimhartiger moeten restitueren. En toen heeft de gemeente Amsterdam gezegd, we gaan dit werk gewoon restitueren.
1: Ja, en wat is de reden dat deze erfgenamen die schilderijen naar de veiling hebben gebracht? Weet je dat?
0: Nou, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dat moeten ze wel. Want dat bedrijf Mondex heeft hen gevonden, maar heeft vervolgens een deal met ze gemaakt. Zei, als die dingen gerestitueerd worden, dan krijg ik 39%. We weten dat percentage zo precies, omdat een van die erfgenamen dat onlangs verteld heeft. Ik dacht altijd tussen de 30 en 40, maar dus zeggen 39%. En ja, dat is heel veel geld. Dus ja, dan spreek je eigenlijk al af, als ik deze voor jullie terugkrijg, want Mondex doet natuurlijk het werk, hè, dan moeten jullie wel naar de veiling of op een andere manier verkopen. Dat maakt natuurlijk niet uit, want dat eerste schilderij is onderhands verkocht en dit ding is dan op de veiling verkocht. En dan betaal je daar dus een groot percentage van die opbrengst aan dat bedrijf. Nou zitten die erfgenamen daar niet mee, hoor, want die zeggen ja, zij wisten er eigenlijk niet van. Hè,
1: van het bestaan van die schilderijen en dat ze, ja, misschien wel van het bestaan van de schilderijen, maar niet dat ze aan hen zouden toevallen.
0: Ik heb met een van die mensen gesproken bij de teruggave. Toen was een persconferentie, een moment, Rob Leeuwenstein, de Amerikaan. En die was vrij eerlijk, hoor, dat hij zei, ik werd op een dag gebeld door iemand van Mondex en ik wist dat niet. Ik wist wel dat mijn vader bezig was met schilderijen die ooit in de familie waren, hè, die in de oorlog verloren waren gegaan. Dat wist hij wel, maar hij wist niet van deze Kandinsky in het stedelijk.
1: En er zitten ook 3 Nederlanders bij, maar die blijven een beetje in de luwte, of niet een beetje, helemaal?
0: Helemaal, dat willen ze ook. Ik heb 1 gebeld, een keer aan de telefoon gekregen, en zelfs dat kleine fragment mocht ik van deze persoon, man of vrouw, niet gebruiken in die 8-delige podcastserie over dat ene schilderij. Dus nee, die willen niet bekend zijn. Die zeggen ja, we willen ook niet bekend staan als mensen die veel geld hebben.
1: En dat ene schilderij is al eerder verkocht, hè? Dat Nederlandse van het Stedelijk Onderhand. Is bekend waar dat nu hangt? Of
0: ja, ik moet toegeven dat niet in die achtdelige podcast voorkomt. Want dat heeft recent pas de Rob Leeuwenstein, waar ik net over had, een van die erfgenamen, verteld. En die had het over een, vind ik altijd een mooi woord, een sheik uit het Midden-Oosten. Nou, laten we zeggen, hoeveel sheiks zijn er? Ik weet het niet precies, maar een hele rijke meneer uit het Midden-Oosten.
1: Dus het hangt ergens, hopelijk in een goed airconditioned iets.
0: Ja,
1: in
0: dat hoop je dan maar.
1: Ja. En die andere is bekend waar wie dat van de veiling gehaald heeft, gekocht heeft?
0: Kunstmarkt is een aparte markt. Je mag anoniem schilderijen verkopen via een veiling. Je mag ze ook anoniem kopen. Dus dat duurt altijd vaak een tijdje tot we dan erachter komen bij wie die is. Of iemand wil het toch graag laten weten.
1: En heeft een museum het nog geprobeerd, denk je, voor zover je weet?
0: Nee, dat is een goede vraag. Ik heb wel live. Ik weet niet of die eerder bij het bieden meededen. Omdat die vaak ook via. Ook weer via anderen precies meebieden. Voor een Nederlands museum is dat onmogelijk. Ik bedoel, 30 miljoen. Gaat het stedelijk niet. Dat hebben ze niet. Maar iemand als Joop van Kaldenborg had het misschien gekund. Maar ik weet niet of hij 30 miljoen wil uitgeven voor één Kandinsky. Dat moeten we aan hem vragen. Maar dat is niet. Voor Europese musea is dat eigenlijk buiten bereik.
1: Buiten bereik. Pieter van Os, dankjewel dat wij over deze twee schilderijen van Kandinsky konden spreken. Eentje dus net geveild in Londen. Dankjewel. Straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Daar is Gerry Eickhoff de gast. En morgen is er natuurlijk weer een oog. Dan zit Koen Verbraak hier. Ik wens u een goede nacht.
2: Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Jeroen van Kan, wisten wij veel, is het vierde deel van de memoires van Freek de Jonge. Hij is de gast. Cats Kobus Krul's parmantige kattenboek van Gerrit Komrij is onze taalschat. De vertaling van het boek van T.S. Eliot verschijnt nu in een speciale editie. Een nieuwe stad in een ander land, waar ik de wegen nog niet ken, waar ik de taal nog niet spreek. De 16-jarige Zoë van der Meer beschreef haar middelbare schoolperiode in De Grote Deuren, in 24 proza-gedichten. Ook zij komt. En René Appel bespreekt het DNA van Radio 2-DJ Emily de Wild.
2: NPO Radio 1.
1: Zaterdag, vanaf 11 uur.
0: Wie luistert, weet meer. Ster. Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
6: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
6: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle

0: om hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfonds Park Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf...
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. De brieven zijn verstuurd naar verkiezingsfunctionarissen in verschillende staten en kantoren van volksvertegenwoordigers. Een deel van de post is onderschept. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het vrijwel overal droog met minima rond 13 graden. Morgenochtend schijnt vooral landinwaarts geregeld de zon. In het westen en noorden kan lichte motregen vallen. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen over het land. Het wordt ongeveer 18 graden.
4: En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken laat doorgaan. De SGP wilde dat de proef zou stoppen. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. Dan nog het weer. Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden.